拜拜。

0: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
1: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
0: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Top. Jeroen en Koen.
5: Oh, maar dat is schoon, hè. Kreta, als je die foto's opzoekt. Maar jongens toch, zo van die blauwe dingetjes. Allee, help me.
6: Lucht.
5: Nee.
6: Top. Huisjes.
5: Nee, zee.
6: Liberalen.
4: Dit is Top.

0: Oké, we gaan een vakantiebabbeltje doen. Ik denk dat ik daar zelfs ooit al geweest ben. In Kreta.
1: Ja, maar... wat ik mooi vind, ik weet niet of het daar is, hè, maar je hebt dan zo van die hotelketens. En elke huisje, het zijn zo kleine huisjes. En die hebben zo allemaal een zwembadje. En dat is zo, en dat gaat zo, okay. Dat is zo op elkaar gestapeld. Dat gaat zo, alleen dat gaat trapsgewijs. En dat ziet er geweldig mooi uit. Het is allemaal wit ook. En dus dan het water van het zwembad
0: maar
1: en
0: dat,
1: zo.
0: Maar dat van die witte huisjes, dat is niet overal, hè? Dat is een bepaald stadje.
1: Nee, maar kan er nu niet opkomen. Maar je ziet dat als je zo vakantiefoto's aan het bekijken bent van welke vakantie zou ik maken, dan zie je dat zo af en toe opduiken. Misschien mensen die het weten laten het even
0: weten. Santorini vind ik hier al.
1: Santorini?
0: Santorini. Wereldberoemd om tegen de rotsen gestapelde huisjes en kerken met blauwe koepels. En dus ja, wat jij
1: maar
0: zegt.
1: Vooral dat je zo'n eigen zwembadje hebt. Dat is toch alleen, je hebt dan zo dat huisje en dan zo even in mijn eigen zwembad. Dat is geen probleem. Ja, zo. Maar ja, dat is toch leven. En dan wel naar buiten kijken, naar de zee. Want je hebt uitzicht op zee, hè? Meestal.
0: Ah, meneer wil en een eigen zwembad en uitzicht op zee.
1: Dat zegt, het is lang geleden dat ik op vakantie geweest ben.
0: Ja,
1: mag het even?
0: Dat is ideaal, want je zit dan in je eigen zwembad en dan kijk je naar de zee en dan denk je, daar ga ik niet in, zeg, want ik heb mijn eigen zwembad. Ja.

0: dan nog eens iets.
1: Ja,
0: zo in de zee met dat zoutwater, dat is toch ook niet... Allee, dat is toch ook zo...
1: Vandaar.
0: Dat
1: zit... Deze was speciaal voor jou. Saltwater hoorde je hier.
0: Dat kan geen toeval zijn. Nee, maar dat zit dan in je mond en is dat zo... En dan moet je nog in gevecht gaan met kwallen, omdat je dan plots een kwallenbeet hebt. Allee, dat is een heel gedoe de zee.
1: Dat is waar. Vandaar, wij gaan voor het eigen zwembad toch wel. Ja,
2: het BVB'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
1: En dat wordt vandaag gevraagd door Mario, want Mario maakt ons al een beetje jaloers. En ons niet alleen, want die heeft vandaag zijn laatste werkdag. Enfin, hij zag dat waarschijnlijk zelf niet aankomen dat het al zijn laatste werkdag was. Hij is het slachtoffer, of de gelukkige, het is maar hoe je het bekijkt, van de maatregelen die hier en daar genomen worden. Hè. Hij is namelijk schoolbuschauffeur voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs. En het is daar vandaag hun laatste schooldag.
0: Eigenlijk best grappig, hè?
1: Ja.
0: Dus ons Zuhal die zit dan te zeggen van volgende week dinsdag de laatste dag.
1: Ja.
0: Maar dan hebben we totaal geen rekening gehouden met de klimatologische omstandigheden.
1: Ja, er zijn veel scholen die gewoon de deuren nu al dicht doen. Of toch maar een halve dag en zo verder.
0: Maar langs de andere kant gaan we er dan vanuit dat mensen gewoon niet moeten werken of zo. Want die kinderen moeten toch worden opgevangen.
1: Nou ja,
0: dat is allemaal... Nee, dus, ja.
1: Dus de school gaat toe en trekt uw plan.
0: Ja, zo dat.
1: Ja, zo gaat dat heel veel. Enfin, het is laatste schooldag. Dat heeft iets met die hete temperaturen te maken. Want hij heeft in zijn bus geen airco. En dan kan hij niet meer rijden met die bus. Enfin, dat is niet meer aangedaan, maar ik zal het zo zeggen.
0: Nee, het zit vandaag ook in het nieuws ongetwijfeld. De NMBS die heel wat terreinen afschaft. Dat heeft te maken met het feit dat er ook heel veel treinen zijn zonder airco. 20% hebben we vorige week nog uitgezocht. Dus dat gaat ook zijn impact hebben vandaag en de komende dagen.
1: We mogen wel eens met een tijd meegaan. Maar ja, waar hangde die een bak eigenlijk op bij een trein?
0: Maar dat zit zo in...
1: Het is aan een huis al zo'n probleem. Dus...
0: Ja, maar dat zit... Jongen, alstublieft.
1: Hij heeft geen airco in zijn bus, maar hij heeft wel Arco. Arco, dat is de afkorting voor alle ramen kunnen open. Arco, maar dat is niet
0: maar
1: genoeg.
0: Maar dat helpt niet, hè?
1: Nee, het is niet genoeg. We gaan Mario zijn BVV'tje draaien als deze. Hoe lang geleden dat ik die gehoord heb. Poing, poing, poing, poing. Subway 26.
0: Oh nee, jij kent dat. Poing, poing. Komt dat nog een keer?
1: Ja, nu. Poing, poing, poing, poing.

0: Mario heeft wel wat supporters voor zijn BVV'tje. Dat zijn pas BVV'tjes, schrijft Geert. Sylvia was bijna 30 jaar oud. Zou zomaar kunnen.
1: Moet hij vragen hoe oud wij, ging ik zeggen. Maar mijn collega is, omdat hij dat van binnen en van buiten kent. Is dat jouw jeugd?
0: Nee, zeker niet. Maar ik ben er wel veel mee geconfronteerd. Tijdens mijn jeugd. Tot voor velen toe. Subway 26, V-Tracks, 6:15. Dat was het BVV'tje van vandaag.
1: Ja, en ik zou toch nog even willen zeggen om de komende dagen goed na te denken over dat BVV'tje. Want
0: het zijn de lesten.
1: Het zijn de lesten.
0: Ja, zoals op de markt.
1: Ja, en weet je wat het ook is? Ik vind het altijd leuk om mensen te horen die nu al heel lang naar dit programma luisteren, maar eigenlijk nog nooit de moed hebben gehad om een BVV'tje aan te vragen.
0: Ah, dat zou zomaar kunnen.
1: Want heel veel mensen luisteren en denken van, ja, dat BVV'tje, ik heb
0: het helemaal... Het is altijd al gekozen.
1: Ja, voilà, nee, ik wil dat jij, die nog nooit een bericht hebt gestuurd voor het BVV'tje, morgen of donderdag of vrijdag, jouw kans waagt.
0: Ah, oh, voilà. Dat zou zo schoon zijn. Zo, een exclusieve première.
1: Wel, ja.
0: Helemaal op het einde van het seizoen.
2: Ja, ja.
0: Denk er maar al eens over na, hè. Voor vandaag is het natuurlijk al gepasseerd.
2: Ja.
0: Je hebt te lang gewacht. Zoals de Swedish House Mafia.

0: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert. Altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
4: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
5: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
8: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
7: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
8: En klanten altijd tevreden.
7: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: aantal festivals in het buitenland is het niet mogelijk, is het verboden om alcohol te drinken.
1: Daar zien ze ons niet.
0: Martin Solveig en Intoxicated.
2: Het nieuws van de dag.
0: Dan blijven we thuis.
1: Ja, zeg, hallo. We moeten weten, ik drink dus nooit, hè. Dat is gewoon populaire praat. Ik drink zelden een pintje.
0: Welkom bij de PvdA. Maar ja.
1: Goed. Ja. Nu ga ik me niet kunnen inhouden van lachen.
0: Zelfde sympathieke mensen. We hebben die al aan de telefoon gehad. En wel, de Hedebouw.
1: Hedebouw,
0: van de PvdA. Ja. Ik vind dat een sympathieke mens.
1: Lachen. We moeten hem nog eens bellen.
0: Ja.
1: Goed, krantenkoppen van vandaag. Laatste nieuws begint. Goh, zeg het, man. Want het crisiscentrum zit samen over de hittegolf. En dan zitten we allemaal in spanning te wachten. Wat gaan ze beslissen? Wat, moeten we een glas water drinken, crisiscentrum? Waarschijnlijk wel, hè.
0: Even kijken wat het nieuwsblad te zeggen heeft. Het heeft ook met de hitte te maken, want de kinderen mogen thuis blijven. Lessen en uitstappen geschrapt. Scholen grijpen dus in door hitte.
1: Voilà, maar dat wisten we al door het BVV'tje toevallig. Gazet van Antwerpen. Haven moet pompen om water in dokken te houden.
0: Wat staat er vandaag in het belang van Limburg? Wel, het gaat over Freddy Horion. Die verblijft in gesloten afdeling van het OPZC in Rekem.
1: Ja, en de burgemeester Marino Keulen kan daar niet mee lachen trouwens. Het standaard Nationaal Crisiscentrum komt samen in aanloop naar warmste nacht ooit. Ah, dat is de nacht van donderdag op vrijdag. Dat wordt de warmste ooit in België.
0: Want het is nog niet warm genoeg geweest.
1: Hallo?
0: De tijd. Belgische bouwsector leeft op, al is herstel tijdelijk.
1: Ja, dat weten ze nu al. Enfin, goed, onderwerpen genoeg om in de loop van het programma nog eens te bespreken.
0: Volgens mij heeft dat ook te maken met de hitte. Want zo in de bouw, dat is toch ook van een bepaald aantal temperaturen dat de mensen dan de blok erop leggen. En misschien gaat het daarom terug naar beneden gaan, omdat de mensen niks kunnen doen.
1: Ik denk niet dat het daar iets mee te maken heeft. Nee, er wordt gewoon net iets meer gebouwd, maar het zal niet lang duren. Daar komt het een beetje op neer. Moet alles nog lezen, hè, jongens.
0: Oh, ja, dat is toch.
1: Niks geloven van wat we zeggen.

0: iedereen wacht in spanning af, hè. Het crisiscentrum gaat er samen zitten over de hittegolf. En de kans is reëel dat code rood wordt afgekondigd. En wie weet welke maatregelen nog allemaal.
1: Ja, en ik had het over de daken, want hoe gaat dat nu eigenlijk aflopen? Ik ga ervan uit dat
0: over
1: mensen...
0: De daken.
1: Wel, de daken, dat mensen zo die in een bouw zitten, ik denk dat die altijd mogen thuisblijven als het te warm is of zo. Maar ik dacht, ik ga even iemand opbellen, want Lotte die zegt helemaal niet. Dag Lotte.
2: Ja, goedemorgen. Dat klopt inderdaad niet. Wij staan gewoon nog op het dak.
0: Amai.
1: Maar zeg, dat is toch niet menselijk.
0: Geef mijn collega maar eens zo onder zijn voeten dat hij jullie hele sector even wegzet als...
1: Nee. Maar ze hebben dat zelf niet in de hand en dat is ook om... Maar dat is dus helemaal niet zo. Het is niet dat zo is, oh, het is 35 graden, we leggen er de blok op, we stoppen ermee voor vandaag.
0: Er moet toch een maximumtemperatuur zijn ergens? Of bestaat die niet?
2: Nee, er is geen maximumtemperatuur. We beginnen wel vroeger en ja, een natte handdoek komt wel kop draaien en werken.
0: Ja. Maar op die daken is het toch nog een keer heter dan op de grond?
2: Ja, dat gaat richting de 50 graden, zeker en vast.
0: Maar het is toch niet meer menselijk dan?
2: Nee, dat is even tanden bijten.
0: Ja, dat
1: maar
0: zal
1: ben je dan nu al begonnen? Want ik ga ervan uit dat je zo snel mogelijk wil beginnen om de hitte een beetje voor te zijn dan.
2: Ja, wij zijn nu al begonnen.
0: Ja.
1: Amai.
0: En tot hoe laat ga je dan door? Want zo rond een uur of half, twee uur, dat is het heetste van de dag natuurlijk, hè?

0: voor een andere keer zijn, want het plotje is gedaan, Madonna.
1: Ja, die Madonna die wil plots een klapje doen. Maar ja,
2: met Sabrina en ja, plots Sabrina. Sabrina die van de familie Bakkel, ja.
1: Doet dat in uw eigen tijd, hè, Madonna. Goed, het is 6:30 geweest. We krijgen hier al van luisteraars doordat er een verkeersongeval gebeurd is. Op de E17 ter hoogte van Lokeren. En inderdaad, dat zorgt nu voor een stevige file. Let op, het is op de E17 richting Gent. Daar sta je tussen Sint-Niklaas en Lokeren. Bijna 3 kwartier in de rij.
2: En je mag je op dit ogenblik 15 minuten bijtellen als je op weg bent naar Brussel. Zitten we op de E40 en dat tussen Aalst en Groot-Bijgaarden.
3: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
4: En ook uw budgetvakantiepech.
3: Wat?
4: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
3: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
5: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 hasavocado's voor 3 euro.
9: 3 euro?

0: Stel dat je vanochtend wakker wordt en denkt, ja, ik heb eigenlijk nog niet veel goesting om eraan te beginnen. Dat kan. En je hebt een goede reden, want het crisiscentrum gaat dus samen... Sorry dat ik er weer over begin, maar voor die hun bevindingen bekend zijn, kan een mens toch niks doen? Dat is waar,
1: omdat we in spanning afwachten. Ah, ja. Dat is zoals in de COVID-periode. Voilà. Oh, ze gaan samenkomen.
0: Oh, wat gaan ze nu weer uitvinden?
1: Ja.
0: Dan schrijft het ook. Mag de overheid zomaar gevaarlijke informatie verspreiden? Ze zeggen namelijk, veel water drinken als het heel heet is. Maar dat is, dan verbrand je toch je mond als je water drinkt als het heel heet is.
1: Oh.
0: Ja, dat is waar. Allemaal geen rekening mee.
1: Nee.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Alleen, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
2: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
1: Moduvan. Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie, hè?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: Ik denk dat je hier zelf mag invullen wat ze eventueel bedoelen. I want you, oh, I want you, oh, ah. Ja, zeker. Ah, dat is jouw invulling dan. Calvin Harris en Jazzy. Ik kreeg een persoonlijke waarschuwing van onze weerman, dus ik gooi het er al even tussen. Oké, over een klein uurtje komt hij het zelf uitleggen. Maar onze weerman laat even weten dat er afgelopen nacht boven Engeland onweersbuien tot ontwikkeling zijn gekomen, hè, met die hitte en zo. En die zijn nu onderweg naar de kust, dus lokaal, vooral dan aan de kust. En je weet nooit in welke richting dat verder gaat evolueren. Maar goed, je bent gewaarschuwd. Er is onweer onderweg. Ik weet niet of ze aan de kust nu al iets van merken. Maar ik zag toch al een paar foto's passeren met donkere wolken. Enfin, bij deze, de waarschuwing.
1: Maar het is geen alarmfase 2 of zo. Allee, het is niet, het is gewoon een beetje verfrissing. Het is niet dat,
0: laat ons hopen. Maar ja, onweer is zeer onvoorspelbaar natuurlijk. Hè. Dus toch maar opletten daar.

Ja, het is dan misschien een bandiet, maar wel een propere Clean Bandit en Demi Lovato. En Solo. Ja, zo in aanloop naar de zomer van dit jaar. Maakt u kennis met dit hier. En dan dachten we, ja, dat wordt hem, hè. De zomerhit van dit jaar. En ja, het is ook een hele dikke geworden. Magnetic van The Bauza. Maar die kerels hebben blijkbaar een enkele dagen geleden een nieuw nummer gelanceerd. Dus dachten, kom, vatten de koe bij de horens en we gooien hem al op je radio. Dit is hem, de nieuwe Bauza. Lose Myself.

0: Klein wist je dat, je over de Bausa?
1: Ja.
0: Ze hebben dus op 19 juni twee nummers gelost. Deze Lose Myself, ja, zo moet ik het zeggen. Lose Myself en I Wanna. Ah. Met andere woorden, ze hebben twee nummers op één dag gelost.
1: Hola. Dat is wel keuzestress natuurlijk, hè. En dat is een slecht idee.
2: Want vandaag is misschien de dag dat...
1: Dat het wat kalmer mag allemaal. Het is vandaag namelijk de dag van de overprikkeling. En ik kan mij ergens voorstellen tegen overprikkeling. Want je wordt daar zot van. Hè? En tegenwoordig, ja, er komt zoveel informatie op je af tegelijkertijd. Het wordt voor je hersenen soms een ja, hele opdracht om belangrijk van onbelangrijk te onderscheiden. Dat is, hè?
0: Ja, ik heb het er soms moeilijk mee.
1: Is dat?
0: Maar je kan ook gewoon te veel geprikkeld worden door ja, zo dingen die je niet in de hand hebt. Hè? En dat kan dan het nieuws zijn, maar dat kan ook iemand zijn die aan uw kop staat te zagen. Of dat kan zijn een mailke dat binnenkomt en je kijkt dan naar dat mailke en je denkt, ja, maar ik ben hier eigenlijk bezig met iets
1: rustig,
0: anders.
1: Rustig.
0: Maar voilà. En dat is dus overprikkeling, allee, omdat voilà. Er te veel tegelijk komt. Allemaal
1: heb,
0: op het gemak.
1: Ik heb een gespecialiseerde website gevonden. Die heet overprikkeling.com. Jazeker. Dat bestaat. En daar worden ook een paar tips gegeven. Als je last hebt van overprikkeling, dan zijn er eigenlijk maar een paar dingen die jou nog uitkomst kunnen bieden. Staat hier, hè. En dat zijn... Ik weet niet of ik daar zo rustig zou van worden, want ik ben ook een mens met heel weinig geduld. Maar goed. Schilderen.
0: Oh.
1: Ja, met een plafond.
0: Oh, en je moet dat dan afplakken, dat is toch een heel gedoe.
1: Ik denk niet dat ze dat bedoelen. Ah. Kruiswoordraadsels invullen, daar hoor ik zenuwachtig van. Zeg.
0: En ook saai.
1: En luisterboeken.
0: Maar ik zal het zelf wel lezen.
1: Ja, nee, ja, dat is te veel moeite.
0: Luister,
1: gewoon gaan liggen, dan die file aanzetten, of het cd'tje of whatever. En ja, iemand anders die dan voor... Dat is echt zoals in je jeugd, hè. Dat je...
0: Ja, oké, okay, maar jij bent toch iemand, als je dat hoort, dan denk je, ja, maar ik zal het zelf wel lezen, want dat trekt op niks. Nee, maar dat is toch zo? Je bent toch, omdat je naar een stem aan het luisteren...
1: Ik vind luisterboeken wel tof.
0: Ja?
1: Ja? Ja, ik vind het wel tof. Zo af en toe een keer.
0: Maar als het mooi van intonatie is en als het over...
1: Ja, moet wel goed gedaan zijn.
0: Ja, moet goed gedaan. Ja, nee, oké. Okay,
1: wat anders, ook weer overprikkelingen natuurlijk, hè, want als professional zit je dan te letten op de manier waarop iets ingelezen wordt. Ja, ik snap het wel, maar... Nee, goede uitvinding. Als je veel in de file staat ook en zo... Luisterboek, kan je toch zeggen. Ik heb een boek gelezen, terwijl ik geen nul gedaan heb. Alleen daar vooral. Goed, we passen een en ander een beetje aan. Dit moet ik niet uitleggen, hè.
0: Nee.
1: Nelen en Kane. Richting 7 uur met de beachball.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: 7 uur. Deze ochtend staat een belangrijk overleg op de planning. En Bart van Langenhoven die gaat het allemaal volgen. Dag Bart, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisissen coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen tot 37, 39 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden in de steden zelfs. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken uiteraard, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers uiteraard van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven dat die heropleving maar tijdelijk is, want de nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of een appartement te bouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 doelpunten van de topscorer aller tijden op WK's, Lionel Messi. Hij scoorde zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé die prikte 2 goals tegen de netten. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. Ook Haaland maakte opnieuw 2 doelpunten. Net als Sar voor Senegal. En onze rode duivel Jeremy Doku is papa geworden. Zijn vrouw Shireen beviel afgelopen weekend van een zoon Praise. Doku vloog naar de Britse hoofdstad Londen om zijn vrouw bij te staan bij die bevalling. De rode duivel sukkelt ook nog altijd met zijn luchtwegen en neemt nu antibiotica. Is wel nog niet zeker of hij zaterdag meespeelt tegen Nieuw-Zeeland, die o zo belangrijke interland voor de rode duivels. Vanmorgen eerst wolkenvelden, daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.
3: Ja, dat heb je goed gehoord. 39, maar goed, daarover straks alles met onze weerman. En nu even naar het verkeer.
5: Ja, 2 plaatsen waar je momenteel meer dan een kwartier verliest. Richting Gent problemen op de E17, daar is een ongeval gebeurd. Je verliest een uur tussen Sint-Niklaas en Lokeren, de rechterrijstrook is er ook versperd. En richting Brussel op de E40 vanuit Gent ook een 30 minuten vertragen tussen Aalst en Ternat.
3: Je zit te veel met voetbal bezig, hè?
5: Ja, het is
3: een ongeval.
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
6: We onthouden uit het nieuws niet te veel inspanningen dus.
3: Ja, kan geregeld worden. Oh, kijk eens. Top.
2: We make you move. Dit is Top. We make
3: you move. Ja, maar nee, wacht. Hij ging nu weer de bouwza beginnen draaien.
6: Oh ja, plezant. Nee.
3: Ik probeerde hem nog tegen te houden.
6: Ja, maar dat is toch niet een man die een bouwza?
3: Ik weet het maar.
6: Want de mensen willen magnetic.
3: Och, jongen.
6: Oeh, en de bouw zat dan? Ja.
3: Als je het wil, stuur maar door. Maar voorlopig even dit. Wat was dat van die dag

0: Kamerad in Be Mine, ja. Er zijn al wat voorspellingen van wat er gaat uitkomen uit dat overleg. Dus dat je geen dieren en mensen in geparkeerde auto's mag achterlaten. Dat had ik nu zelf ook al kunnen verzinnen eigenlijk. Dat je water moet drinken. Zeker, zeker, zeker, zeker. En het is te hopen dat de weerman het nog eens demonstreert.
1: Want, amai, ja, dan, want daar dan zitten we op te wachten.
0: Dan mis je hem toch, hè.
1: Frank de Bozere.
0: Frank de Bozere. Ja, ja. Ah, die kon zo goed demonstreren hoe je dat precies doet. Een glas water drinken.
1: Ik vond dat ook een beetje ongemakkelijk, zo, dat het dan plots alleen stil werd en dat hij begon te... Allee, ik weet dat niet. Ik vond dat speciaal. Je zit er dan laten kijken en je denkt, wat ben ik nu nou eigenlijk naar aan het kijken?
0: Ja, ja. Dus dan zei hij altijd, drink voldoende. Water. En dat werd benadrukt, hè. Water,
1: en plots stond hij daar dan met zijn glas.
0: Je hebt onze nieuwslezer gisteren ook gehoord, hè. Allee, ja, de... Dat. Ja, hij kon zijn verontwaardiging daarover niet onder stoelen of bank steken. Toch geen water. Jawel, water. En dan pakte hij zijn glas water, zette hij het aan zijn lippen en dan inderdaad zat je in de zetel te kijken en denkt...
1: Op nationale tv!
0: Ik weet het concept water drinken ongeveer in elkaar zit, meneer de Bozere. Maar nee. Elke keer weer ging hij te demonstreren. En wat is er nog zo'n maatregel? Dat je geen zware inspanningen mag doen tijdens het heetste van de dag. Dus dat is nu niet, hè? Nee? Zullen we het daarover hebben? Ja, dus niet het heetste van de dag
1: nee.
0: Dus, kom aan. Work. Een paar uurtjes dan.
1: En dan zijn we er vanaf.
0: Even om de tandjes bijten. Masters at Work. Goedemorgen.

0: Allee, kom aan, hè. Uw best doen, hè. Dat geen klachten, hoor.
1: De ploegleider spreekt, jongens.
0: En er is dan altijd iemand die wordt uitgelachen ook. Hè?
1: Als ja, de ploegleider.
0: De ploegleider, ja. Allee, gaat ook iets zeggen. Dat, ja.
1: Krabt jij nu een bureau en laat ons gerust.
0: Ja, dat is. Die zitten dan in dat kotje zo. Ja.
1: Belangrijk te wezen. Masters at work. En work. Het is 7:12. Haal u een Google maar al boven, hè? Want ik ga van alles vragen. Doet Nepal mee met het WK?
2: Nee.
1: Nee? Waarom niet?
2: Ja, die kunnen niet zo goed voetballen.
1: Die kunnen niet voetballen. Oké. Okay. Dat is jammer. Want dan zien we ook de vlag van Nepal niet wapperen natuurlijk op dat wereldkampioen. Niet opzoeken dit, want dat is de vraag. De vlag van Nepal is uniek in de wereld.
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, de ander hier weet het.
0: Ja, oké, maar die gaat...
1: Zwijgen.
0: Ja, hij gaat ook buiten, hè.
1: Wat is er zo uniek aan de vlag van Nepal?
0: Heeft het te maken met wat erop staat?
1: Nee.
0: Oeh, dus... Nee.
1: Nee? Okay, raar, hè? Daar heeft het niks mee
0: dan,
1: te maken.
0: Dan zijn er weinig mogelijkheden,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, er is nog een mogelijkheid. Ik dacht dat je er nu direct zou opkomen. Zeg. Het is niet wat erop staat.
0: Het is niet wat erop staat?
1: Nee.
0: Hoe het eruit ziet?
1: Dat is een beetje hetzelfde als wat erop staat.
0: Nee, jawel, nee, want dan heb ik het over de vorm.
1: Ah, voilà.
0: Ja,
1: maar je zei het er al.
0: We zijn uit de kosten.
1: Ja, dus Nepal is de enige vlag ter wereld die niet...
0: Als een vlagje is.
1: Ja, die niet rechthoekig is.
0: Allee,
1: of vierkant, for that matter.
0: En
1: Nepal is het enige land ter wereld dat een driehoekachtige vorm heeft als vlag. Dat moet ook lastig zijn als je een vlaggenfabriek hebt. Want als je speciaal voor dat land, dan moet je machines toch aanpassen. Waarschijnlijk, hè, toch? En wat staat erop? Ja, wat staat erop, jong? Een manneke en een zonneke, zoiets.
0: Ik ben dan nu eens aan het opzoeken, dat is een hoedje. Dat ziet er mij zo'n hoedje uit, dat bovenste.
1: Een bandana.
0: Ja, zo'n bandana, ja.
1: Misschien is dat een warm land, Nepal? Dus,
2: dat is met de Himalaya en zo, dat is koud.
1: Nee, dat is waar.
0: Er zijn vandaag ook 29 graden.
1: Ah, mocht
0: niet klaar.
1: Niet daarboven op die berg, weliswaar. Maar voilà, klein wistje dat.
0: Allee, zo leuk, zo plezant, een hoedje en een zon. Oh, het is met symbooltjes. Dat is zoals in de kleuterklas.
1: Ja, wie van de kindjes gaat de vlag maken? Ja. Carmen, die mensen, die zijn, ik weet niet of vier op

0: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
1: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
0: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
1: Allee.
2: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gidden zie je voor gewoon doen.

0: Martin Garrix en Jax. Ja, die moet ook eens uitgelaten worden natuurlijk op dit uur. En I told you so. Ja, ik kan er niet aan doen. Dat klinkt toch als een hond. De Jax is er ook bij. Enfin, ja, maakt niet uit. Gisteren, beste vrienden, was ik in de supermarkt. En ik zou even een warme oproep willen doen. Ik weet, het is al warm genoeg, maar toch, hier komt een warme oproep. Zelfs op zo'n bloedhete dagen...
1: Is het altijd koud in de supermarkt? Is dat wat je...
0: Ook. Maar doe iets aan, alstublieft.
1: Hoe bedoel je? De tepeltuin.
0: De tepeltuin, inderdaad. Nee. Niet wat jij bedoelt. Het ging over een mannelijke persoon. Tepel. En die stond achter mij in de rij. We stonden in de rij aan de kassa. En dus na mij kwam een man en die had geen bovenlijfje. Dus bloot bovenlijf.
1: In zijn bloot buikje.
0: Ja. Man, allez, even onder ons. Ik hoop dat hij luistert. We kennen elkaar niet. Maar ik heb mij even moeten inhouden om eerlijk te zijn. Je weet, ik ben liefst van al eerlijk tegen de mensen. Maar het was zo niet het moment.
1: Hou ik van?
0: Gestonk. Gewoon, sorry. Ja. Gestonk uren in de wind.
1: Maar uit zijn mond of van zweet?
0: Nee, het was echt zweet. Het was een irritante, penetrante...
2: En had hij deo gekocht of zoiets?
0: Ik mag het hopen dat het nadien iets beter zou worden. Nee, je kent dat. Het was zo'n blikske Red Bull of zoiets. Iets dat erop leek. Dat kwam meneer kopen. Maar stinken, jongen. Oh.
1: Maar goed, laten we focussen op een aantal dingen.
0: Ja, maar wacht. Het probleem was dus, die stond achter mij in de rij.
1: Ja?
0: Dus ook de kassierster, die rookte. En ik kan mij niet van de indruk ontdoen...
1: Dat ze dacht...
0: Ja!
1: Het is hem!
0: Dat ze even dacht dat ik degene was die daar aan het stinken was. Dus ik probeerde zoveel mogelijk afstand te nemen van het storende object. Om duidelijk te maken, het is de die hier godverdomme aan het ruften is. Dat is afschuwelijk. Ik werd er mottig van, man. Echt serieus.
1: Ja goed, stinken, we doen het allemaal eens. Daar niet van. Maar
0: dit was echt erg.
1: Maar ik zou dan heel dicht gaan bij de kassière om aan te tonen van ik ben het niet. Kom, ruikt maar eens.
0: Ja, subtiel. Als jij de dingen altijd oplost. Maar dus, hoe zou jij het oplossen?
1: Maar punt 1, we moeten even stilstaan bij het feit om of het oké is om in je blote buik...
0: Mag dat eigenlijk wel? Ja, mag jij in je bloot bovenlijf in de supermarkt aan de kassa gaan staan? Het is toch... Allee, ik vond dat op zich al... Ja, kledinggewijs, etikettengewijs al niet oké. En zeker niet als je dan zo'n walm verspreidt. Volgens mij, die hele groente- en fruitafdeling, die was vlakbij, die kunnen ze wegsmijten.
1: Nee, maar het is ook moeilijk om iemand aan te spreken en te zeggen die je totaal niet kent. 1, gestinkt. En 2, doe in het vervolg iets aan.
0: Alsjeblieft.
1: En ik denk ook als winkelbediende dat dat ook niet echt sympathiek is om dat plots te zeggen.
0: Dat is waar.
1: Dus als je gewoon bij jezelf af en toe ten rade gaat...
0: Maar
1: en
0: er
1: denkt,
0: zijn wel winkels waar het uithangt, hè. Zeker. In kustgemeenten en zo, dat je iets moet aandoen.
2: In de Albert Heijn en de Jumbo mag het alleszins niet.
0: Ah, voilà, kijk, het was niet in de Albert Heijn en niet in de Jumbo. Misschien is dat het probleem. Ja. Dus bij deze mannetjes, doe iets aan.
1: En wast u.
0: En stop met stinken.

0: kon niet verder weglopen van... Want voor mij stond er ook iemand. Kon je toch moeilijk voorbij steken in het kader? Nee, het was echt...
1: Zeg maar, wacht eens even. Dus ja. Stel nu dat jij zou stinken.
0: Ja.
1: Dan mag ik... Wat zou u willen dat ik zelf doe? Nee, maar hoe moet ik dat nu uitleggen?
0: Ja, want die mensen weten dat niet van zichzelf. Voilà, dat is
1: dat
0: het probleem.
1: Bedoel ik. Ik ben gewoon even de vraag aan het terugkaatsen. Wat zou jij willen wat ik doe als goede vriend collega?
0: Ja, maar dat is het grote verschil natuurlijk. Als je als goede vriend collega moet je dat gewoon tegen iemand kunnen zeggen.
1: Niet op antenne of zo.
0: Nee, het is niet het moment. Maar zo, een wild vreemde die naast u staat, dat is toch alleen lastig.
1: Ja. Als ik een deo... Allee, stel nu dat jij zou stinken en ik heb een deo bij, dan zou ik zo subtiel...
0: Moet je een keer proberen.
1: Ja, zo dat.
0: Ja, en dan, een goede verstaander heeft maar een half voor door. Ja, dus, kijk. Er zijn mensen die het probleem ook kennen. Melanie, die zegt het ook. Ja, het is het seizoen, hè, dat de gemiddelde vuilzak beter ruikt dan sommige mensen. Ze heeft ervaring in de materie duidelijk. En Thibaut, die heeft ons geschreven. Ik heb ook al eens een collega gehad en die stonk. En, moet u nu eens iets weten, die spoot gewoon deo op hem. Maar jongens toch, we hebben CNN verwittigd, Thibaut. Het komt allemaal in orde. Ongelooflijke verhalen.
1: Zo op de bus. Dat is ook degoutant.
0: Ja, je kunt niet weg, hè. Ja, denk daar maar eens over na, inderdaad.

0: hebben elkaar nooit in het echt ontmoet, veronderstel ik dan, hè?
1: Whitney Houston en Kygo.
0: Whitney Houston en Kygo, ja.
1: Nee, hè?
0: Waarschijnlijk niet.
1: Dus, zo gaat dat dan in de muziek.
0: Straf, hè? Maar goed, het lost ook meteen het potentiële probleem van de geurtjes op. Dus mocht een van de twee stinken, geen probleem. Dan zijn we dat.
1: Ja, de kans dat Whitney Houston
0: stinkt, ja, ik weet niet, ja. Zal toch kunnen?
1: Maar het is toch overleden, hè?
0: Ja, ja, maar goed, daar, bij leven, hè.
1: Okay. Ja, oké, okay, maar
0: niet. Nadien, daar kunnen we niet over discussiëren.
1: Wij allemaal.
0: Iedereen stinkt ooit, als hem dood is. Ja? Dat is zeker zo. Ja, ja, ja. Ja. Ja, okay. Zullen we het even testen?
1: Nee.
0: Jongen toch. Goed, het is ook om te rotten in de file waarschijnlijk.
2: Ja, nog altijd aanschuiven richting Gent op de E17. Het is wel al beter geworden. Verliest wel nog steeds een half uur tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren. Komt door een ongeval eerder deze ochtend. Richting Leuven. Dan op de E314, 20 minuten tussen Aarschot en Leuven. Richting Antwerpen op de E17, een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Richting Brussel op de E40, 20 minuten tussen Haasrode en Berthem. En tot slot op de binnenring rond Brussel verlies je 20-tal minuten tussen Expo en Machelen.
1: En toch ook al 15 jaar dat ze overleden is, Whitney Houston.
0: Nou, dat zal wel stinken. We zijn goed op de hoogte. Zometeen eens kijken hoe erg het is met dat onweer dat toch onverwacht opduikt in het westen van ons land. Erwin de Weerman komt eraan na dit.
3: Ritchie, citroen met framboos, bekend.

0: Ja, hij weet wel hoe zijn plaatje aan te kondigen. Met veel trompetgeschal en alles erop en eraan. Last Frequencies. Da-da-da. Live it all, zo heet het.
1: En dat is misschien ook een beetje om de spanning op te bouwen. Want we weten allemaal dat dit het leukste moment is van de week. Allee, leukste moment. Van de dag.
0: Van de dag, eigenlijk. Hij komt elke dag langs.
1: Hij komt elke dag.
0: Ja, ja, ja. Erwin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen.
0: Ja, je hebt mij eerder vanochtend gewaarschuwd voor onverwachte onweer, mogen we het noemen, hè?
2: Ja, deels wel. Al hebben we ook wel gewaarschuwd dat van die hitte onweersbuien altijd tot ontwikkeling kunnen komen.
0: Ja, maar zo heb je altijd gelijk natuurlijk. Als je zegt dat het altijd kan. Zwaar,
2: ja, maar altijd, bij dit soort temperaturen, ja, kan dat dus altijd. En het is ook gebeurd, hè, boven Engeland de afgelopen nacht. En die onweersbuien, ja, die drijven en verplaatsen zich nu richting onze kust. Hier en daar regent het al in West-Vlaanderen. Later vanochtend kan het ook in andere provincies gaan druppelen. Mm-hmm. Ik zeg druppelen, want de intensiteit gaat er wel meer en meer uit. En in de loop van de dag verdwijnen die onweersbuien ook gewoon opnieuw. Wordt het zonnig en warm tot 30, 31 graden. Aan de kust is het wat koeler. Enerzijds dus door die regen van vanmorgen. Anderzijds door een zeebries die later opsteekt op het strand. Straks een graad of 26.
0: Ja, maar dus voor de rest blijft het scenario hetzelfde als zoals voorzien op een top zomerdag vandaag.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. En ook morgen warm, warmer, warmst bij veel zon. Morgen richting 35, 36 graden. Het is zonnig, maar ik dek me in, Jeroen. Net als vandaag kan er zich dus altijd een warmte-onweer ontwikkelen en vormen. Donderdag, vrijdag en zaterdag bereikt ons nog hetere lucht. Met dan temperaturen tussen, ja, dat heb ik nog niet veel moeten vertellen, tussen 35 en 39 graden. Ja, dat is gewoon te warm. Dat wordt echt wel bakken en braden. Gelukkig liggen die examen en die toetsen wel achter ons. Mm-hmm. Ja, het is warm. Ik zie wel een beetje verkoeling volgende week. Maar dan zitten we toch nog altijd tussen 25 en 30 graden. Met iets meer kans dan op een onweersbui. Maar het blijft gewoon zomer, hoogzomer, absoluut.
1: Ik denk dat je het vandaag ook zal volgen, want er staat een overleg op de planning. Wat moeten we daar eigenlijk van verwachten? Want het is niet zo vaak dat we zo'n hete temperaturen meemaken.
0: En zo lang vooral.
1: Kunnen we eigenlijk iets doen op nationaal niveau? Want als ze samen zitten, is altijd van de serieus natuurlijk.
2: Ja, je gezond verstand gebruiken. Dat is gewoon het belangrijkste. De gebruikelijke zaken. Hè. Veel drinken, niet te veel arbeid verrichten. Nee. Op het warmst moment van de dag. Ja, dat soort dingen. Erg veel meer kan je niet doen natuurlijk.
0: Maar nee, wat gaan ze nog beslissen? Daar gaan geen verrassingen uitkomen. Hè.
2: Voilà. Weilen Armand Pien zei ooit eens, toen die temperaturen tot 233 graden stegen. Gewoon niks meer doen vanaf 12 tot 4.
1: Dat zal wel lukken.
0: You've come to the right place.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: Spijtig dat wij 's ochtends zitten eigenlijk. Ja, goed, oké, we nemen het ter harte. Zeg maar, het is zo op het randje van... die indruk had ik wel even, Erwin, om niet... het magische getal 40 te moeten noemen. Want dat zou toch zomaar kunnen, hè, de komende dagen.
2: Het zou wel eens kunnen gebeuren. Ja. Er zijn weermodellen die er een 40 graden bij tekenen. Ja. Dus het zou kunnen gebeuren. Ik denk als het gebeurt, zaterdag.
0: Oké, we zijn verwittigd. Dankjewel, tot morgen.
2: Tot morgen.
0: Yo.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
6: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info?

0: and never forget you.
1: Jeroen en Koen.
2: Je moet het positief bekijken, hè, als die 40 uit de kast zou rollen, zo rond zaterdag. Ja, dat is het ideale moment ook, denk ik dan, toch?
3: Ik weet het niet.
2: Oh ja, zaterdag gaan we toch in het midden van de nacht opstaan, om dan mijn kameraden om 5 uur 's morgens naar het voetbal te kijken.
3: Ja, oké, maar dan overdag...
2: Overdag liggen we in onze nest.
3: Ja, maar we kunnen niet slapen, want het is veel te warm. Dat is net het punt.
2: Als je binnen blijft, zou dat toch moeten lukken, toch?
3: Bij mij is het op dit ogenblik binnen 30 graden. Ik word er zenuwachtig van. Ja. Ik ben al een beetje onbetand. Ik weet niet of het je is opgevallen.
4: Nee,
3: ik heb slecht geslapen. Jongens toch. Allee, ja. Ik wil niet beginnen klagen of zo, maar ik word er zenuwachtig
2: maar dus,
3: van.
2: Dus zaterdag doe jij een dutje en dan 's avonds gaan we naar een feestje. Hè? Dus,
3: nee, ça va.
2: Als het zo'n beetje terug menselijk is, dan komen we terug onder de mensen.
3: Ah, ja.
2: Voilà, ja. Dan gaat het toch beter zijn met jouw humeur, hè, zaterdag. Want we hebben zaterdag afgesproken.
3: We gaan samen gaan eten. We gaan gaan eten, dus zaterdag. En het is ook leuk, want het is gratis.
2: Ja.
3: We zijn uitgenodigd. Ja!
2: Goed, hè. Ja, dat gebeurt nooit. Sorry dat we daar even de nadruk op leggen, maar we worden zelden uitgenodigd voor feestjes.
3: En vooral nooit samen. Omdat ze weten dat ze die twee samen uitnodigen is. Dus voilà, ja.
2: Dat beperkt zich meestal ook tot de ene keer.
3: Ja.
2: Dus ja. Kom jij ook? Als ik mag.
4: Ja, natuurlijk altijd welkom.
2: Bij Louis, zeker daar. Maar als je zo denkt van, goh, nu begint het mij toch een beetje te irriteren. Ja? De Koen bedoel je dan? Hè? Ja, dan pakt gewoon uw piano, speel de muziekje.
3: Ah.
2: Om te kalmeren. Ja.
3: Allee, we gaan nu even in bedje leggen. Kom, je gaat er deugd van hebben.
2: Een compresje op zijn kopje.
3: Ja, ja. Ja,

0: hoorde het.
1: Vinyl?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ik hoor zo wat tekstjes van vinyl. Ja.
1: Wacht, ik ga me goed leggen. Ik ga het even afkuisen.
0: Ja. Het is aan het draaien, laat het gerust. Ja. Nee, het klinkt alsof het van een vinylplaatje is opgenomen. Ja, nu meer natuurlijk, maar goed. Robert Miles and Children. Ja.
1: Amai.
0: Oh. Ondertussen frieten aan bakken hier in de studio.
1: Nee, dat is die vinylplaat.
0: Ah, dat is de vinylplaat. Ja, tot het gaatje.
1: Wacht, ik ga het even ik ga dat afstoffen, hè, want dat is niet cool. Wacht. Ja, voilà, het is weg.
0: De mensen weten dat ze op ons altijd kunnen rekenen. En daarom komt er een vraag binnen van Femke. Femke vraagt zich af, zijn werkgevers eigenlijk bepaalde dingen verplicht bij zulke hoge temperaturen?
2: Vraag het aan Louis.
0: Ja, omdat wij te lui zijn, vragen we het even aan Louis. Zijn in de wetgeving dingen voorzien? Dat zal wel, hè?
3: Ja, enkele vage dingen gewoon. Ja,
0: zoals?
3: Zorgen voor ja, bij te warm moet je ze beschermingsmiddelen geven, zoals een zonnescherm of een
0: hoofdpijp. Beschermingsmiddelen, dat is inderdaad lekker vaag.
3: Ja, gratis aangepaste verfrissende dranken.
0: Gratis.
1: Ja. Oh, aangepaste dranken. Kom, we gaan even gaan aanschuiven.
0: Dat ken ik van dit restaurant. Als er staat aangepaste dranken...
1: Heeft u een keuze kunnen maken?
0: Dan weten, je mocht de comma verzetten in de rekening.
1: En volgens mij is het ook verplicht om een pauzemoment in te lassen. Als het te warm zou zijn, dan is het effectief verplicht om een pauzemoment... Klopt het?
3: Ja, maar het is allemaal afhankelijk van de bedrijfsarts of de arbeidsarts.
0: We hebben dan moet je eerst een bedrijfsarts hebben.
3: Ja, wel, ja, dus.
1: En stel nu dat je denkt, het is te warm.
0: Ja.
1: We gaan stoppen, want het is te warm. Mm-hmm. Dan kan je dat doen in overleg met de vakbond. We gaan naar de vakbond.
0: En die zijn natuurlijk ook gestopt omdat het te warm was. En dan staat er daar. Ja, ja.

0: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Stop!
3: 8 uur geweest.
4: En een nieuwe dag is begonnen. Is het vandaag een goede morgen? Of een heel goede morgen, Bart van Langenhoven.
5: Een hele goede morgen. Het crisiscentrum komt deze voormiddag bijeen over de hittegolf. Gisteravond al vergaderde de groep die gezondheidscrisis coördineert samen met minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Ze bekijken welke maatregelen ze moeten nemen rond de uitzonderlijke hittegolf deze week met temperaturen zoals we weten tot 37 graden en uitzonderlijk warme nachten tot 28 graden, vooral dan in de grootsteden. De kans bestaat dat Volksgezondheid code rood afkondigt, maar raadt mensen nu al aan om genoeg te drinken natuurlijk, geen zware fysieke inspanningen te doen tijdens de heetste uren van de dag en nooit mensen of dieren in een geparkeerde auto achter te laten. De bouwsector bij ons doet het opnieuw goed. Voor het eerst sinds 4 jaar groeien veel bedrijven en zien ze hun orderboekjes opnieuw vollopen. Komt vooral door de Vlaamse renovatieplicht, die verplicht kopers van een energieverslindende woning met EPC-label E of F om binnen de 6 jaar minstens het label D of C te bereiken. Al vrezen veel bouwbedrijven toch dat de heropleving maar tijdelijk is, want die nieuwbouw die blijft nog altijd kwakkelen. Mensen wachten af tot het economisch weer wat beter gaat om een huis of appartement te bouwen of verbouwen. Op het WK voetbal plaatsten Argentinië, Frankrijk en Noorwegen zich voor de 16e finales. Argentinië versloeg gisteravond Oostenrijk met 2-0 dankzij 2 goals van topscorer aller tijden op die WK's, Lionel Messi. Het was al zijn 18e doelpunt. Frankrijk klopte Irak met 3-0 en ook Kylian Mbappé scoorde 2 goals. De match lag wel 2 uur stil omdat het onweerde daar. En Noorwegen won afgelopen nacht van Senegal met 3-2. En Haaland die prikte ook opnieuw 2 doelpunten tegen de netten, net als Sar voor Senegal. En Jordanië is uitgeschakeld. Het verloor vanmorgen van Algerije met 1-2. En onze rode duivel Jeremy Doku is opnieuw onderweg naar de VS na de geboorte van zijn zoontje Praise in Londen. Doku miste de wedstrijd tegen Iran door een luchtwegeninfectie, maar mocht van de medische staf toch naar de bevalling van zijn vrouw. Vanavond sluit Doku aan bij de Duivelsgroep in Seattle en vanaf morgen traint hij opnieuw mee. Of Doku zaterdag kan meespelen tegen Nieuw-Zeeland is nog onduidelijk. Vanmorgen eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen, zei onze weerman. Daarna veel zon en vooral warme maxima. 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Er kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten. Ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39 graden.
3: Ja, wat dat. Hoe staat het op de weg ondertussen?
6: Ja, file rijden op de binnenring rond Brussel. Een 30 minuten vertragen tussen Expo en Machelen. Richting Brussel dan op de E19, 20 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 een kwartier tussen Aalst en Ternat. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten tussen Hazonk en Antwerpen-West. En ook een kwartier op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Leuven dan op de E314, 20 minuten aanschuiven tussen Aarschot en Wilselen-Dorp. En richting Gent op de E17, een kwartier tussen Sint-Niklaas en Lokeren.
3: Niet te verwarren met Wilselen, hoog, groot centrum natuurlijk, Wilselen-Dorp. Ja.
2: Dit is Top.
3: Dat is een dorp.
2: Jeroen en Koen.
3: Dat is toch waar?
6: Ja. Oh,
3: dus maar, daar waar het die wolkenkrabbers zijn, zeker.
6: Maar wanneer is een dorp?
3: Ja. Goed, Heven gaat een stukje lopen.

0: Weet je hoe laat het is?
1: Ja.
0: 7 over 8.
1: Ah ja, en?
0: Maar zo op de kop.
1: Ah ja. Dus ja. Gaan we het nog een keer doen dan?
0: Ik weet het niet, ja. Als je zin hebt en tijd hebt. Alleen te zeggen dat je nog iets anders te doen hebt.
1: Ja, dat is goed.
2: 7 over 8.
0: Maar het was zo op de kop. En ik dacht, ja, nu moeten we.
1: Als we
0: als we het nu niet doen, dan doen we het nooit.
1: Het is lang geleden.
0: Ja, wat
1: en
0: is dat eigenlijk?
1: Er is heel veel wat speelt in de wereld. Dus misschien hebben we iets totaal genegeerd tot nu toe uit de actualiteit. Dat je zegt dat jullie daarover nog niet gepraat hebben eigenlijk.
0: 7 over 8 of 7 over 8 is eigenlijk het moment dat wij over alles willen praten. Langs de andere kant, jij beslist over wat we kunnen praten. Dus misschien wil je iets delen met ons. Heb je vandaag iets speciaals op de planning? Zit je op dit ogenblik met iets dat je wilt delen? Wil je klagen over het weer? Het mag. Ja. Je mag over alles praten wat jij wil, wat in je hoofd zit.
1: Voilà. Wil je klagen over het werk? Oh ja, Laurent Wolff wil klagen over het werk.

0: Het zou een slijflied kunnen zijn.
1: Slogan van het programma. I don't want to work today. No stress, Laurent Wolf.
2: 7 over 8.
1: Allee, we gaan het nog een keer doen. 7 over 8. Elk onderwerp is welkom. Wie brengt er iets aan?
0: Wel, het is Ruben die we aan de telefoon hebben. Vertel het eens, Ruben. Over wat moeten we het hebben?
3: Goedemorgen. Ik vind dat de gesprekken met de psycholoog bespreekbaar moeten worden. Dat mag geen taboe meer zijn.
1: Is dat nog een taboe? Ik heb zo'n indruk dat de wereld daar meer en meer voor open staat.
0: Nee? Ja, maar nog niet. Ja.
1: Nee? Hangt er nog altijd zo'n dekentje van, oei, die gaat naar een psycholoog. Heb je ervaring misschien, Ruben?
3: Ik ben gisteren voor de eerste keer geweest.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Of vertel eens. Ja,
1: een positieve ervaring dus?
3: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Maar vertel eens even, je gaat dan bij een psycholoog en ik denk het eerste gesprek, dat is een beetje kennismaken. Je vertelt dan je leven. Ben je al met wat, wat verwacht je van zo'n gesprek? Ik weet niet over wat het net ging, of is dat een persoonlijk nummer?
1: Het zijn ons zaken ook niet, maar vertel me, wat wil je vertellen daarover?
3: Meestal is dat iedereen heeft zijn eigen rechtszakken en iedereen wil daar wel iets over kwijt, maar niet altijd de juiste personen bij hem.
1: Ja.
3: En daarin kan een psycholoog wel zeer goed helpen.
1: Ja, om jezelf de neus in de juiste richting te zetten, als het ware, zoiets.
3: Ja, inderdaad.
0: Maar het is eigenlijk niet dat je in een depressie zit of zo. Het is gewoon, ik dacht van kom, ik ga gewoon eens horen hoe dat ik bepaalde situaties moet aanpakken. Dat is het een beetje.
3: Ja, nee. Nog net niet.
1: Dat scheelt niet veel, hè. En als jij nog wat stomme vragen gaat stellen, is het zover. Zo is het, Ruben. Zeg het hem maar. Kom.
3: Ja, eigenlijk.
1: Zeg maar, had je zelf, omdat je het aanbrengt, had je zelf zo het gevoel van, ik schaam er mij een beetje voor dan? Of,
3: De eerste stap daarna is inderdaad wel moeilijk voor een wel van schaamte.
1: Ja. Maar eens je er geweest bent, denk je, ja, dit is toch de normaalste zaak van de wereld.
3: Ja, inderdaad.
0: Zeg maar, kost dat eigenlijk veel geld? Want ik heb zo soms het idee dan een psycholoog dat wel even...
1: Krijg je daar van de ziekenkast niet geweldig?
0: Dat weet ik niet. Ruben gaat dat nu allemaal vertellen, denk
1: ik. Ruben, geef ons goede raad.
3: Dat is inderdaad, ik betaalde 75 euro, maar daar kreeg je wel terug van de mutualiteit.
1: Oh, voilà. Dus en hoeveel dan?
3: Wat is?
1: Hoeweel krijg je terug? Of weet je dat nog niet?
3: Dat weet ik nog niet.
0: Zeg, wat is dat gepiep op de achtergrond? Zullen we een auto aan het parkeren of zo?
3: Nee, dat is de productie die draait.
0: Ah, de productie.
1: Ah, de productie draait.
0: Oh, ja, blijkbaar niet, hè. Want je bent aan het bellen.
1: Ja, de productie draait, maar zonder Ruben. Ja, dat is... ik zou zeggen, terug aan de productie. Bedankt voor je reactie.
0: Nee, wacht. Ja, maar 75... Dus er volgt nu een tweede afspraak dan.
1: Ah ja.
3: Er zijn al twee volgende afspraken vastgelegd.
0: Oh ja, voilà.
1: Eerst gaan we zien waar de mutualiteit terugstopt. Ja. En dan zullen we wel zien
0: hoe
1: dat we...
0: Ja, ik snap het. Ja, okay. En nu de productie.
1: Ja, ga maar terug aan de productie. Voilà. Dankjewel, Ruben. Goed onderwerp.
3: Jo.
0: Dankjewel. Ja.

0: Ja, maar nee, het is een mooi verhaal. Want we merken nu dat mijn collega...
1: Dat ben ik.
0: Dat is hij, ja, dus, je kunt daarover eens zijn. En dat is hij dus. Die is wel blijkbaar... En ja, we zijn het allemaal over eens dat het nodig is. Blijkbaar wil hij wel werken aan zijn problemen.
2: Ah,
0: hij staat ervoor open om naar een psycholoog te... Ja. Dat is mooi, toch? Ja? Hij laat zich alleen nog een beetje tegenhouden door de eventuele kosten, heb ik gemerkt. Maar wat dat betreft, je kan op ons rekenen. Daarvoor willen we nu een keer samenleggen. Toch?
1: Maar wacht even. Ja. Jij zegt nu dat ik ervoor open sta. Ik heb hier net bekend dat ik al geweest ben.
0: Ah. Wel, nee, ja. Maar dan moet je dat toch weten wat je terugkrijgt van de mutualiteit.
1: Ja, nee, maar ik heb dat bonneke nog niet binnengedaan.
0: Ik heb dat bonneke nog niet binnengedaan.
1: En het was ook een kennismakingsafspraak.
0: Nog maar één keer.
1: Ja, en dat was €85. En hij betaalt 75. Dat wil dus zeggen dat ik
0: ermee heb hogere klasse,
1: ik heb ermee laten opleggen.
0: Nee. Geef tegen mij van 85 maar. Dan kan ik stoeven. Die van mij is duurder. Die zal dus beter zijn.
1: Ja, maar het is wel niet meer eten bij of zo. Ik bedoel, gewoon een glaasje glaasje water tijdens het wachten.
0: Amai, duur glaasje water. krijg je nog een reactie. Normaal is dat inderdaad rond de 75, maar ik betaal daarvan 11. En mensen met een hogere tegemoetkoming betalen amper €4 voor zo'n sessie dan.
1: Amai.
0: Ja.
1: Het kost je uiteindelijk maar...
0: €11. Ja, €11 krijg ik hier heel veel binnen. Dus €11 zal het zo ongeveer zijn.
1: Kan ik daar elke dag gaan zitten?
0: Zijn we daar nu weer?
1: Ja, maar ik heb het nodig.
0: Oh, ik heb hier een verhaal binnengekregen. Ik hoop dat... Zo, hij zegt dat het echt gebeurd is. Dus ik neem het even mee.
1: Okay.
0: Mijn vrouw nam mij mee naar een huwelijkstherapeut. Zodat de vrouw dan zegt van kom, huwelijkstherapeut, we gaan aan onze problemen werken.
1: Het is goed, zal meegaan.
0: Na het eerste gesprek bleek dat mijn vrouw het probleem was. En we zijn nooit meer moeten teruggaan. Maar ze zijn happy end, we zijn wel nog altijd getrouwd, zegt hij. Met een huwelijkstherapeut, veronderstel ik dan.
1: Oei.
0: Ja, je weet dat allemaal niet.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
4: We love you, Belgium.
3: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
3: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
6: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
3: ETIAS. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tom gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
10: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ik wacht op de solden, schat.
10: Ja.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote badeend.
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Lucas en Steve en Jordan Shaw en... zo heet het. Ja, dankjewel. Is gemakkelijk. Ja, geen zware inspanningen doen, hebben ze gezegd, hè.
1: Jeroen en Koen.
0: Waarvan die laatste dus ook een regelmatig bezoeker is.
2: Ja, maar nee. Ja, maar ik heb... Nee.
0: Dat heb je toch gezegd?
2: Nee, regelmatig niet. Ik ben er één keer geweest.
0: Ah, één keer maar.
2: Ja, ja. Ik zeg het toch, het was het kennismakingsgesprekje.
0: Want er zijn nieuwe afspraken gemaakt.
2: Ah, maar ja, weet je wat het ook is? Als ik
0: ja, waarom nu... ging je? Mogen we dat weten? Waarom ging je eigenlijk? Of zelfs, ja, je mag, als soms zaken niet zijn, moet je het ook zeggen.
2: Maar ja, laat ons zeggen dat je soms gewoon eens andere inzichten nodig hebt. En je bent gewoon bezig en je bent bezig in het leven. En je doet dingen zoals jij denkt dat die moeten. Ja. En gewoon even, ja, moet ik dat nu uitleggen? Oh, dit wordt te persoonlijk. Ja, maar weet je wat het is?
0: Je mocht dat ook altijd aan mij vragen, dat weet je toch?
2: Weet je wat het ook is?
0: 75 euro.
2: Nee, maar... zeg alsjeblieft. Nee, maar ik was mij nu net de bedenking aan het maken. Ik heb dit tegen niemand gezegd in de familiale omgeving.
0: Maar, dus als maar die wel nu, op de radio.
2: Wel, ja. Voilà, dus dat klopt niet. Nee, dus nee, het zijn uw zaken niet. En ik ga het dan eerst met de familie bespreken. En dan kom ik er
0: en dan later. Vragen of dat je het ook met ons...
2: Nee, maar voor alle duidelijkheid, niks aan de hand of zo. Nee, maar nee. Het was gewoon even... het was gewoon...
0: Daar twijfelt iedereen aan. Of er niks aan de hand is.
2: De ontkenningsfase.
0: Ja. Ik ontken alles. Oh, straks heb ik nog spectaculair showbiz nieuws. Echt waar. Als je iets te doen hebt na 8:30, zeg het af. Dat wil je horen.

0: Sia en Kendrick Lamar. The greatest, ja. Als je het zelf zegt, ja, dan zal het wel. Hè. Ruim 8:30. Even naar de weg. Hoe staat het daar?
1: Ja, richting Brussel file rijden op de E19. Een half uur vertragen tussen Zemst en Machelen. Ook op de E40 een 25-tal minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. Op de bindering rond Brussel verlies je een klein half uur tussen Expo en Machelen. Ook 20 minuten extra tussen Sint-Jansberg en Groenendaal. En richting Antwerpen op de E17 20 minuten tussen Hazonk en Antwerpen-West. En op de E313 ook 20 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een licht?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
2: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Dat is het mooie aan het leven. Dat je jezelf soms dingen kan wijsmaken. Forever young. Nee?
1: Oh ja.
0: Dat is toch mooi? Ja, beetje ja. Naïviteit. We're
2: forever young. DJ Licious en Milo geloven in de eeuwige jeugd. Forever young. En dan, zoals beloofd, een brokje showbiz nieuws. En het gaat nog niet eens over de boekjes. Dat is misschien voor later nog. Alhoewel, de tijd dringt, ik weet het ook wel. Maar het belangrijkste eerst. Want op de voorpagina van het laatste nieuws zie ik... Goh, ik heb nog nooit een optreden van K3 gezien. Maar nu heb ik wel de indruk... Het wordt wel een keer tijd dat ik het ga doen.
0: Ja, maar het is te laat, hè? Want de OG's die zijn al geweest.
2: Ja, maar nee, het gaat niet over de OG's. Hanne en Julia, of Julia, hoe moet ik het uitspreken?
1: Ja, Julia.
2: Zeg maar Julia. Die gaan dus samen beginnen aan een drukke K3-zomer, kondigen ze aan in de krant, met Klaasje. En over die Klaasje zeggen ze, soms zingt ze foute teksten mee. Maar dat moet toch geweldig plezant zijn. Dat zij dan beginnen aan een of ander liedje. En dan Klaasje. Oh, met mijn blauwe geschelte. Dat moet ik zien.
3: Klaasje, mijn lievelingsdorf.
2: Nee, het was van Afrika tot in Amerika. Los maar. Ik zing hier ook.

0: Klaasje, toch, hè. Altijd, altijd lachen, hè.
1: Ja.
0: Met die foute teksten en zo. Ja, nee, ik wil het meemaken. Maar dan de vraag die op ieders lippen brandt is natuurlijk... En is er nog... Showbiz nieuws? Vraagteken, jazeker. Want de gespecialiseerde pers is vandaag weer uit. Alle boekjes liggen in de winkel. Het is moeilijk een keuze maken, maar wij gaan het jou makkelijker maken met even een overzicht van waar ze mee uitpakken. Bijvoorbeeld, Dag Allemaal, die zet op de voorpagina Christophe. Ja, die doet een toch wel opmerkelijke uitspraak over zijn liefdesleven. Hij zegt, als ik nog een relatie begin, dan moet het... voor altijd zijn. Wat een dreigement, zeg.
1: Is er ooit al iemand een relatie begonnen met het idee? Een weekje is goed.
0: Ja. Duidelijk wel. Dus, maar dat verandert vanaf nu.
1: Maar hij is wel stralend 50 jaar geworden, staat erbij.
2: Ziet er toch savant uit eigenlijk voor 50 te zijn. Hè?
1: Absoluut, allee, ik heb je al slechter gezien van 50.
0: Zeker. Als je meer wil weten, dat is de Dag Allemaal. In TV-familie gaat het onder andere over Gustav. Ja, ik ga negeren wat je gezegd hebt. Gustav, je weet wel van...
1: De man met het hoedje.
0: Ah, wel, net daarom. Hij is open en eerlijk over zijn haartransplantatie. En hij zegt dat hij zoveel gelukkiger is nu. En wij zijn eindelijk ook van die sombrero's vanaf die hij altijd op zijn kop heeft.
1: Ja, maar langs de andere kant, dat was ook al een beetje zijn handelsmerk geworden. Allee, ik bedoel, die had altijd een andere hoed aan. Ja. En dat, als je Gustaaf zegt, dan zeg je een hoed.
0: Geen toch hoed.
1: En dus nu is...
0: Dat is maar, verdwenen
1: maar
0: dan.
1: Is die kaal dan? Waar staat dat? Waar staat dat?
0: Op de voorpagina van... Ja, ik zeg het toch.
1: Ja, maar ja. Voorpagina van?
0: Wat was het? TV-familie.
1: TV-familie.
0: Ja, daar moet je zijn. Bij TV-blad staat Anne Lemmens weer in een hartje te poseren. Want er komt een nieuw programma. De boeren zijn op, blijkbaar. En nu is het B&B. En het staat dus niet voor boer. Geen enkele van die B's. B&B zoekt lief.
1: Geweldig programma.
0: Ja, ja, is het waar? Wat loopt al?
1: Een aantal zomers loopt het al op de VTM. Okay, het is het zoveelste seizoen dan deze zomer. B&B zoekt de lief. Ja,
0: dat is niet hetzelfde als met Vier in Bed en zo. Nee,
1: met Vier in Bed, dat is gaan slapen bij iemand. Hè.
0: Ah, maar ik dacht dat dat ongeveer hetzelfde was.
1: Nee.
0: Wacht, dus het concept is... we doen een bed and breakfast open. En dat is zoveel werk, net zoals bij de boeren eigenlijk, dat we iemand nodig hebben om ons...
1: Om
0: te komen helpen en om ons bij te staan in moeilijke tijden. Dat is het
1: maar
0: beetje,
1: we geven het excuus dat we op zoek zijn naar een lief. Maar eigenlijk zoeken we werkkracht. Dat is het verhaal.
0: Goed. En dan nog de story, hè. Ja, de story moet ik toch... Maar kan ik niet negeren. Hoi. Daar staat... Met de Mariet staat op de voorpagina.
1: Wie is Met de Mariet?
0: Ah, wij, nog wel, dat ze zetten het er gelukkig bij. Van Noorwegen. Omdat het eerste gedachte is, ken ik heel die Met de Mariet niet. Dus maar goed, Met de Mariet staat hier op de voorpagina te pronken. Haar leven is gered, staat erbij. Maar haar hart is gebroken. Ja.
1: Och,
0: is het dan goed dat je leven gered is? Nee, maar zo mijn gebroken hart, dat is ook niet alles, hè?
1: Nee, maar dat kan gelijmd worden.
0: Oké. En dan staat er nog bij... Zij kreeg nieuwe longen. Gaat dat nu over dezelfde? Want er staat een andere foto bij. Zot. Zij kreeg nieuwe longen en zoon Marius moet 4 jaar de cel in.
1: En dat allemaal van de zoon van
0: Mette Mariet? Die heeft die nieuwe longen ergens gepikt, hè. Ja. Kijk, ja. Hoe het verhaal echt in elkaar zit, kan je dus lezen in de story vandaag. We make you move. En nu Pink. Zij heeft geen last van geheugenverlies. Nee. Het gaat allemaal goed. Je gaat het meteen horen in het begin van Can We Pretend?

0: maar altijd dezelfde foute tekst ook.
1: Die Klaasje kent maar één liedje, zeg. Ja, maar...
0: En dan nog een Antwerp. Ja. En dat voor een Hollandse. Ja. Volgens mij zijn we geschiedenisvervalsing aan toe.
1: Nee,
0: niks van. Pink and Can We Pretend. Ah, baby. Oh, yeah.
1: Yes.
0: We naderen het einde van het seizoen. Daar eerlijk in zijn.
1: Het zit er al een beetje in, vind ik.
0: Ja, het kan u duidelijk nimmer schelen.
1: Maar ja, wat zou jij op je laatste dagen... Als je zo, allee, mensen die zo op hun laatste dagen zitten, zo net voor de vakantie, of die stoppen op een of andere job, allee, die zo denken van het is afgelopen.
0: Mm-hmm.
1: Dat is altijd een beetje bij het seizoen zijnde. En dan zo die laatste dagen, dan hangt er zo een beetje ja, een jomafoutisme.
0: Ja, maar ja, dat is er anders nooit in dit,
1: nee,
0: programma.
1: Helemaal niet.
0: Oh, in Brussel wel, ze.
1: Ah?
0: Voorpagina van het Belang van Limburg, wat een beetje raar is. Want ja... Dus de voorpagina van het Belang van Limburg. Het is nieuws uit Brussel.
1: Buitenlands nieuws.
0: Ja. Kijken over de grenzen heen. Hier staat... Wie leraar wil worden in Brussel... moet slagen voor een taaltest Nederlands. Oh, nu liggen ze de lat wel heel hoog. Ja, maar nu niet overdrijven ook. Zeg, kom. Oh, rustig. Zo gaan we nooit iemand vinden.

0: Goed, ik heb nog een spelletje dan.
1: Maak het af.
0: Het is een uitspraak van Jim Carrey die we vandaag gaan raden. Jim Carrey, je kent hem wel van The Mask en Ace Ventura en The Truman Show.
2: En Bruce Almighty.
0: Bruce Almighty, de eerste, wil te verstaan.
2: Amai, die is oud geworden, ik zie nu net. Ja, ja, ja, maar goed, ja, ja, tand des tijds, je kunt niet tegenhouden.
0: Nee, dat is waar. Allee, dit is goed. Voor je weer een opmerking over mij.
2: Nee,
0: ik zou niet durven.
2: Nee, ik zou niet durven.
0: Goed. Jim Carrey die zegt in een interview: ik hou van de Chinese keuken. Wij allemaal, denk ik. Toch?
2: Oh ja, zo van die balkjes met kip in. Mm. En die zoetzure saus, dat moet ik niet hebben.
0: Jammy, jammy, jammy. En wel, hij is zelfs zo open om met ons te delen wat zijn favoriete gerecht is. Want dat is de volgende zin. Mijn favoriete gerecht is... Ja, wat zou het favoriete gerecht zijn van Jim Carrey? Dat is de vraag. Maak het af. Ja, spannend, hè? Het gaat houden tot na het nieuws van 9.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: En het is 9 uur.
4: En snel luisteren naar het ochtendnieuws, want het is in een flits voorbij. Bart van Langenhoven, goedemorgen.
5: Goedemorgen. In het geheim naaktfoto's maken van je vrouw. Sommige Belgische mannen doen dat en delen die en becommentariëren die foto's dan op minstens 20 sites en groepen op sociale media. Zoals Facebook en Telegram chats met duizenden leden en aparte sites. Van een vrouwelijk slachtoffer vind je soms tot honderden foto's terug. En mannen die overtuigend kunnen bewijzen dat het om hun partner gaat, die krijgen zelfs een officieel certificaat. Het is een opmerkelijk onderzoek van onze VRT-nieuwscollega's. Het delen van naaktfoto's zonder toestemming en medeweten is wel strafbaar. Maar justitie en politie luisteren niet altijd naar de slachtoffers, zeggen die. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen, naar aanleiding dus van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte, want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, die moeten meteen ook voor iedereen toegankelijk worden. Bijna 1 miljoen nieuwe elektrische auto's zijn er sinds begin van dit jaar ingeschreven in de Europese landen. En dat is goed voor 20% van alle nieuwe wagens, zegt de organisatie van Europese autobouwers. Populairste blijven wel de hybrides, met 38% nieuwe verkochte modellen. En de diesel- en benzinewagens die blijven terrein verliezen op de Europese automarkt. Eerst wolkenvelden, maar ook wat regen, vooral dan in West-Vlaanderen. Daarna veel zon en vooral warme maxima, 29 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Morgen en overmorgen zuiderse temperaturen tot 37 graden. En de zon die schijnt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Kan plaatselijk altijd een warmteonweer losbarsten morgen en overmorgen. En ook vrijdag en tijdens het weekend blijft het zonnig en tropisch warm tot 39, plaatselijk 40 graden.
4: Oh, oh! Ja, ja, breaking news.
3: De 40 is gevallen.
4: Ja, ja.
3: Alsof je er naar uitkijkt.
4: Oh. En wanneer is dat zaterdag?
3: Ja, ja.
4: Oh, jongens, toch.
3: Ja, ja, ja, zot, hè. Ja. Ik zou een stuk een voetbalmatch moeten spelen. Ik zou het om 5 uur 's morgens doen. Het is toch waar? Ja, de ideale omstandigheden. Zeker, zeker. Goed, verkeersmuziekje loopt. Ik weet niet of het iemand stoort.
4: Ja, maar wacht even. Ja. 5 uur 's morgens bij ons. Bij hen is dat nog altijd
3: middag. Ik weet het, Koen. Ach, jongen. Ik zei verkeersinformatie.
4: Ah, ja, ja, ja. Ja, ja.
3: Kerst jij wel ondertussen.
4: Nee,
3: ja, ja. Hij is net aan de keuken gelopen. Wat is er mee? Wat is dat?
4: Mr. Proper.
3: Meneer Proper.
4: We hebben even, ja, zo.
3: Oh, maar ja, we gaan gerustig hangen. En terwijl,
4: dat is allemaal inbegrepen.
3: Doe ik nog eens een poging om naar de verkeersinformatie te gaan?
6: Ja, richting Brussel file rijden op de E19. 20 minuten tussen Zems en Machelen. Ook op de E40 verlies je 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Op de bindering rond Brussel dan een dikke 20 minuten tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de E17 verlies je een 20-tal minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook een kwartier extra op de E313. Vanaf Massenhoven tot Wommelgem en richting Gent op de E17 ook een kwartier tussen Waasmunster en Beervelde.
3: Psst, wie is die grote kale meneer met die oorbelt hier plots in de studio?
2: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
3: Waarvan de laatste dus nu even de studio gaat kuisen.
4: Die voelt zich daar niet te goed voor.
3: Nee, geen probleem. Ik ga wel even uit de weg. Geen probleem mee.

0: Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. En natuurlijk zit iedereen te wachten op de oplossing van...
1: Maak het af.
0: Het is een uitspraak van Jim Carrey die zegt... Ik hou van de Chinese keuken en mijn favoriete gerecht is...
2: Nummer 27.
0: Ah ja, dat is de
2: is
0: juiste oplossing.
2: Ah, is het echt?
0: Maar dat kan toch niet, Koen? Maar je hebt gespiekt, dat kan toch niet anders?
2: Ah, nee?
0: Want het is effectief ook nummer 27. Ja.
2: Ah, oei. Ja. Ah, nee, ik heb niet gespiekt. Ik heb helemaal niet oei.
0: Maar dit is telepathie van de hoogste vorm dan.
2: Oei.
0: Maar dat je ook het juiste nummer gewoon zegt. Nummer 27.
2: Nee. Echt niet? Ik heb het niet opgezocht. Oh, de mensen geloven mij niet.
0: Ongelooflijk. Oh. Wat gaan we hier nog allemaal meemaken? We hebben nu al veel meegemaakt. Maar,
2: dit is toch wel... Ja. Oh, mijn excuses. Hallo? Wacht, we doen even alsof ik het niet gezegd heb.
0: Nee,
2: maar dan kan je het vertellen.
0: Ik moet wel even iets uitleggen aan Jim Carrey. Want nummer 27,
2: dat is
0: niet in elk restaurant hetzelfde, neem ik aan. Toch?
2: Dat
0: is toch bij elke
2: niet.
0: Chinees een andere nummering?
2: Ja.
0: Dus als jij daar staat, ja, nummer 27 vind ik heel lekker. Dan zouden we wel een keer bedrogen kunnen uitkomen. Daar een kom hete curry. En we waren dan te wachten op de Babi Bangen.
2: Of die haivinnensoep.
0: Ik noemde dat als kind altijd snottebellensoep.
2: Ja, ik vind dat ook niet.
0: De volgende keer als je het ziet, moet je daar maar eens aan denken.

0: je hier niet goedgezind van wordt, dan weet ik het er niet meer. Bruno Mars en I Just Might.
1: Ik was nu toch eens benieuwd wat nummertje 27 is. Of dat in de Chinees, omdat het dan ging over Jim Carrey, die altijd nummertje...
0: Maar dat is overal iets anders, dat zeg ik net.
1: Ja, maar als je dat opzoekt, dan komt het wel verwijst naar nummertje 27. En doorgaans, dus meestal, in heel veel gevallen, is dat de Fu Yong Hai. Een omelet met stukjes kip, overgoten met een licht zoete tomatensaus.
0: Niet slecht. Ja, daar doe ik het voor.
1: Nummerke 27. Al een dag heen.
0: Ja, ooit al is besteld.
1: Nee?
0: Ah, nee, ja. Jij bestelt altijd zelf.
1: Altijd zelf.
0: Ah, ja,
1: altijd zelf, ja.
0: Zo kennen we hem.
1: Chop choy.
0: Maar echt chop choy?
1: Nee. Chop choy.
0: Dat is gezond, jongen.
1: Ja, maar dat klinkt
0: goed. Gaan we nu toch niet doen.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Heerlen. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
1: Carglass herstelt. Carglass vervangt.
2: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
3: Info en voorwaarden op carglass.be. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
0: We make you move. De 4 op een rij.
6: Van vandaag dinsdag 23 juni. Ja, ik ben nog altijd niet goed van dat nieuws van net om 9 uur. Dus mannen die foto's van hun eigen vrouw delen op 20 sites tegelijk. En ze krijgen een certificaat als ze kunnen bewijzen dat hun eigen vrouw is. Dus van die dingen. Goed, mocht je op zoek zijn naar de foto's van Kesha, ze gaat u vertellen waar je die kan vinden zometeen.
7: Oké, TikTok.
6: Ja, zo heet het plaatje namelijk. Brian V, Where Have You Been? Misschien een reactie na het zien van die foto's.
7: Milking spelen we ook met Can It Just Be Now Forever.
6: En beginnen met Calvin Harris.

0: Mooi toch?
1: Epiloogje. Milking. Now. And forever. Dat gevoel dat je soms krijgt als je iets te lang in de file staat. Maar gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel.
2: Ja, nog maar twee plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Brussel is dat op de E19, 20 minuten aanschuiven tussen Zemst en Machelen. En richting Antwerpen op de E313 ook een kwartier file tussen Massenhoven en Wommelgem.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij de meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee, hè. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
4: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
5: Ricci, citroen met framboos.
6: Ricci, Belgische limonade.

0: Silky en Mal Grab, Them by the Pussy. Dat is de volledige groepsnaam. De groetjes van Donald. Just the way you are, zo heet het. Dus ben net even buiten geweest. Ik moet zeggen, hittegolf, mijn voeten, ja.
1: Is het koud buiten?
0: Maar koud is veel gezegd. Dat had je nu waarschijnlijk niet verwacht, maar het is wel aan het druppelen. Maar goed, onze weerman die wist dat. En die waarschuwt zelfs de rest van het land.
2: Later vanochtend kan het ook in andere provincies gaan druppelen. Ja. Ik zeg druppelen, want de intensiteit gaat er wel meer en meer uit. En in de loop van de dag verdwijnen die onweersbuien ook gewoon opnieuw. Wordt het zonnig en warm tot 30, 31 graden. Aan de kust is het wat koeler, enerzijds dus door die regen van vanmorgen, anderzijds door een zeebries die later opsteekt op het strand, straks een graad of 26.

0: Dus behalve dit plaatje maken, heeft ze dus ook ondertussen nog een boek geschreven. Laat ze even weten. Amai, bezig erbij. Beth Ditto en I Wrote a Book.
1: Het nieuws van de dag.
0: Het zat daarnet ook al even het nieuws, maar misschien moeten we daar toch even de nadruk op leggen. Als je slachtoffer bent van online bankfraude. Ja, we kennen het allemaal, hè? Dat mailtje dat er zo echt uitziet, waar je op doorgeklikt hebt. En, ja, zonder nadenken hebben ze jouw schrik aangejaagd en je hebt je code slachtoffer van online bankfraude, dan kan je nu terecht op een telefoonnummer. Dat vind ik wel opmerkelijk, dat is een telefoonnummer. Dat is de 078 170 170. Een nummer dat je misschien niet onbekend in de oren klinkt, want dat is hetzelfde nummer als
2: Cardstop.
0: Cardstop, ja. Dus als je bankkaart moet geblokkeerd worden, dat is hetzelfde. Cardstop en fraudstop, zo heet fraudstop. Dat is het systeem om fraude te stoppen. De naam zegt het zelf.
2: Maar wacht, is het dan met een keuzemenu als je belt? Want als je belt en je moet dan nog 27 keuzes doorlopen, dan ja, elke seconde telt.
0: Ja, dat is waar. Geen idee. Ik heb er nog niet naar gebeld. Maar het is wel opmerkelijk dat het een telefoonnummer is, hè? Vind je niet? Ja, als je dat allemaal tegenkomt. Ah, zo via online, dat gaan we niet meer doen, hè, want daar hebben we dan slechte ervaringen mee. Kom, doe maar gewoon een telefoonnummer. Dat is blijkbaar al moeilijk genoeg.

0: Eurosilo. Dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boin in het groen.
1: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
2: Start je zomer goed.
3: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
2: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
3: Shopping Brugge, er valt altijd wat te beleven.
4: Pure lijnen, volledig op maat gebouwd, ontworpen om gezien te worden. High-end gaming PC's en workstations van Fan Systems. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
5: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezel.

0: vrolijke muziekje Another and 54 Ultra. Om het disco-gehalte nog eens te benadrukken, veronderstel ik. And Talk to You. Boy, nog eentje dan voor vandaag.
1: Topsport.
0: Dat is er eentje in de categorie topsport. En zelfs als voetbal jou helemaal niet interesseert, ken je natuurlijk de speler waar het nu over gaat. En dan heb ik het over...
2: Messi.
0: Messi, uiteraard, voilà. Die heeft weer goed gewerkt op het WK. Heeft ook nog eens twee goaltjes gemaakt tegen Oostenrijk. En vooral die laatste was heel belangrijk, hè, want daardoor staat hij nu helemaal bovenaan. Hij is nu officieel de topscorer aller tijden op WK's. Verschillende WK's bij elkaar geteld, weliswaar.
2: Hoeveel doelpunten heeft hij? 17 of 18, ja, 19?
0: Dus ik weet het niet van buiten. Maar het is natuurlijk zo, als hij nu de topscorer aller tijden is, ja, dan neemt hij het record over van iemand anders.
2: Maradona.
0: Hij heeft het record overgenomen van een Duitser. Nee, niet Maradona. De Duitser Klose.
2: Ah, Klose, ja. Klose, ja, ja,
0: heet hij, ja. Ja, en hoe reageer je daar dan op? Dat is een vraag natuurlijk. Dus die Klose heeft ondertussen een interview gegeven met de Süddeutsche Zeitung, een gazet, met andere woorden. En daar zegt hij... Ja, ik heb het altijd gezegd, die Messi is niet slecht.
2: De jongen doet zijn best.
0: Ja, dus ja, ik kan het niet laten horen natuurlijk, hè, want het was dus aan een gazet. Alhoewel.
3: Ja. Dieser Messi ist nicht schlecht.
0: Ja, zoiets moet dat ongeveer...
2: Is niet slecht.
0: Ja, is niet slecht. Ja, ja. Ik heb die nog eens zien schotten. Ja. Dacht wel, dat was ongeveer in de juiste richting. Ja,
2: maar
0: ja,
2: pas op de derde plaats staat Kylian Mbappé met 16 goals. Dus als hij er 2 scoort, staat hij eigenlijk gelijk met Messi. Dus het kan ook spannend worden
0: tijdens... Dan is dieser Mbappé niet zo slecht eigenlijk, ja.

0: is iets frisser buiten nu, dus we kunnen weer ademhalen. Op de maand van de muziek.
1: Je mag ook niet te veel ademen of je gaat jezelf doen hyperventileren. Ah, dus ja, je moet voorzichtig
0: zijn. Het is de dag van de overprikkeling, hè. Hou daar rekening mee.
1: Ja.
0: Maar het meest schokkende nieuws vanochtend, nog altijd niet goed, dat er dus mensen zijn, mannen vooral, die zich bezighouden met het maken van foto's van hun eigen vrouw, tot daar aan toe, dat is niet verboden, maar dat dan delen op 20 sites en dergelijke, en aan andere mannen laten zien, kijk een keer wat marchandise ik hier in huis heb, en als ze kunnen bewijzen dat het hun eigen vrouw is, krijgen ze nog
1: een certificaat. Ik snap het niet.
0: Ja, nee, ik ook niet. Maar Philippe Joos heeft mij wel toevertrouwd dat hij die hobby ook heeft. Die komt soms wat tegen, zelfs die aan het scrollen is.
2: Oeh, kijk. Een vrouw van 100.
0: Maar ik weet niet of dat zo smakelijk is.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Annulering door herexamens, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Bart. Een goedemorgen Bart.
4: Een goedemorgen. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden beter ondersteund. Er komt ook één centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over een specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. Er zijn in ons land meer dan 30.000 erkende mantelzorgers. De Vlaamse regering moet dringend meer zwemzones openstellen in onze waterlopen en kanalen. Zo kunnen meer mensen eens in het water duiken of springen om af te koelen of te verfrissen als het zo'n tropisch warm weer is bij ons. Dat zegt Groen naar aanleiding van de hittegolf deze week. De partij noemt het geen luxe, maar een basisbehoefte. Want het kost bijna niets en alle bestaande zwemplekken, zoals voor zwem- en sportclubs, moeten ook meteen voor iedereen toegankelijk worden, zegt Groen. En in Frankrijk zijn al meer dan 20 mensen verdronken sinds begin dit weekend, omdat ze gingen zwemmen op onbewaakte plaatsen. Daarom vraagt de Franse minister van Sport om de veiligheidsregels te blijven respecteren. Zeker bij hittegolven zoals nu, wanneer mensen niet altijd nadenken als ze ergens in het water gaan springen. De Franse overheid waarschuwt iedereen om zeker te zwemmen in bewaakte zones. Regen- en onweersbuien trekken over ons land. Daarna droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en in het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
3: Het is rustig op de baan, maar één plek waar je 10 minuten of meer kwijt bent. En dat is op de E19 richting Brussel. Daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Zemst en Machelen. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: We gaan verder met onze Summer Beat 1000. Met nu een reis rond de wereld. All around the world van Rehab op plek 400.

Dat is je dinsdagvoormiddag smooth beginnen. Fighting Bora op 399. Summer Beat 1000. Hallo, hallo, goedemorgen. Fijn dat je er weer bij bent en dat je luistert naar de Summer Beat 1000. Het belooft een zeer drukke voormiddag te worden. Niet alleen geweldige summer beats die jouw richting uitkomen, maar ook zwembaden, zwembanden en festivaltickets. Ja, ik mag weer een duo-ticket weggeven deze voormiddag. Als je dat allemaal wil winnen, dan heb je maar één ding te doen en dat is lekker blijven hangen. En dat dus met de beste zomertracks, met zometeen de Nightcrawlers op 397 na Marshmallow en Bastille. Dit is Happier. Summer Beat. Top. We make a move. 398.

0: staan eigenlijk drie keren in onze lijst. Hè. Deze Nightcrawlers, met deze Push the Feeling. Je hoorde ze al in onze Summer Beat 1000 met Friday van Written. En dat was op plek 498. En deze week ga je ze ook een beetje horen als Pitbull eraan komt. Ja, deze hotel room service heeft ook stukjes van die Push the Feeling on. Je hoorde de Nightcrawlers op 397 in de lijst.
1: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Komt er een plonsje aan? Ja, ik waarschuw je al. Nog voor 11 uur zal je die een eerste keer horen. En op plek 396 hoor je Burak Yeter met De Dag van Vandaag. Denk daar maar eens over na.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, een second data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is twee straten verder.
3: Ah, oh, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Hey, ho, Lotto. Let's go! Omdat het kan.
6: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
7: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
6: Dus we groeien.
7: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
6: Dan is dit jouw moment.
7: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Burak Yeter met Tuesday op 396. En Tuesday, dat is dinsdag natuurlijk, en dat is vandaag, dinsdag 23 juni. Dag van de overprikkeling vandaag. Het is ook de verjaardag van Zinedine Zidane, de wereldspeler en trainer, moet je ook zeggen. Dus als je vandaag jarig bent, dan ben je in heel mooi gezelschap. Zeg, op 394 komt er een nummer af, of nummer aan, dat Bart de Wever niet zo fijn vindt. Enfin, hij liet toch verstaan dat die plaat af moest.
1: Dit is top.
0: Eerst nog Demon & Heartbreaker met You Are My High in de lijst.
1: Summer Beat 1000. Top. We make you move. 395. Yeah.

0: Milan die stuurt in de Top Radio BE-app. Hey Thibaut, hoe moet ik meedoen om een zwemband of een zwembad te winnen? Ook Jarne heeft dezelfde vraag die stuurt. Wat stuur je nu weer, plons of bommetje? Wel, het is zo, als je een plons hoort, dan moet je bommetje sturen in de Top Radio BE-app. En Kimberly die vraagt zich af, ja, wat als ik nu 20 of 30 seconden te laat ben, telt dat dan nog mee? Wel, het is een computer die beslist. Dus je stuurt bommetje door nadat je een plons hoort en dan kiest de computer er iemand uit. Dus als je een plons hoort, gewoon bommetje sturen. Dat gaan we doen.
1: Dit is de Summer Beat 1394.

0: Het plonsje is gevallen. Er zijn weer heel veel bommetjes binnengekomen via de Top Radio BE-app. En ik kies er zo meteen iemand uit. Eerst moet deze plaat nog af. Allee, dat zou Bart de Wever toch zeggen. Happiness van Sam Spiro op 394 in de lijst. Zometeen spelen we dus voor een zwembad of een zwemband. Eerst nog één plek waar je 5 minuten of meer kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. En dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar verlies je 8 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.
1: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes.

0: Deze mag niet ontbreken in de lijst. Jamaican Bam Bam van Jugen en Solto op 392.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ja, het plontje was gevallen, dus we gaan spelen voor een zwembad of een zwemband. En ik ga dat doen met Dieter. Dag Dieter.
2: Hallo, goedemorgen Thibaut.
0: Zeg, waar volg jij de Summer Beat 1000?
2: Ik ben op mijn werk momenteel. We zijn hier met de collega's aan het luisteren en ik ga een bommetje doorsturen.
0: Oké, dus dat wil zeggen dat op dit moment je collega's ook naar jou aan het luisteren zijn op de radio.
2: Ze zijn aan het luisteren, ja.
0: Je mag ze eens de groetjes doen.
2: Ik ga de groetjes doen aan iedereen van het magazijn. Ik zie ze nu staan ook. En iedereen van het magazijn in Lamet. De groetjes van Dieter.
0: Oh, dat is fijn. Dat is heel leuk. Zeg, wat zou je graag willen winnen? Een zwembad of een zwemband?
2: Natuurlijk het zwembad, natuurlijk, maar het zou fijn zijn voor de zwemband ook, dus zeker geen probleem.
0: Ah, oké. Beide is tof. Is er plaats in de tuin voor het zwembad?
2: Wij hebben plaats, ja. Ik ga plaats maken, moest het niet zo zijn, maar ik ga zeker, we hebben plaats.
0: Oké, en is het dan voor zelf een plonsje te doen of is voor de kindjes...
2: Ik heb twee kindjes van 5 en 7 en die gaan daar ook zeker in plonsen, ja.
0: Oké, maar dat is fijn. Oké, maar dan gaan we gewoon lekker spelen. Ik ga draaien aan het rad, als dat goed is voor jou. Ik ga me naar het rad begeven. Het is altijd spannend, dit moment. Goed, jij mag aftellen van 3 tot 1 en dan ga ik gewoon draaien.
2: 3, 2, 1, go!
0: Oké, we zijn vertrokken. Op wat eindigt het rad? Wat is het voor jou, Dieter? Het is...
1: zwemband.
0: Het is een zwemband geworden, Dieter.
2: Oh, goed.
0: Ja, voilà. Daar was je ook tevreden mee, hè?
2: Ja, zeker wel, zeker wel.
0: Dan moet je nu gewoon eigenlijk een zwembad kopen en dan kan je met die zwemband in het zwembad gaan liggen.
2: Ja, dat gaan we doen. Okay. Dat gaan we doen.
0: Of je moet eens naar de zee gaan en dan in de zee met het zwemband, dat kan ook, hè?
2: Ja, dat is ook waar.
0: Voilà. Dieter, bedankt om mee te spelen. En nog een goede werkdag daar. Goed?
2: Voor u ook, dank u wel.
0: Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. Summer Beat 1000. Top! We make you move. 391.

0: Summer Beat 1000. Overzicht 400. It's all around the
1: world. Plek 400 was voor Rehab en All Around the World.
0: 399. I want to see you smile.
1: No, that means I'll have to leave. Fantastisch duo ook dit. Marshmallow. Samen met Bastille en Happier.
0: 398.
1: Vai Timbora. Goeie vibe zo. Dinsdag voormiddag.
0: 397.
1: The original one. Push the feeling on van The Nightcrawlers.
0: 396.
1: Het is vandaag ook dinsdag. Tuesday van Burak Yeter.
0: 395.
1: Zeg dat eens tegen je vriendin of tegen je vriend of zo. You are my high. Demon and Heartbreaker.
0: 394.
1: Zet die plaat af. Nee, nee. Sam Sparrow, Happiness.
0: 393.
1: Deze blijft zo goed. Alesso en Years.
0: 392.
1: Is nog maar een paar maanden oud, deze. Maar toch al op 392 in de lijst. Hugel en Jamaican Bam Bam. Past ook perfect bij die twee.
0: 391.
1: En net nog gehoord, hè, Sigma en Paloma Faith met Changing. We gaan door met onze Summer Beat 1000 met zometeen op 390 Moloko en Sing It Back.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dream Beats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
4: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
6: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de topradio.be app.

Coco en Sing It Back op 390. Ja, ik heb zo net een zwemband weggegeven. Luisteraar Dieter die was er heel tevreden mee. Voor de ongelukkigen onder ons, ik heb nog goed nieuws, want nog voor 1 uur gaan we gewoon nog eens spelen. Nog eens voor een zwembad of een zwemband. Ik heb er een go gekregen van op de redactie en er is dus nog een zwembad of een zwemband om weg te spelen. En dat is nog niet alles, want ik ga ook nog een duo-ticket weggeven voor het Dream Beats Festival. Nu nog voor de top headlines van 11, Just a Man met I'm Sorry op 388 na Gusto en Disco's Revenge.

0: rollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Je kan weer beginnen aftellen naar je pensioen. Bart vertelt er meer over. Een goedemorgen, Bart.
4: Goedemorgen. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je precies krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en malus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te kunnen gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat die pensioenhervorming die vanaf begin volgend jaar ingaat precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zal er dan duidelijkheid zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. Mantelzorgers moeten binnenkort minder administratie doen en ze worden ook beter ondersteund. Er komt ook 1 centraal informatiepunt waar erkende mantelzorgers meteen de juiste informatie krijgen over hun specifieke situatie. Dat staat in een nieuw actieplan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. De regering bekijkt ook juridisch hoe mantelzorgers gezondheidsdata, behandelplannen en zorginstructies kunnen inkijken van onder meer familieleden of andere mensen die ze verzorgen. Want door de privacywet is dat nu allemaal niet zo evident meer. In ons land zijn er 30.000 erkende mantelzorgers. En niet alleen bij ons is het puffen en zweten door het warme zomerweer. Ook in Italië is dat het geval. Daar kondigde het ministerie van Volksgezondheid code rood af in 15 steden, waaronder Rome en Milaan. En code rood is het hoogste niveau voor extreme weersomstandigheden in Italië. Het ministerie raadt de Italianen nu aan om licht te eten, binnen te blijven tijdens de warmste uren van de dag en zich geregeld met koud water te verfrissen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook wat zon bij 29 graden aan zee tot 34 elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
3: 39 graden, Jesus. Goed, nog 2 plekken waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de E17 richting Sint-Niklaas. 13 minuten bijtellen tussen Lokeren en Waasmunster. En tot slot nog op de E313 richting Lummen. Daar moet je 12 minuten extra bijrekenen tussen Massenhoven en Herentals-West.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
3: Zou jij cake eten op het strand? Wel, de mannen van DNC die doen dat wel. Ze komen eraan na Medusa en Bad Memories. Top.

Ik ga je ballon een beetje doorprikken over deze Cake by the Ocean van DNCE. Het gaat niet doodleuk over een lekkere taart of cake eten met zicht op de oceaan en de zonsondergang en zo. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het is namelijk een eufemisme voor Sex on the Beach. Het is dus een nummer dat gaat over seks op het strand. Het is een beetje zoals Harry Styles zijn nummer over Watermelon Sugar High. Dat gaat ook niet over watermeloenen, hè, mannetjes. Cake by the Ocean dus van DNCE op 386. Nu eentje voor iedereen die rond 7.30 uur of 8 uur begonnen is met werken. Want goed nieuws, binnen 5 uur is het 4 uur. Ja, dan is het tijd om af te ronden zeker. 5 Hours, Chris Brown en De Oro op 385 in de lijst.

0: Bruno Mars en Mark Ronson. Met Uptown Funk. Op 384. Zometeen geef ik duo-tickets weg voor Dreambeats. Nu eerst nog even iets anders, want ik las deze ochtend dat er een onderzoek gedaan is rond de schermtijd van de Belgen. Ja, schermtijd is zo de tijd hoe lang je op je smartphone doorbrengt. Elke smartphone kan dat berekenen. En het gemiddelde per dag van de Belg is 3,7 uur. Je kent mezelf, of ik ken mezelf, ik ben dat dan eens gaan checken op mijn iPhone. Ik heb een iPhone, je kan dat dan terugvinden bij instellingen. Je zoekt dan op schermtijd. En bij mij is dat gemiddeld 2 uur 51 per dag. Dus ja, ik zit onder het gemiddelde van de Belgen, daar ben ik heel blij mee. Maar ik vraag mij nu af, hoe zit dat bij jou? Zit jij ook onder dat gemiddelde? Zit jij erboven? Check het eens uit. Als je even tijd hebt, check het eens voor mij. Het is misschien iets leuk om de test te doen onder de topluisteraar. Misschien hebben wij een ander gemiddelde. Zou heel leuk zijn. Je mag mij het eens laten weten via de Topradio BE-app. Hoeveel bedraagt jouw schermtijd?
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer. Met de Summer Beat 1000. En een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top, we make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com. Summer Beat 1000. Top, we make you move. 383.

Manchester, deal, my dear. Crisscross Amsterdam met een remake van Shakira, Whenever. Ik vroeg me af hoeveel jouw schermtijd bedraagt. Het gemiddeld volgens onderzoek is 3,7 uur. En ik ben zeer benieuwd of de topluisteraar, ja, of dat gemiddelde daar ook wat rond zit. Britt die stuurt, oei, Thibo, ik heb een schermtijd van 5 uur per dag. En dan heb je Bjorn, zijn gemiddelde is 2 uur 36 per dag. Thibaut, naamgenoten, die stuurt door 5 uur 16 minuten per dag. Amai, dat is veel, Thibaut ook. Dario, 2 uur 21. Jason, 3 uur 14. Natasha, 3 uur 57. Ja, het zit zo wat tussen de 3 uur en de 5 uur. Joris, die zit maar rond de 2 uur. Dat is niet zoveel dan, Joris. Ik heb het eens uitgerekend. Ik ben snel mijn rekenmachine erbij genomen. En het gemiddelde onder de topluisteraar is 3 uur en 25 minuten. Dus dat wil zeggen dat we eronder zitten. Onder die 3,7 uur. En nu een warme oproep om even weg te blijven van je scherm. En te genieten van de muziek hier op top. Van die Summer Beat 1000. Dit zijn de Venga Boys op 382 met We Like to Party.

0: John Newman op 381. En zo hebben we weer 10 nummers gehad.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 390.
0: Die was voor Moloko en Sing It Back.
1: 389.
0: Gusto en Disco Revenge. Uit 2008 deze.
1: 388. I'm sorry
0: if I made you cry. Dat is muziek waar ik goed op ga. Zeker op zo'n dinsdag. Just a Man, I'm Sorry.
1: 387. Think I'm losing my head.
0: Medusa, maar hij is niet alleen. James Carter en Ella Duhay deden mee. Bad Memories.
1: 386.
0: DNCE met Sex on the Beach. Of Cake by the Ocean natuurlijk.
1: 385.
0: Deodo en Chris Brown met 5 More Hours.
1: 384.
0: Deze brak alle records, deze Mark Ronson en Bruno Mars. Met Uptown Funk.
1: 383.
0: Met toestemming van Shakira. Criss Cross Amsterdam. Met Whenever.
1: 382.
0: Beetje schaamteloos deze. Venga Boys, we like to party. The Venga Bus is coming.
1: 381.
0: En net gehoord. Doet me altijd denken aan FIFA, deze John Newman. En zijn Love Me Again. En zo zijn er weer 10 nummers gepasseerd. Zometeen krijg je nummer 380. Maar eerst nog naar de baan. Er zijn nog twee plekken waar je 15 minuten of meer verliest. Dat is op de E313 richting Lumen. 19 minuten bijtellen tussen Ranst en Herentals West. En tenslotte nog op de E17 richting Sint-Niklaas.

0: schermen mij een meloen delen?
1: Ola, en dan met een actie die je kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
6: Ja, niet nu.
5: Maar wij zijn er voor u. Ook als u die dames van het tintje naast u...
7: Excusa, señoras.
5: ...net een lift naar het strand had beloofd.
7: Batteria plata. Completa.
5: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
1: Dit is... Fibo van Leliendaal. Top! We make you move! 380.

0: Ik mag een duo-ticket weggeven voor Dream Beats Festival. Dat is op zaterdag 27 juni in Kortemark. Dat is dus deze zaterdag wel te verstaan. En als je nog geen plannen hebt, kijk, ik geef dus een duo-ticket weg. Michael Amani, Pat B, Yves de Ruiter, ze staan allemaal op de line-up. Belooft daar een heel leuk feestje te worden. Maar er staat ook nog een andere artiest op de line-up. De hubby of de toekomstige van Sarah Puttemans. En als je weet wie dat is, dan mag je het mij doorsturen in de Top Radio BE-app. Dus wie is de vriend of de toekomstige van Sarah Puttemans? En die komt dus ook op Dream Beats draaien. Wie is het? Over wie heb ik het? Laat het mij weten via de Top Radio B-app. En wie weet zijn die duo-tickets dan wel voor jou.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
1: Summer Beat. 1000.
2: Top.
1: We make you move. 379.

0: stages met meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royo Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royo.
4: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Mark with a K and Friends, Pat B en Little MG. Ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club. Dat wilde niet missen.
7: Je luistert naar de Summer Beat. Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app.

0: Latino Speak Americano van Yolanda Be Cool op 378 in de Summer Beat 1000. Top Your Summer Beat. Ik mocht een duo-ticket weggeven voor het Dream Beats Festival aankomende zaterdag. Dag Hannes.
1: Goedemiddag Thibault.
0: Zeg, wat was het juiste antwoord op de vraag wie is de toekomstige van Sarah Puttemans?
1: Victor Verhulst.
0: Maar ja, dat is correct. Jij wint de duo-tickets voor Dream Beats. Wie ga je meenemen, man?
1: Ik ga eigenlijk niet gaan, ik als verdochter met een collega. Hij wist het juiste antwoord. Ik zei, als ik ze win, zijn ze weer niet. Even lekker.
0: Dus wacht, als ik het goed begrepen heb, heb je eigenlijk meegespeeld voor je collega?
1: Ja, klopt.
0: Oké. En je bent op dit moment op het werk dan?
1: Ja.
0: En wat doe je van werk?
1: Kijk, we zijn een dak van een molen aan het alleen om het herschieten.
0: Ah, dus je staat op het dak?
1: Ja, op de stelling eigenlijk.
0: Wees voorzichtig, man. Nee, maar zeg tegen je collega dan, geniet van Dream Beats Festival en dat hij me een fotootje stuurt in de Top Radio B. Hè. Mag ik altijd doen.
1: Oké, nee, merci.
0: Oké, Hannes, merci om mee te doen en tot de volgende. Bye-bye.
1: Ja.

goede naam deze, Juice Smooth, met Promised Land op 377. Summer Beat 1000. Ik mag nog voor 1 uur een zwembad of een zwemband weggeven. Dus niet vergeten, als je een plons hoort of een bommetje hoort, dan moet je bommetje doorsturen in de Top Radio BE-app. De computer kiest dan een random iemand uit en daarmee ga ik hier aan het rad draaien voor een zwembad of een zwemband. De Summerbeat 1000 die gaat ontzettend snel vooruit. Niet vergeten dat jij de top 20 nog vorm kan geven. Ivan uit Tongeren die zou heel graag Paradiso op 1 zien. Deze Bailando. En hij heeft daar ook al voor gestemd via de Top Radio BE-app. Je kan dus ook nog altijd stemmen, hè? Top Radio BE-app of topradio.be. Laat jouw stem maar achter daar. Nu nog voor de top headlines nog eentje krijg je van mij. Dat is deze Accent van K en Kylie op 376.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Motorpeggen Nies. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Dit is Top!
5: Bijna 12 uur, hier is Bart van Langenhoven met de top headlines. Goedemiddag Bart.
6: Goedemiddag. Heel wat zwangere vrouwen weten niet altijd wat de gevolgen zijn van dit tropische zomerweer. Want ongeboren en pasgeboren baby's zijn extra kwetsbaar op deze warme dagen. De kans op een vroeggeboorte stijgt en het beïnvloedt ook het gewicht van de baby. Zwangere vrouwen hebben ook meer kans op zwangerschapsdiabetes door het extreme warme weer en sukkelen vaak ook met een lagere bloeddruk. Gynaecologen en kinderartsen vragen daarom om zwangere vrouwen beter te beschermen tijdens hittegolven. Je kan vanaf vandaag opnieuw controleren hoeveel pensioen je krijgt via mypension.be op basis van je werktellers voor de pensioenbonus en pensioenmalus. Die tonen hoeveel dagen en jaren je al opbouwde om bijvoorbeeld met vervroegd pensioen te gaan of als je langer wil werken. Je kan ook zien wat de pensioenhervorming, die vanaf volgend jaar ingaat, precies betekent voor je eigen situatie. Als je ouder bent dan 60 jaar, kan je binnenkort opnieuw je vroegste pensioendatum zien. Tegen eind dit jaar zou er dan duidelijkheid moeten zijn voor iedereen over die vroegste pensioendatum. Later ook over het pensioenbedrag. En dan kan je ook weer simulaties maken via mypension.be. En dan nog wielrennen. Tweevoudig wereldkampioene Lotte Kopecky start op 1 augustus in de Tour de France. Dat bevestigt haar ploeg SD Works ProTime. Kopecky reed al 3 keer eerder de Tour des Femmes in 2022, 23 en 25. 3 jaar geleden eindigde ze tweede en won ze ook een etappe. Vorig jaar kende ze een moeilijke tour en eindigde pas 45ste. Kopecky reed in mei van dit jaar al de Ronde van Spanje, waar ze een rit won. En nu vrijdag koerst ze opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markendal en zondag het BK op de weg. Daarna volgt nog de Baloise Ladies Tour komende maand en de Ronde van Polen. Deze namiddag droger en licht bewolkt, maar ook zon bij 29 graden aan zee en 34 graden elders. Morgen en overmorgen schijnt de zon volop bij tropische maxima tot 37 graden. Donderdag is er wel meer kans op een warmteonweer. Vrijdag en het weekend worden zeer zonnig en heet tot 39 graden.
5: Er is nog één plek op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Reken daar 13 minuten bij.
0: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Thibo van Leliendaal.
5: Ik ga eens testen of je nog wakker bent.
0: Alles voor je zwembad.
5: Oh, komt eraan. Zometeen.

0: settimana. Met SOS op 374.
1: Zwembad of zwemband?
0: Je hebt het goed gehoord, het plonsje of het bommetje is gevallen. Dus we gaan spelen voor een zwembad of een zwemband. En we spelen met Silke. Dag Silke.
2: Dag Thibaut.
0: Wat ben jij op dit moment aan het doen?
2: Ik ben met een vrachtwagen aan het rijden.
0: Aha, oké. Dus je luistert waarschijnlijk ook naar de Summer Beat al de hele dag?
2: Ja, al de hele, vanaf dat bezig is.
0: Tot welk uur moet je nog werken vandaag?
2: Tot rond 15 uur.
0: Oké, okay, ça va. Oké, we zijn er bijna, hè?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Heb je vakantie op de planning staan?
2: Ja, eind juli gaan we een paar dagen vakantie in eigen land thuis.
0: Dus ik vermoed dat je bouwverlof hebt of zo dan?
2: Ja, ja, ja.
0: Ah, ja. En vakantie in eigen huis, dat dan naar de zee of naar de Ardennen? Of is het echt gewoon lekker thuis?
2: Gewoon thuis blijven, ah, ja. Ja. Gemak thuis.
0: Hopelijk in een nieuw zwembad dan, of...
2: Ja, inderdaad, inderdaad. Dat is zeker en vast welkom met de warme dagen.
0: Ja, dat kan ik geloven. Staat er op dit moment al een zwembad?
2: Nee.
0: Nee, nee, nee, dus het is welkom. Oké.
2: Okay. Zou, ja,
0: zou je het erg vinden, moest het een zwemband zijn? Het kan, hè? Het kan, hè?
2: Nee, wie het kleine niet eerst.
0: Ah, mooi, mooi. Dat vind ik mooi gezegd, ja. Oké, okay, ik ga me naar het rad begeven. Jij mag... Als dat oké is, mag je voor mij weer aftellen van 3 tot 1.
2: Oké, 3, 2, 1.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Het is vertrokken. Het is vertrokken. Rood of blauw? Want ja, de rode zijn de zwembaden, de blauwe zijn de zwembanden. Wat is het geworden? Silke, jij wint.
1: Zwembad.
0: Jij bent een zwembad. Proficiat.
2: Dank u wel.
0: Ja, dat is leuk toch? Nu zeker.
2: Ja, super.
0: Met het betere weer. En ik heb gezien dat ze volgende week ook nog keigoed weer geven. En het kan wel al eens zijn dat die volgende week al bij jou is, dat zwembad. Dat zou toch fantastisch zijn.
2: Ja, super.
0: Oké. Okay. Geniet nog van je werkdag. En ja, tot de volgende zeker. Hè?
2: Tot de volgende. Dank u wel.
0: Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: uit 1991. Deze al, Everybody's Free to Feel Good, op 372. Amai, ik ging 372 zeggen. Trekt op niets. Nog 1 uur en er zijn al 2 dingen weggegeven. Het is nog geen 1 uur en we hebben al een zwembad en 1 zwemband weggegeven. Het gaat dus goed vooruit. Tot 6 uur bij Bram heb je nog kans om een zwembad en zwemband te winnen. Dus geen paniek als het nog niet gelukt is. Ook nog niet deze week. We zijn nog maar dinsdag. We gaan nog tot vrijdag verder. Dus echt nog niet stressen. Er komen nog genoeg winmomentjes aan. Nu is het tijd voor nummer 371. En die plek is voor Queen Bee met Break My Soul. Ze komt eraan.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium. En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
3: 4.000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Go yellow!
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
4: Info op telenet.be.
6: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
5: Ja, naar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
6: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
5: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Summer Beat. Top. We make you move. 371.
9: Take out the slow.

0: Zometeen in de Summer Beat 1000.
1: Zometeen krijg je Tiësto en Eva Max op 370. Met de motto en ook een throwback. We gaan naar 1993 met Culture Beat en Mr. Vain. Eerst nog een overzichtje.
0: 380.
1: Was voor Jam & Spoon met Ride in the Night.
0: 379.
1: Past goed in de Summer Beat 1000 deze ATB & Topic met Your Love.
0: 378.
1: Ah, lekker. Was ook lang geleden toch? Yolanda Be Cool en D-Cup met We No Speak Americano.
0: 377.
1: Van We No Speak Americano naar deze vibe. Joe Smooth met The Promised Land.
0: 376.
1: Smeken om een kans. Kylie van Accent.
0: 375.
1: Beetje bewegen met Junior Senior. Move Your Feet.
0: 374.
1: Riri of Rihanna met SOS.
0: 373.
1: Ah, deze is van Eric Prydz. De Eric Prydz remix van A Bit Patchy.
0: 372.
1: Rosala. And Everybody's Free to Feel Good.
0: 371.
1: En net gehoord natuurlijk. Queen Bee. Beyoncé met Break My Soul. En zoals beloofd krijg je nu Tiësto, Eva Max.

0: Ik zie je meezingen. Met deze Mr. Veen van Culture Beat. Op 369. Zometeen gaan we nog meer meezingen, want Axwell en Ingrosso die komen eraan met More Than You Know. Eerst nog één plek waar je 15 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 40 minuten bijtellen tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
1: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesjes zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

John Dalbeck en Blink op 367 in de Summer Beat 1000. Zeg, Bob Sinclair, die staat, de Franse DJ, die staat 10 keer in onze Summer Beat 1000. En nu hoor je hem voor de 5e keer in de lijst. We zitten dus aan de helft. Toont alleen maar aan wat voor een geweldige muziek deze man heeft gemaakt. Hier hoor je hem nu met Kiss My Eyes op plek

0: vijf podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Start je zomer goed.
6: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
5: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
7: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het klein strand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
9: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
10: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
9: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
10: Sun wien?
9: Sun Systems.
11: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
10: Ja, chique ding is dat, hè.
9: Sun Systems. Ja, hallo maat.
12: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt en beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
13: Tijd verliezen is geen optie. Daarom kiezen 3D-artists, architecten en creators voor Fan Systems. PC's op jouw maat en workflow. Ontdek ze op fenn.systems.
14: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
15: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
16: Top. We make you move. 365.

Lady Gaga met haar pokerface op 364 in onze Summer Beat 1000. Het is bijna 1 uur. Na 1 uur neemt Bart-Jan over en dan gaat hij verder met deze geweldige lijst. En ik ben zoals altijd al eens gaan piepen in zijn playlist. En hij mag Toe Fabiola draaien voor jou. Komt er allemaal aan na 1 uur. Nu krijg je van mij nog Madison Avenue en Don't Call Me Maybe. Ze staat op plek 364.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur, we zitten blijkbaar in een alarmfase. Vrouwtje Kalion, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er is een alarmfase afgekondigd voor de hitte na het overleg van het Nationaal Crisiscentrum vanmorgen. Het heeft allemaal te maken met de hete temperaturen en de hoge ozonconcentraties. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet het voorstel voor 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. En dan nog wielrennen. Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France van. Die start op 1 augustus. Het is al haar 4e deelname. 3 jaar geleden eindigde ze 2e en won ze ook een etappe. Kopecky koerst nu vrijdag opnieuw in ons land met het BK tijdrijden in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan er voor de 8e keer op rij Belgisch kampioen worden. En deze zondag volgt ook nog het BK op de weg. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. En vrijdag en in het weekend zelfs nog wat heter tot 39 graden. Maar wel meer kans dan op een warmteonweer.
3: 2 lange files, R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 22 minuten erbij. En ook op de E17 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je op dit moment 20 minuten.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Jan de Prateren.
3: Het kan geen toeval zijn. Mijn eerste song vandaag in de Summer Beat 1000 is Hot van Ina. Goedemiddag en welkom.
6: Top.

0: Martin Garrix en de mooie Dua Lipa.
1: De Summer Beat 1000.
0: Het was 2017 en Dua Lipa was toen eigenlijk nog niet zo bekend. En heeft natuurlijk ook een klein stukje te danken aan Martin Garrix. Dat ze nu zo'n grote ster is natuurlijk. Scared to be Lonely op 361 in de Summer Beat 1000. Martin Garrix die trouwens deze dagen ook in de hitlijsten staat met Ed Sheeran natuurlijk. Repeat It. En ook present geeft op Tomorrowland. Als je daar tickets voor hebt, kan je hem daar bekijken. Is altijd wel de moeite. We hebben er 10 gehad, dus een overzichtje.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 370.
0: Bij Thibaut hoorde je Tiësto en Eva Max met The Motto.
1: 369.
0: Blijft een van de grootste hits uit de 90's en altijd leuk om terug te horen. Culture Beat.
1: 368.
0: Axwell en Ingrosso samen. More Than You Know.
1: 367.
0: Ze noemen dat gewoon een loopje maken van een tekst en je kan dat dan oneindig lang laten herhalen. Blink, John Welbeck.
1: 366.
0: Bob Sinclair met accordeon. Kiss My Eyes.
1: 365.
0: Het kan in het leven af en toe wel eens van pas komen een pokerface kunnen opzetten. Je kan je daarop trainen, naar het schijnt. Lady Gaga.
1: 364.
0: Het was Madison Avenue in de Summer Beat 1000 van top met Don't Call Me Baby.
1: 363.
0: Kleine verrassing, net voor 1 uur daarnet. Juma Sound System met Le Dijon.
1: 362.
0: Dat het hot is, weten we allemaal. We moeten daar een beetje mee om kunnen. Veel drinken en probeer wat schaduw op te zoeken als je buiten moet zijn natuurlijk. Ina en Hart.
1: 361.
0: En Martin Garrix en Dua Lipa met Scared to be Lonely op 361 in de Summer Beat 1000. Het zijn de laatste dagen, het is te zeggen. Tegen vrijdag kennen wij de nummer 1, maar we tellen nog verder af. We zitten bij 360 en dat is voor de Mackenzie en Jesse. Dit is All I Need.

0: Het was de zomer van 1995. Misschien niet zo warm als die van 2026, maar toch behoorlijk hoor. Be My Lover van La Bouche in deze Summer Beat 1000 helemaal terecht op nummer 359. En ik moet zeggen, ik ben een beetje op zoek naar zo de balans tussen te veel airco of net niet genoeg. Want ik heb nu zo, ken je dat, zo kiekeboes, zoals ze zeggen, zo kippenvel heb ik momenteel. Dus die airco staat echt hard en anders sta je te zweten. Het is een beetje een balans en ik moet ook een beetje in shape blijven voor straks, want ik ga straks weer aan het rad draaien. Dus je weet dat ook vanmiddag weer een zwembad is te winnen. Een zwembad of een zwemband. Hou het in de gaten als je straks tussen nu en 4 uur het bommetje hoort.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app en maak kans op een zwembad of een zwemband. Top. We make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij Hermie.com.
2: Proximus presenteert Beleef de wereld anders. Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik. Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
3: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
2: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leven?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye-bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
1: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een Tom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
8: Info in voorwaarden op carglass.be.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend.
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
11: Duizend. Top. We make you move. 358.

0: Het was de Fast Car van Tracy Chapman en ze heeft er Jonas Blue ook mee laten rijden. Dakota zong het in, want het is niet de originele stem van die Tracy Chapman. Die klinkt helemaal anders. Moet je maar eens opzoeken. Fast Car was in 2016 een gigantische hit en stond op 358 in de Summer Beat 1000 bij top. Het zijn de 1000 leukste songs die ooit uitgebracht zijn in de zomer, waarvan je natuurlijk heel vaak echt zo een warm gevoel krijgt. Wat moet ik vandaag zeggen? Verfrissend gevoel, dat is misschien net iets beter geplaatst.
1: 357.
0: Het is voor Disclosure en Don.

0: Je staat met je voetjes in het zand, een drankje in je linkerhand en rechts zie je de zon ondergaan. Dat gevoel heb ik met deze disclosure. En Tando, het is exact 2:30 geworden in deze Summer Beat 1000. Zometeen Everything But The Girl met Missing en ook DJ Licious komt eraan met I Hear You Calling. Op de weg gaat het moeizaam, vooral richting Nederland op de R1. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. E17 is ook moeizaam richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West verlies je ook 20 minuten. R1 nog richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier erbij.
1: Een fietsaccidentje is rap gebeurd.
2: Mijn koersfiets is helemaal op de
1: Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
2: Zelfs met een helm is
1: ETIAS. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Een van de beste die DJ-licious heeft gemaakt, wat mij betreft hoor. I can hear you calling. Nee, dat doen we straks. Ik wou nog eerst even iets vertellen. Ik wou eerst niks vertellen over DJ-licious en I can hear you calling, omdat ik heb een hekel, jij misschien ook, aan mensen die hun telefoonbel, hun gsm-bel af hebben staan. Dat is een of andere trend, merk ik. Dus een gsm, dat is om gebeld te worden. Maar je hebt veel mensen die niet houden van bellen. En die zetten blijkbaar standaard hun bel, hun ringtoon af. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind als je een telefoon hebt, dan moet je kunnen gebeld worden. Waarom heb je anders een telefoon? Dus iedereen, zelfs nu in de studio, die kan mij bellen. Ik daag niemand uit. Maar het zou kunnen dat jij mijn telefoonnummer hebt en denkt van... Ha, dat wil ik nu wel eens zien. Als je de telefoon opneemt. Maar ik ga dat niet doen. Dus dat zeg ik wel. Al tijdens het radio maken niet, maar anders altijd. Wacht. Wacht. Er is telefoon. Met wie spreek ik?
1: Met Bram van de redactie.
0: Bram van de redactie. Kijk.
1: Ja.
0: Ze zijn aan het luisteren op de... Maar zie je wel, dus ik neem de telefoon op, hè?
1: Het is tijd om het volgende nummer in te starten, denk ik.
0: Bram van de... Oh, ik krijg nog telefoon, maar het is een nummer wat ik niet ken. Dat ga ik niet opnemen. Nee, dat ga ik niet opnemen. Dat vind ik een beetje raar. Als je niet weet wie je aan de lijn gaat hebben, ga ik niet live op de radio doen. Volgende liedje in deze Summer Beat 1000 is dit origineel. Een liedje van een meisje met een gitaar klonk zo. Het is Dido. Onder andere met Eminem heeft ze samengewerkt met Stan. En dat melodietje was zo goed dat Dimitri Vegas en Like Mike dachten... We maken van dat melodietje gewoon een nieuwe hit, maar dan wel met een vette beat eronder. Ze staan op 354.

0: Het is Felix Jen. En Nea met Sam C. in deze Summerbeat 1000 bij Top. Het zou momenteel in Brugge al 30 graden zijn. We gaan daar nog een beetje hoger de komende dagen. Ik vind het veel, maar ik vind het nog wel leuk. Voorlopig vind ik het nog wel leuk en is het ça va. Ik denk vooral aan iedereen die moet buiten werken. Dus zorg goed voor jezelf, zorg goed voor elkaar. Zometeen een stem die zegt... She's after my piano.
1: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
2: Ja, ook.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Alleen, wat zie je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het aan het zien of nee? Je kunt hier niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Modi van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
5: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
6: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Moduvan.
7: Liquidator wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.

grootste hit van Too Fabiola, buiten de hits uit de 90's gerekend natuurlijk, She's After My Piano. Mocht je ooit afvragen wie is de stem die dat heeft ingepraat, gezongen is dat niet echt die She's After My Piano. Je denkt dan dat is Pat Crimson, dat is het absoluut niet. Serge Ramakers, producer van dit liedje, heeft dat gedaan. Serge Ramakers die al dag en eeuw en altijd muziek en dansmuziek heeft gemaakt. Daar is dat liedje ook geboren. Met andere woorden, hij zit voor veel ertussen dat dit een succes is geworden natuurlijk, zonder enige twijfel. Zometeen een bom van een nummer. Maar eerst Michelle Kleijs op 352. Dit is Hey Lady Luck.

0: Als je in de keuken staat, kan je meespelen met je potten en pannen. Vind ik een geschikt liedje ervoor, hoor. Michel Kleijs, Hey Lady Luck.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 360.
0: Het was Mackenzie en vooral Jessie die op haar tenen ging staan voor dit liedje All I Need.
1: 359.
0: Een van de leukste uit de 90s in de lijst. La Bouche en Be My Lover.
1: 358.
0: Gepikt van Tracy Chapman, Jonas Blue en Dakota met Fast Car.
1: 357.
0: Dit was pas zomer, toch? Disclosure, Tondo.
1: 356. And I miss you.
0: Van de mooiste zinnetjes ooit geschreven. I miss you like the deserts miss the rain. Everything but the girl.
1: 355.
0: Het was DJ Licious.
1: 354.
0: Daar heb je op gedanst en meegezongen. Zeker weten. Dimitri Vegas, Like Mike, Thank You. En Dido, die bracht het ook natuurlijk.
1: 353.
0: Beetje vergeten dat is moeilijk voor een West-Vlaming. Beetje vergeten hitje van Felix Jean. Sam Say.
1: 352.
0: Dat dus. To Fabiola and She's After My Piano. En dan nog
1: 351.
0: Deze. Je hoorde Michel Kleijs met Hey Lady Luck. En ik had jullie een bom van een plaat beloofd. En die bom die... Like this. Absoluut.
2: Okay, party people in the house.
0: Ik zou zeggen, even 5 minuten pauze mag wel. Ik zou niet te veel dansen, want dan ga je te warm krijgen, begint te zweten. Maar de radio mag wel een stukje harder, denk ik. Net voor 2 uur.

0: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij de meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Het is 2 uur en volgens vrouwtje Caljon is er een alarmfase. Vertel eens vrouwtje, hoe zit dat?
5: Goedemiddag. Het Nationaal Crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hete temperaturen overdag en 's nachts en ook de hoge ozonconcentraties. Het is nog maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. De vorige keer was in 2020. Er komen voorlopig geen hittemaatregelen op nationaal niveau, maar er wordt wel opgeroepen tot bewustzijn. Bijvoorbeeld door veel te drinken, geen zware inspanningen te doen en extra aandacht te hebben voor ouderen en kinderen. Nog tot zeker zondag krijgen we extreem warme temperaturen. In de Kamer hebben de federale regeringspartijen een stemming over de abortuskwestie uitgesteld. De oppositie had zelf een wetsvoorstel klaar om de abortustermijn uit te breiden van 12 naar 18 weken. Regeringspartijen Vooruit en MR willen al langer een uitbreiding, maar N-VA stelde voor om zelf een voorstel uit te werken binnen de regering. Er werd nu beslist om de abortuskwestie uit te stellen naar ten vroegste 1 december. Tegen dan moet een voorstel over 3 ethische thema's op de regeringstafel liggen. De abortuskwestie, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. In de kustgemeente De Haan is een man van 56 overleden na een aanrijding. Dat bevestigt het parket. Voorbijgangers vonden het lichaam op de weg dichtbij Centerparks. Het is onduidelijk of het om een vluchtmisdrijf gaat. De partner van het slachtoffer werd intussen opgepakt voor verhoor. Het parket onderzoekt of ze betrokken is bij het ongeval. En het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz loopt weer volop. Gisteren passeerden zeker 36 schepen met olie en gas door de belangrijke zeestraat. En dat is een record sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De heropening van de straat van Hormuz is een van de belangrijkste voorwaarden in het principeakkoord tussen de VS en Iran. Die onderhandelen intussen verder over een definitieve deal. Deze namiddag droger en zonniger, warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden. Maar wel meer kans op een warmteonweer.
4: Als ik het zo hoor, straks is het nog file in de straat van Hormuz. File wel richting Nederland op de R1. Een ongeval zorgt daarvoor tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Je verliest 21 minuten. En ook richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Mag je een extra kwartier rekenen daar.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
4: We hebben er nog 349 te gaan. Man en vrouw. En ze zijn crazy in love. Het kan alleen over Jay-Z en Beyoncé gaan. Top.

Riverside, motherfucker.

0: Antwerpen zeggen ze dan weer Riverside, ah moeder, zeggen ze in Antwerpen. Sydney Samson. In de Summer B1000 staat hij genoteerd op 347. Ik kreeg een berichtje van Geert, die zit in de vrachtwagen. En Geert liet mij heel duidelijk weten dat dit...
1: Bart-Jan, ja. Ik heb het gevoel dat de toppers naar boven komen.
0: De toppers komen absoluut naar boven, dat is absoluut het geval. En ook de bommetjes straks, want ik ga weer een zwembad weggeven. Hou het in de gaten hier.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
3: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
4: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
3: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
2: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Elton John zou een goede opa zijn voor Britney Spears. Hier was het met Dua Lipa. Die heeft het iets minder moeilijk deze dagen, heb ik de indruk. Cold Heart kreeg je.
1: Zwembad of zwemband.
0: Daarnet was er het bommetje, dan moet je razendsnel proberen bommetje te sturen via de Topradio BE-app. De computer pikt er iemand uit en deze keer is dat Evelien uit Brasschaat. Dag Evelien, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Jij bent van thuis aan het werk. Is dat dan met de voetjes in het water of hoe zit dat?
2: Nee, dat is het niet met de voetjes in het water. Het is de voetjes onder het bureau.
0: Wat doe jij?
2: Ik werk bij het havenbedrijf van Antwerpen als port use officer.
0: En wat moet je precies doen?
2: Ja, we maken facturen op voor de havenrechten in de haven van Antwerpen en Brugge. En zeebruggen. Dus dat kan zijn binnenvaart, zeevaart, concessies en dergelijke.
0: Dus als een schip komt aanleggen bij jullie bijvoorbeeld, moet daarvoor betaald worden? Dat soort facturen, die facturatie komt bij jou terecht onder andere?
2: Ja, klopt. Bij onze dienst komt je terecht. Namelijk binnenvaart.
0: Ik heb voor jou een groot zwembad of een ook wel vrij grote zwemband. Maar je weet, die zwembaden die zijn 4,30 meter lang, 2,5 meter breed, 1 meter diep. Dat is leuk om te krijgen van die grote opzetzwembaden. Daarvoor moet ik voor jou draaien aan het rad. Wil jij aftellen voor mij?
2: Ja.
0: Doe maar.
2: 3, 2, 1.
0: Gaat-ie. 1 kans op 2. En we gaan het meteen weten of jij met een zwembad naar huis gaat of met een zwemband. Beste Evelien, het is deze keer een...
1: zwemband.
0: Een zwemband. Maar toch leuk, hè? Want ze zijn gepersonaliseerd. Daar staat ook het logo van Top op. Die kan je nergens kopen. Met andere woorden, je hebt sowieso altijd wel iets exclusiefs vast. Fijne werkdag nog. Tot de volgende.
2: Dankjewel. Tot ziens.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.

0: Het was 1994. Er werd heel veel Eurobeat gemaakt. Vooral ook uit Italië kwam dat dan. Playa Hitti was ook vandaar. En de summer is vooral magic. Als het warm en leuk is, zoals deze week bijvoorbeeld, geniet daar toch ten volle van. Ik moet wel zeggen, ik heb vanmiddag, lag er tussen mijn boterham, pita pikant. Ik denk als ik nu zou blazen naar jouw barbecue, dat die in één keer gewoon op volle kracht is aangestoken met een steekvlam die je nog niet hebt gezien. R2 richting Stabroek. Daar is een ongeval gebeurd tussen Waaslandhaven-Zuid en de Liefkenshoektunnel. Een half uur aanschuiven. R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 22 minuten erbij. En ook op de E17 richting Antwerpen gaat het nog traag tussen Kruibeke en Antwerpen-West. Je verliest er 20 minuten. Flume is onderweg met Never Be Like You.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey, Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internet.

0: graden, die warme temperaturen doet iets met de mens. Dat is ook wetenschappelijk bewezen naar het schijnt. Ik zeg altijd, het is warm voor iedereen. Ja, maar dat is toch, het is warm voor iedereen. Kevin Little, Turn Me On op 341.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 350.
2: Drop that beat!
0: Het was even feest, net voor 2 uur met Drop That Beat van XL.
1: 349.
0: Jay-Z en Beyoncé nog altijd getrouwd. Crazy in Love.
1: 348.
3: Riverside, motherfucker.
0: Sydney Samson. Niet te verwarren met de hond Samson, is geen familie van elkaar.
1: 347.
0: Calvin Harris, Ellie Goulding, toen waren ze nog een koppel. Outside.
1: 346.
4: From Paris to Berlin, in every disco I get in my...
0: Leuke verrassing dit uur. Ook deze heeft de Summer Beat 1000 gehaald. Infernal met From Paris to Berlin.
1: 345.
5: Coco Heart.
0: Elton John met Dua Lipa. Cold Heart. Clapton maakte de remix.
1: 344.
0: Nog altijd wekelijks op het podium en ze zingt nog altijd loopzuiver. Dat is haar handelsmerk natuurlijk. Jessie en How Long.
1: 343.
6: The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic.
0: Stampen, al dan niet een beetje dronken. Het kan helpen om dit leuk te vinden. Playa Hitty met The Summer is Magic.
1: 342.
7: I'm only human, can't you say?
0: Dit is een ander kaliber natuurlijk. Flume, Never Be Like You.
1: 341.
0: En dan Kevin Little met Turn Me On. Zometeen op nummer 340 staan Two Brothers on the Fourth Floor.
8: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krijkemeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
9: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
10: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
11: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tor Hout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
12: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
13: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
14: Start je zomer goed.
15: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
14: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
15: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
16: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
1: Je luistert naar de
17: Summer Beat 1000.
1: Deze track staat in de top 20. Stem hem naar de nummer 1 via

Dit liedje van Basto kreeg twee levens, werd eerst uitgebracht in 2013, dacht ik. Zonder vocal, om een beetje later uit te komen in deze versie, Live Tonight. Veel vocal stond er niet op, maar soms is één zinnetje voldoende om een liedje te veranderen natuurlijk. Op 339 in de Summer Beat 1000 bij Top Radio. We gaan met de lekker lange versie van Paul van Dijk, Foreign Angel, richting 3 uur. Dit is 338.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Dit is Stop!
3: Het is 3 uur, rijden zonder geldig ticket wordt meer gecontroleerd. Vrouwtje Kaljon weet waar.
4: Goedemiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf 1 juli ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. De Japanse keizer en keizerin zijn officieel ontvangen in het Koninklijk Paleis in Brussel. Ze kwamen afgelopen weekend aan in ons land voor een staatsbezoek van 3 dagen. Het koppel logeert deze week bij onze koning Filip en koningin Mathilde in het kasteel van Laeken. En dat is best uitzonderlijk, want enkel bevriende koninklijke families mogen bij hen thuis logeren. Deze namiddag ontmoet het Japanse keizerspaar ook premier De Wever en buitenlandminister Prevot. En tennis, Greet Minne stoot door naar de tweede kwalificatieronde van het Grand Slam toernooi Wimbledon. Ze won van de Franse Ferro in 2 sets, het werd 6-3 en 6-1. Minne probeert zich nu voor een 5e keer te plaatsen op de hoofdtabel. Er zijn in totaal al 5 Belgen geplaatst voor de hoofdtabel van Wimbledon. Dat zijn Alexander Bloks, Zizou Bergs en Raphaël Collignon, bij de vrouwen Elise Mertens en Hanne van de Winkel. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snikheet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer.
3: 4 lange files waar je bij dit weer niet wil instaan. R2 richting Stabroek. Tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel verlies je 1/2 uur. Ook op de E40 richting Luik gaat het trager door een ongeval tussen Lensant en Berlo. 25 minuten extra daar. E34 richting Antwerpen tussen Melselen en Sint-Anna Linkeroever. 20 minuten erbij. En ik eindig op de E17 richting Antwerpen. Ook daar 20 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West.
5: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Twijfelen we wel nog over de beste 20? Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
3: Mocht je je afvragen hoe moet echte house music klinken, zoals Danny Tenaglia's Music is the Answer.

Dat is ook ons motto. Keep the spirit alive. De spirit om nog 4 of 5 uur te halen vanmiddag. Want zolang moet jij misschien nog werken in die hitte, in die warmte. De spirit is de Summer Beat 1000. Die gaat jou erdoor helpen zonder enige twijfel. Want alle hits die passen bij het weer van vandaag. Fiocco met de spirit op 336 was dat het geval. Straks misschien nog een plonsje, zijnde een bommetje. Hou het in de gaten, want dat is jouw kans om een zwembad te winnen. Je weet, tot en met vrijdag geven we er nog een pak weg hier bij Top. Moet je wel bommetjes sturen als je die plons hoort. Kan er altijd aankomen op elk moment. 335 is voor Cosheen.

0: Ik heb deze nog ontzettend veel gedraaid op parties toen. En toen was 1997. Carlos en de Silmarillia bij Top in de Summer Beat 1000. Ja, we zeggen met z'n allen dat we meer gaan drinken. We moeten dat ook doen. Dat wordt ook aangeraden met die warme temperaturen. Je weet dat sommige mensen dat een beetje verkeerd opnemen, dat meer drinken. Dus wees voorzichtig met extra alcohol op dagen als vandaag. Zometeen een liedje en dat heet Hangover op 333.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij het zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een leeuw?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Het was water voor alle duidelijkheid. Dat is geen enkel probleem. Tijdens de werkuren mag dat natuurlijk. Is ook nodig. Doe dat. Drink voldoende. Got a Hangover, Tayo Cruz en Florida kreeg je op 333 in de lijst. Je weet, de festivalzomer is gestart en zeker een pak leuke dancefestivals. In ons land worden wij gewoon verwend op dat vlak. En Sunrise is er zo eentje. Op 26, 27 en 28 juni aan de Lielse Bergen is dat in Gierle om precies te zijn. Heel leuk festival waar wij ook terugkomen met Mentos. Gaan we daar onze silent disco terug opstellen. Kan je genieten van drie verschillende mixen die je dan via je hoofdtelefoon, via de silent disco, kan gaan beluisteren. En wat ze ook hebben bij Sunrise Festival is een app. En die moet je zeker downloaden als je gaat. Want daar kan je ook exact met je vrienden afspreken. Als je ze bijvoorbeeld kwijt bent. Want het gebeurt wel eens op een groot festival. Dat je elkaar even uit het oog zijn verloren. En vind elkaar dan maar eens terug. De app kan daarbij helpen. Staat een plannetje op. Je kan ook exact zien waar jij bent op de site. Dus dat is alleen maar het voordeel. 26, 27 en 28 juni op Sunrise. De Lielse Bergen is dat in Gierle.

0: Het is Roger 72 in de Summer Beat 1000 bij Top met You Take Me Higher. Helemaal terecht op 331. Zometeen Tiga die eraan komt en ook nog Toka Disco, allemaal voor 4 uur. En wie weet, ook wel een bommetje voor een zwembad. Ook dat zou in de aanbieding kunnen zijn. Als je blijft hangen en op tijd je gsm bovenhaalt om dat te sturen, dat bommetje, is dat zwembad misschien wel van jou. Eerst even naar de files. Er staan 4 lange. R2 richting Stabroek tussen Beveren en de Liefkenshoektunnel 40 minuten. E40 richting Luik gaat ook trager. Tussen Lensant en Berlo verlies je 25 minuten. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 erbij. En ik eindig op diezelfde R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West ook nog eens 18 minuten daar.
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 340.
0: Het was voor deze Nederlanders. Two Brothers on the Fourth Floor and Never Alone.
1: 339.
0: Dit was dan weer Belgisch. Basto, Live Tonight, Gregory's Team.
1: 338.
0: Uit de hoogdagen van de trance. Paul van Dijk, For an Angel.
1: 337.
0: Ik heb zo'n t-shirt, ik ga het eens aantrekken. En er staat achteraan op: Music is the answer to all your problems. Danny Tenaglia.
1: 336.
0: Eigenlijk hoor ik deze liever dan Aflito, die andere grote hit van Fioco, deze The Spirit.
1: 335.
0: Beetje verloren gelopen, Koshin, Hide You.
1: 334.
0: Op de panfluit. Een grote fan van panfluiten had je ondertussen wel door, denk ik. Carlos Silmarilla.
1: 333.
0: Wordt alles meegedronken en meegezongen op de juiste momenten. Hangover, Tayo Cruz en Flo Rida.
1: 332.
0: Avicii in zijn hoogdagen deze Waiting for Love.
1: 331.
0: En het was die Roger 72 met Take You Higher.
2: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you, Belgium!
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Jackpot, we love you!
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6.500.000 euro.
5: Hey,
4: Lotto.
5: Let's go!
4: Omdat het kan.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten.

Het is gewoon een feit. Hoe langer de Summer Beat 1000 duurt, hoe beter de liedjes natuurlijk. Dat is het voordeel aan zo'n hitlijst. Tiga, You Gonna Want Me op 330 in deze lijst. Toca Disco, die ken je vooral van Street Girls, maar vergeet

0: Ze zijn weer overal deze zomer. Mel King met Run op 328 in de Summer Beat 1000. Altijd feest als Reggie en Linda op het podium staan. Ik ben zo blij dat zij elkaar terug hebben gevonden. Nieuwe hits uitbrengen, maar die oude zoals Run, dat blijft natuurlijk altijd wel heel goed doen. Ik heb er nog drie zometeen en dan is het aan Bram van Hey, die nog snel even naar de zonnebank is. Nee, dat is niet waar. Dat is een vlamopje.
1: Top zorgt voor de ultieme voorbereiding van je zomer met de Summer Beat 1000 en een zwembad. Hoor je straks een plons? Stuur een bericht naar de studio via de Topradio BE-app. En maak kans op een zwembad. Of een zwemband. Top. We make you move. Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com.
2: Mo, zie je kameretten van je mode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Alleen, wat zie je bij mij?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
2: Ja, dat wel.
4: Mode van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
5: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
6: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
7: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Moduvan.
8: Liquidator wint, weer mooi kabinetten zak slimmer.
9: Eurosilo, dat is gewoon buten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
10: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten, campingkidsclub.be. 15 jaar Camping Kids Club, dat wilde niet missen.
1: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Deze track staat in de top 20. Stem

Als je het weet, dan ga je zeggen, ja, ik hoor het. Erika Silora, dat is de zangeres van dit liedje. Dat is eigenlijk een Finse. Er zijn weinig Finse zangeressen die in een dancebandje zongen of zingen. Ze deed dat wel, ze deed dat hier, in deze Summer

0: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Vrouwtje is erbij komen zitten. Zij heeft de topheadlines van 4. Dag Vrouwtje, goedenamiddag.
4: Goedenamiddag. Vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban zijn aangekomen in ons land. Ze zijn uitgenodigd door de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de Europese Unie wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken gaf 5 visa af omdat ze geen bedreiging vormen op ons grondgebied. Duitsland werkte al samen met het regime en nu willen ook andere Europese lidstaten afspraken maken. Mensenrechtenorganisaties reageren kritisch en vinden dat onaanvaardbaar. 1 op de 4 kinderen uit het basisonderwijs ging vorig jaar naar een speelplein. Het waren zo'n 200.000 kinderen en bijna 24.000 jongeren. Dat blijkt uit een enquête van de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. Het wordt steeds populairder. Ouders vinden de opvangfunctie een belangrijke en goedkope manier om vakanties te overbruggen. Gemiddeld betaal je voor 1 dag speelpleinwerk net geen 7 euro. Lokale besturen investeren ook veel meer in speelpleinwerk. En voetbal. Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven, dat meldt de club. De voormalig Rode Duivel tekent voor 2 seizoenen. Hij volgt Felice Matsou op, die op zijn beurt naar tweede klasse Eupen trekt. Simons werd in 2018 voor het eerst trainer en coachte onder meer al Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Deze namiddag droger en zonniger met warme maxima tot 34 graden. Morgen en donderdag snik heet met veel zon tot 37 graden. Vrijdag en in het weekend nog heter tot zelfs 39 graden, maar wel meer kans op een warmteonweer.
3: En dan de files. Ik heb meldingen gekregen op de R2 in Antwerpen tussen Beveren en de Liefkenshoek. Tunnel 50 minuten extra richting Nederland op de Antwerpse ring. 1,5 uur erbij tussen Antwerpen-West en Bokkerhout. Op de E17 1,5 uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E34 1,5 uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent ook nog een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Dan de buitenring van Brussel. Een kwartier tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem. Woluwelaan. En dan kunnen we verder aftellen.
2: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
3: Met nu Yen Wayne Gonna Move Ya. Dat gaat hij zo meteen roepen, hè. Dus hou je deo dichtbij tegen extra zweten tijdens het volgend liedje.
2: Top.
3: Because the night...
2: Dit is Top. We make you move. 324.

0: Beat.
1: Let op met zware inspanningen en over verhitte boksen.
0: Summer Beat.
1: 1324, Because the Night van Yen Wayne in de Summer Beat 1000. Zeg, is het niet eens tijd om een oude social media hype terug leven in te blazen? Ik vind van wel, eerlijk gezegd, de Ice Bucket Challenge. Die mag terug viraal gaan, als je het mij vraagt. Weet je nog die tijd dat iedereen zo met een emmer koud water... die dan die emmer over zichzelf gooide? Ja, was ook zalig. Emmer koud water, liefst met wat ijsblokjes in en dan gewoon over je hoofd kappen. Meer houdt het ook niet in. Doe het als je kan. En je mag beeldmateriaal sturen naar de Topradio BE-app. Ik ben benieuwd om jou te zien tijdens de Ice Bucket Challenge. Versie 2026. Als het nu niet gepast is, dan is het nooit gepast. Hoor. Ik tel ze verder voor jou af in deze lekkere lijst.
2: 323.
1: Dit is de Summer Beat 1000, nu met Inner City.

0: Dit is de warme beat van Peggy Goo. Jij kent ze vooral van dit liedje. Die komen we veel later nog tegen, veel hoger in de Summer Beat 1000. 322, Peggy Goo, net gehoord, It Makes You Forget.
1: De Summer Beat 1000.
0: Ik had het net over de Ice Bucket Challenge, de social media hype van toen, die vandaag gerust mag terugkomen. Hoewel er eigenlijk weinig uitdaging aan is op dagen als vandaag. Je moet eigenlijk al zot zijn om niet mee te doen aan de Ice Bucket Challenge. Maar goed, Eddy, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je hebt ook een andere challenge ingestuurd die ook voor afkoeling kan zorgen vandaag.
2: Ja.
0: Vertel eens, wat is dat? Het is iets van lang geleden ook, hè?
2: Ja, het is ook van een hele tijd geleden. Dat was in het water springen, dus aan de rand van een vijver of een rivier of een kanaal of staan. En dan noem je 5 mensen bij naam aan. Mm-hmm. En dan moeten die op hun beurt ook in het water springen. En doen ze dat niet, dan moeten die betalen op een etentje.
0: Op een etentje. Misschien moeten we dat veranderen op een rondje voor alle vrienden op terras. Een frisse
2: Ja, dat is ook
0: goed, hè? Oké. Okay.
2: Ja, dat is zeker.
0: Ik stel voor dat jij begint. Dus jij gaat dat nu doen, filmpje uploaden. Jij mag 5 vrienden taggen en dan is de hype vertrokken, hè? Afgesproken?
2: Ik heb dat al eens een keer gedaan, kwijt.
0: Ja, maar kom. Het is nu of nooit, hè? Ik zeg het.
2: Ja, er zijn ook nooit
0: geen
2: rondjes gegeven.
0: Ah, oei. Dan moet je andere vrienden zoeken, beste Eddy. Is goed. Allee, succes ermee, hè, zometeen.
2: Ja, oké.
0: Okay. Bye-bye.
1: 321.
0: Full and wet.

0: Zeg, over dat in het water springen gesproken. Ik hoor het jou al denken.
1: Hallo, komt het bommetje vandaag nog? Alsjeblieft.
0: Ja, het bommetje komt vandaag nog. Gewoon blijven luisteren.
2: De Summer Beat 1000. Overzicht 330. I know you're gonna want me,
0: but when you want me, it might be. En dat blijven luisteren, dat is zeker geen straf tijdens de Summer Beat 1000. Tiga, You Gonna Want Me, heb je gehoord bij Bart-Jan.
2: 329.
0: Doka Disco kon een verhaal vertellen met beats. Die had geen stem nodig. Morumbi.
2: 328.
0: Ik heb mezelf voorgenomen om vanavond nog te gaan lopen, maar pas na 10 uur, als het een beetje is afgekoeld. Dus we zullen zien of ik die belofte kan nakomen. Milk Ink and Run.
2: 327.
0: Robin Schulz is een vaste klant in de Summer Beat 1000 en terecht, hè, Speechless.
2: 326.
0: Inaya Day, Nasty Girl.
2: 325.

0: Dit is een stem die veel heeft meegemaakt, dat hoor je. SF Avidan en de Mojos met One Day.
1: 324.
0: Young Wayne Gonna Move. Het zat erin, hè. Van Wayne en Because the Night in the Summer Be
1: 323.
0: Dit moet wel de oudste van dit uur zijn, maar het klinkt nog verrassend fris, moet ik zeggen. Inner City en Good Life.
1: 322.
0: Dit is zo van die poolside music, zalig voor aan de rand van het zwembad. Peggy Goo, It Makes You Forget.
1: 321.
0: Het kinderkoortje van Fall and What That Amp. Nou, Changes in the Summer Be 1000, die kreeg je daarnet nog. Zometeen tel ik verder met jou af.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Ruby Red Tomaten van

0: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
1: En zo'n grote badeend.
0: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: zag een berichtje van luisteraar Frederik binnenkomen.
1: Hey Bram, leuk om te horen dat de Summer Top 1000 terug is.
0: Nee, de Summer Beat 1000, Frederik. Maar steek het gewoon op de warmte, dan kunnen we alles opschuiven vandaag.
2: Bram van Heen.
0: Ja. Geen probleem hoor. De nummer 317 krijg je zo meteen. En als die op een festival wordt gespeeld, ja, dan hoor je eigenlijk amper muziek. Ik ga het bewijs even leveren, want dan hoor je dit. Iedereen zingt hier mee. Enfin, zingen. Dat is meer eigenlijk voetbalstadionmuziek. Ik heb het over de nummer 317, Dimitri Vegas Alike Mike, Find Tomorrow. Ooit was het nog een officieel Tomorrowland anthem. Zometeen ga ik het draaien, want het staat genoteerd in de Summer Beat 1000. Nu, Lost Frequencies.

Deze hoor je dan op de dancefestivals, hè. And the feeling goes on. Ja, genoeg. Het is veel te warm. We moeten ons een beetje behoeden voor overdreven inspanningen. Ik zeg dat niet. Dat is door regeringsofficials beslist. Hè, op die belangrijke vergadering van deze voormiddag. Dus het zal voor een andere keer zijn, die lekkere drum and bass versie. Zometeen dus Dimitri Vegas en Like Mike met Find Tomorrow. En ik wil er ook nog even op wijzen dat het opletten is voor dat zwembadbommetje. Want dat zie ik wel nog gebeuren dit

0: En dan de buitenring van Brussel, nog 20 minuten tussen Wezenbeek, Ophem en Diegem, Woluwelaan. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
2: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
3: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
1: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Ricci, citroen met framboos, bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
3: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
4: Ik wacht op de zolder, schat.
3: Ja.
5: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben PC strandzet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel op een bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Dit is het Tomorrowland Anthem van 2013. Find Tomorrow van Dimitri Vegas en Like Mike. Dit zomerliedje kent iedereen. Het is Zurb met de megahit Mwaki. En je vraagt je misschien wel af waarom die Zurb altijd zo van die zomerse geluiden maakt. Want dat is toch wel een beetje een constante in zijn muziek. Komt dat nu eigenlijk wel? Wouter heeft het hem een tijdje terug gevraagd toen hij Zurb bij hem in zijn programma had.
1: I think because I'm from Brazil and it's kind of like we don't have, you know, that like very different weathers, you know, our winter is not that winter, so maybe for me it's always summer. And when it's winter in Brazil, it's summer in Europe, and I usually come to Europe, so for me I'm like endless summer, you know.
0: Ja, maar dat verklaart natuurlijk alles. Hij staat ook in de Summer 3000, of wat had je gedacht? Dit is nummer 316.

0: 알로? 아, komt goed, hè?
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
2: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Eurosilo, dat is gewoon buiten en camaraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
4: Start je zomer goed.
5: Tijdens het koopweekend van 26 tot en met 29 juni wordt Brugge de place to be voor shoppers.
4: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
6: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
7: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
8: Geen lag. Geen compromissen. Fan Systems. High-end gaming PC's volledig op maat gebouwd om te domineren. Ontdek ze op fenn.systems of in onze showroom.
9: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be. Je luistert naar de Summer.

0: The Good Man en Give It Up, dat zijn die bekende trommeltjes.
1: Zwembad of zwemband?
0: Ik ga spelen met Arne uit Beren. En dag Arne, goedemiddag.
2: Dag Bram, goedemiddag.
0: Er wordt overal naar de Summerbeat 1000 geluisterd, ook bij jullie op toch wel een speciale locatie. Waar ben je op dit moment?
2: We zitten in de schoot van Beernem.
0: Oké, dus scouts van Beernem luistert ook mee. Jullie zijn bezig aan de kampvoorbereiding. Daar ga ik dan vanuit.
2: Ja, een beetje over de startdag dingen proberen opbouwen voor de gastjes.
0: Ja, oké, om die een topzomer te bezorgen. Misschien moeten we nu al afspreken. Wat ga je doen met dat zwembad als je het zwembad wint? Ga je het voor jezelf houden of ga je het op de scouts opzetten? Dat zou toch top zijn?
2: Nee, we waren sowieso van plan om het hier op te zetten in de scouts.
0: Echt? Oké, dan... Kunnen we dat rad manipuleren? Dan vind ik dat jij sowieso een zwembad verdient. Maar ja, dat zijn de spelregels helaas niet. Dus ja, ik ga meeduimen dat het goed komt. Ik gun het zwembad voor de scouts van Beernem. Maar, alles begint met een goede aftelling. 3, 2, 1. En dan ga ik draaien. Dan ga ik de rest doen. Dus laat je gaan, Arne. Of is daar nog een beetje volk bij jou?
2: Ja, we zijn hier met 8 man.
0: Maar misschien moeten jullie met z'n 8 even samen aftellen.
2: Oké.
0: Oké.
3: 3, 4, 2, 1.
0: Ja! Het rad is aan het draaien en ik hoop voor jullie dat hij dus bij een zwembad uitkomt. Zwembad of zwemband, dat is de inzet. Arne.
2: Ja?
0: Het is geworden...
1: Zwembad.
0: Een zwembad!
2: Ja!
0: Ja! Ja. Hey, mannen, dat is ook, dat dient misschien ook wel om het bier koel te houden deze zomer. Hè? Ja. Dat is dan voor. Ja. Als de kinderen eruit zijn, dan is dat ook wel functioneel wat dat betreft.
2: Ja.
0: Nee, goed, we gaan ervoor zorgen dat het zo snel mogelijk bij jullie terechtkomt. Dat opzetten, dat zal geen probleem zijn voor andere scouts boys zoals jullie. Dus kijk, het is jullie van harte gegund. Maak er een topzomer van.
2: Yes, dank wel.
0: Bye bye.
1: Alles voor je zwembad, huis en tuin vind je bij hermie.com. Top! We make you move! 314.

0: zeiden ze toen, jumping is not a crime. En dan nu tijd om een beetje deo te spuiten, denk ik, als je hebt meegedaan met Free Fall, Jekyll and Hyde in de Summer Beat 1000. Gaan wij nog zwembaden weggeven?
1: Zwembad of zwemband?
0: Ja, tuurlijk wel. Nog de hele week in de Summer Beat 1000. Dus morgen maak je zeker ook nog kans gewoon luisteren naar deze mooie zomerlijst. Ga je misschien wel lopen met het volgende zwembad? Of een zwemband, dat kan natuurlijk ook. Dit is Tiësto en Love Comes Again.

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Dit is Top!
4: Het is 5 uur bij Top, tijd voor de top headlines. Daarvoor nu Fraukje in de studio.
5: Goedenamiddag. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook extra vertraging op omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. In Brussel zitten de vertegenwoordigers van de Afghaanse Taliban samen met de Europese Commissie om te onderhandelen over de mogelijke terugkeer van Afghaanse vluchtelingen naar hun land. Het is de eerste keer dat de Taliban door de EU wordt ontvangen. Buitenlandse Zaken voerde eerst een veiligheidscheck uit voor de delegatie een visum kreeg. Er is veel te doen rond, want de Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in. Zij vinden het bezoek van de Taliban onaanvaardbaar omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben. Nog tot vanavond heel zonnig en het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er ook lokale warmteonweders mogelijk. Vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden. In de avond opnieuw kans op onweersbuien.
4: Je hebt het gehoord van Fraukje, broeierig warm, dus wees daarop voorbereid. Het is aanschuiven op de volgende plaatsen. Antwerpse ring richting Gent, 40 minuten extra tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook nog tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 1/2 uur extra. Door een ongeval aanschuiven op de E19, 1/2 uur tussen Machelen en Zemst. Op de E17, 1/2 uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Buiten ring van Brussel, 1/2 uur tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem Woluwelaan. Richting Nederland op de Antwerpse ring, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de buitenring van Brussel verlies je ook nog een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
6: Je luistert naar de Summer Beat 1000. Al twijfelen we wel nog over de beste 20. Stem nu jouw favoriet naar de nummer 1 via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit is Top. Bram van Hee.
4: Ik heb nu een van de officiële songs van het WK voetbal van 2016. Dit is Enrique Iglesias met I Like It.
3: Top!
6: Dit is Top.
3: We make you move. 312.

0: I like it. Het WK-lied dus van 2010, hè, zoals ik dus zei.
1: Ja. Amai.
0: Toen klonk die I Like It door de stadions. Vanavond om 7 uur weer voetbal met als eerste affiche Portugal-Oezbekistan. Vorige keer verraste Portugal niet echt in positieve zin. Eerder negatieve zin, hè. Tegen Congo kwam het niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met heel veel kritiek voor team Ronaldo. Wat wordt het straks? Ik ga kijken. Jij wellicht ook als je een beetje van voetbal houdt. Maar eerst nog de hits van de zomer voor jou aftellen met de Summer Beat 1000. En nu DJ Licious op
2: 311.
0: Ibiza Sky is dit.
2: Top!

0: Winter Sky van DJ-licious.
1: De Summer Beat 1000. Overzicht 320.
0: Push-up van de Freestylers kreeg je bij mij nog te horen.
1: 319.

0: Deze retro house plaat van JD zat in de Summer Beat 1000. Vorig uur Plastic Dreams
1: 318.
0: Zowat elke zomer is hij klaar met een zomeranthem. Dit is van een paar zomers geleden. Lost Frequencies and the Feeling
1: 317.
0: Vanuit de tijd dat Tomorrowland nog elke zomer een eigen anthem had. Dimitri Vegas en Like Mike met Find Tomorrow, Ocarina.
1: 316.
0: Volgende editie gaan we voor deze wat meer stemmen moeten voorzien, hè, dat die wat hoger staat. Mwaki van Zurb.
1: 315.
0: Zuid-Amerikaanse trommeltjes van The Good Man, Give It Up.
1: 314.
0: Er mocht gejumpt worden met Jekyll & Hyde en Free Fall.
1: 313.
0: Dit is Old School DJ Tiesto samen met BT, Love Comes Again.
1: 312.
0: Als er WK-anthems moeten gemaakt worden, dan is Pitbull er ook altijd graag bij. Enrique Iglesias samen met Pitbull en I Like It.
1: 300.

0: Dit is de rode gloed van de Ibiza Sky bij zonsondergang, vertaald in liedje. Dat is toch wat DJ-licious heeft geprobeerd, hè, met zijn track Ibiza Sky op 311 in de Summer Beat 1000. We klimmen hoger.
1: 310.
0: Dit is Sigala en Easy Love.

0: je met top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
4: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
3: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
4: Ja, blijf gaan.
3: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
0: Summer Beat. 1000. Top. We make you move. 308.

0: Tell me that you need me, tell me that you want me. Waiting All Night van Rudimental en Ella Air in de Summer Beat 1000. We drinken met z'n allen meer dan gemiddeld op warme dagen zoals vandaag. En dat is goed, hè? Maar al dat water verdunt ons bloed, terwijl we met zweten heel veel zout verliezen. Maar ik heb de oplossing daarvoor. Het is eenvoudig. De oplossing is...
1: Frietjes, frietjes, frietjes!
0: Niet met mayonaise, maar wel met genoeg zout op de frieten. Dus minstens even belangrijk als genoeg hydrateren. Water drinken is om je zoutgehalte op peil te houden. En als je dan straks toch zou gaan naar het frituren, vergeet ook dat wachtpuntje niet te bestellen. Ja.
2: Zometeen in de Summer Beat 1000.
0: Een hele goeie van Negro Camp. Ja, dat voelt opnieuw een beetje als op vakantie gaan. Dat is voor zometeen de nummer 306. Cada Vez van Negro Can. Maar eerst nog The Weeknd en Daft Punk.
2: 307.
0: Dit is Starboy in de Summer Beat 1000.

0: Noem een willekeurig onderwerp en onze noorderburen, de Nederlanders, hebben er een website over gemaakt. Zo bestaat er ook een website over ondergewaardeerde liedjes. www.ondergewaardeerdeliedjes.nl. En twee keer raden, dit liedje wordt daarin uitvoerig beschreven. Dus allez, zijn het ermee eens dat het dus een plaats kent in de Summer Beat 1000? Negro Can en Cadaves in Spaans. En zo voelen we ons opnieuw een beetje meer op vakantie. De files, onder andere in het Antwerpse, heb ik een lange staan op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Noord, tussen Antwerpen-Noord dus en de Legrellenlaan, 40 minuten. Richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem Woluwelaan een half uur. Richting Nederland op de Antwerpsring een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E17 20 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 ook nog 20 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de R4 de ring rond Gent vanaf de Zwijnaardse Steenweg tot de ring van Merelbeke 20 minuten. En dan de buitenring van Brussel nog 20 minuten tussen Grimbergen en Zellik. En op de E34 nog 20 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar minder tijd dan een kwartier.
1: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
2: Op het strand? Nee, dat gaat niet.
1: Etias. Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
3: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar €1,49 per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Dit is top. Your summer beat.

Als jij er wil uitzien als Bob Sinclair op je 50ste, dan heb ik eigenlijk maar één raad. En die komt van Bob Sinclair himself. Go to the fucking gym! Dat doet hij, hè? Elke ochtend opnieuw begint hij met intensieve krachttraining. En voor hem is de ultieme cardio tennis. Dus je vindt hem ook vaak op het tennisveld terug. Maar die man heeft daar tijd voor. Dat hebben wij helaas niet. Dus ja. Doe ermee wat je wil. Maar check die beelden eens van dat goddelijke lijf van Bob Sinclair. Dat is niet normaal. Dit is DJ Snake en Loco Contigo. We gaan nog een beetje verder zweten, want dit is ook

0: She bobbing man, Latino gang, Tiger.
1: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
2: Ja.
1: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
1: Kun je ding voorspellen?
2: Allee, wat zou je wel mee?
1: Wie had er 2K winnen?
2: Duitsland.
1: Joi.
2: Mo of nee, Marokko.
1: Mo.
2: Baie.
1: Ja.
2: Frankrijk.
1: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
2: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dozen.
1: Ja, dat wel.
3: Mode van. Wieder maakt je kabinetten een zak slimmer. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
4: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
5: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: Modu van.
6: Liquid dat er wint, wie er mooi kom in het zak slimmer.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
9: Dit hoor je op Top Retro Arena.

je meer Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: Gândri.
1: Je suis désolé. Lo siento.

303, Madonna met Sorry. Excuses aanvaard. Over een dikke uur is er de aftrap van de eerste WK-match van de dag. Portugal tegen Oezbekistan. En Roberto Martinez heeft de opstelling van de ploeg net bekendgemaakt. Er was twijfel of Ronaldo zou starten in de basiself na de vorige match. Maar dat gaat gewoon gebeuren hoor, ondanks de kritiek. Dus hij begint te gaan over een dikke uur dus. Geen grote verrassing bij Portugal, als ik zo de opstelling zie. Hopelijk wel straks verrassingen op het veld. Hè. Summer Beat. Met nu een echte award-winning track in de lijst. Want in 2014 won DJ Cédric Gervais een Grammy Award voor beste remix met zijn versie van Summertime Sadness van Lana Del Rey. En de concurrentie tijdens de Grammys was eigenlijk wel niet min hoor, want ook deze track was genomineerd.

0: Dit was dan Alesso's remix van If I Lose Myself van One Republic.
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Maar het was dan uiteindelijk toch die Summertime Sadness die met de Grammy Award ging lopen. En die staat nu in onze lijst op
1: 302.
0: Dit is Summertime Sadness. Summer beat.

0: is de Summer Beat 1301.
1: Hey Bram, zeg, ik heb hier een vraagje. Kunt jij mij helpen? Ken jij toevallig iemand met een zwembad?

0: Deze dag, Summerbeat 1000, zit er bijna helemaal op. Maar het goede nieuws is dat de lijst gewoon maar beter en beter wordt. Ja?
1: De Summerbeat 1000. Overzicht 310.
0: Wie staat er op 310? Dat is Sigala met Easy Love.
2: Moet ik het zingen, Bram? Of,
0: gaat dat lukken?
2: Moet ik komen helpen?
0: Ja, je gaat moeten komen helpen.
3: Het is lekker weer, luisteraars nemen een drankje bij, terwijl Bram hier heel de computer door elkaar haalt.
0: Het gaat niet lukken, Weet je, maar het goede nieuws is dat jij iets vroeger dan aan je radioprogramma gaat mogen beginnen.
2: Ik ben er nog niet klaar voor.
0: Heb jij toevallig een glas water in de computer gemorst? Want
2: nee,
0: ik krijg er niks meer uit.
2: Ik heb er niets mee te maken, vriend. Ik sta
0: niet
2: aan
0: de knoppen. Jij komt de studio binnen en de boel is hier om zeep.
3: Ja, mijn excuses.
0: Goed, wat gaan we doen? Gaan we hier nog een liedje tevoorschijn toveren? Ja, ik heb hier iets gevonden. Van Dimitri Vegas en Like Mike.
3: Altijd goed is
0: altijd
3: hoor.
0: Goed,
3: is op zo'n moment het beste dat je kan doen, Bram.
0: Ja, dus even Dimitri Vegas en Like Mike. Morgen, nieuwe dag, Summerbeat 1000. Dan gaat Thibau verder met jou aftellen. En straks Party Room, hè, met Wouter.
3: Heel zeker. En ook goed bevonden in 30 seconden met nieuwe muziek.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Top!
4: Vrouwke is ondertussen in alle rust komen bijzitten. Tijd voor de top headlines. Nou, wie trekt daar dat allemaal niet aan, hè? Goedenavond, Vrouwke.
5: Goedenavond. De NMBS gaat strenger controleren op zwartrijden. Controleurs zullen vanaf volgende week ook op de perrons extra controleren. Want je weet het misschien niet, niet alleen op de trein, maar ook op de perrons moet je al een geldig ticket hebben. Nog voor je dus op de trein stapt. In sommige treinstations staan de ticketautomaten op het perron, dus daar zullen de controleurs wel rekening mee houden. Nu kan je ook nog een ticket kopen aan boord van de trein, maar die mogelijkheid verdwijnt vanaf 1 juli. Op een twintigtal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan de wegen door de aanhoudende hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt Agentschap Wegen en Verkeer. De schade zal wellicht de komende dagen nog toenemen. De lopende wegenwerken lopen ook vertraging op, omdat het te warm is om beton te gieten. Op sommige plaatsen wordt daarom 's nachts doorgewerkt. En het Europees Parlement wil een digitale euro mogelijk maken. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online, maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmte-onweders mogelijk. En vrijdag volgt nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.
4: Ja, jongens. Welkom op Ibiza. Even kijken waar de files staan. De ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verliest een half uur. E313 tussen Rans en Antwerpen-Oost. 25 minuten. 20 minuten in het verlies buiten ring van Brussel. Tussen Grimberg en Jette. En 20 minuten Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging. Max een kwartiertje. Maar goed, als je in de file staat, neem maar iets mee om te drinken dan. Hè. Voorzie jezelf.
3: Dit is Top. Wouter de Vries.
4: Oké, ik ga erin vliegen, ook naar de Summer Beat Dice. Het alleen maar verfrissende tracks. Track van de zomer vind ik persoonlijk is deze Another. Talk to you.

0: wat ik zo leuk vind aan die nummer is als Steven Stilvand en dan weer hap erin. Iedereen weer wakker. Bij de les op een hete dag zal dat nodig zijn. What you want, iets om te drinken zeker, vergeet dat niet, hè. Angel en Justice.
1: Let's do it. 5, 4,
0: zeker dan.
1: 3, 2, 1, the party room.
0: Is er klaar voor?
2: Come on.
0: Uurtje feest.
1: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
0: Summertime op zijn best, 30 graden en meer. En vrijdag gaan we naar die duizelingwekkende 39. Hoor je dat daarmee bij vrouwtje in het weerbericht? Ja. Beetje te veel van het goede dan zeker. Is de ventilator of de airco al geïnstalleerd thuis, denk ik dan. Party Room Tropical trakteert weer op de meest verfrissende afterwork hits vandaag. Neem je straks ook nog mee naar Austin Beach Festival. Bibi Rexha vertelt wat haar favoriete track is van het nieuwe album. En ook goed bevonden in 30 seconden waarover jij je mening mag geven over een nieuwe track. Standje Party Room staat weer aan op je radio.
1: Dit is Top.
3: We make you move. And you can dance.
4: To like

0: Slater, Amerikaans zangeresje. En een naam om te onthouden, wat ze heeft een hit te pakken, Slater, met deze dance. Top Your Summer Beat. Beste dancefestivals, die check je hier, bij Top natuurlijk. Komend weekend staan we met Top trouwens en onze Silent Disco op Sunrise Festival. Maar ook om naar uit te kijken is Austin Beach. Weer een topper aan de Belgische kust met een internationale line-up. Met Miss Monique, Green Velvet, maar ook Amber Bros en Dramatic. Luna en Lenta, Joris Voorn gaan er optreden. 3 dagen party, 10, 11 en 12 juli op een klein strand in Jabbeke. En de ondergaande zon in de zee, die krijg je er gratis bij. Blijf luisteren naar Top, want je kan ook nog tickets winnen de komende dagen voor Austin Beach.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: En weer het middelpunt van de belangstelling, Zed en Grey. En zometeen hier in de partyroom, Bibi Rexha. Als je dat Bibi en Netsky ook nog samen een track hebben gemaakt. Ja, was ik al bijna vergeten.
1: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
2: 4000?
1: Ça va toch, dat is 20 euro.
2: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
1: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De

0: Blackpink in your area.
1: K-pop zoals het heet. Zuid-Korea. Blackpink. Jump.
2: Dit is top.
1: Vorige week had ik een exclusief interview met Bebe Rexha voor de Party Room. Bebe Rexha inderdaad, met Albanese roots, maar bekend van zoveel featurings met onder andere David Guetta. Maar ook deze ga je kennen met Martin Garrix. Allemaal Bebe Rexha. En wat was nu de aanleiding om eens te bellen? Wel, ze heeft een nieuw album uit, Dirty Blonde, met heel veel bekende nummers daarop, featurings ook. Maar Bebe, die schrijft ook zelf haar eigen nummers, ook songs voor anderen. Ze heeft al nummers gemaakt voor Eminem en dergelijke. Maar op het album staan ook eigen nummers natuurlijk. En ik vroeg Bebe wat nu zelf haar favoriete track is van het nieuwe album Dirty Blonde. En ze kiest inderdaad wel voor een eigen nummer. Hoe kan het ook anders? Luisteren.
3: The Way I Want You. Just because it's based off of a real life story, and I love the feeling of like the vulnerability of, you know, getting your heart broken, being in love, and the feeling of like unreciprocated love, and it being based off a real story. And I just love the way the verses lyrically, it's very like a conversational, and that's my favorite approach to lyricism. It's like I like more of a conversational like things people can say, or as if you're talking to a friend. And then musically it starts with like simple guitars and then builds into like this rhythmic drum pattern, and then there's like these big guitars that come in, and then it really picks up the pace.
1: Okay. Het leuke is dat Bebe ook gewoon klinkt als ze praat zoals ze zingt, want dat durft soms wel eens anders zijn. Wat vertelt ze dus? Het gaat over een echt verhaal in The Way I Want You van Bebe. Kwetsbaar nummer over een gebroken hart. Het gebeurt wel vaker in muziek. En de opbouw van het nummer vindt Bebe ook wel leuk. Ze heeft het nummer ook zelf geschreven en er is ook een stomende videoclip bij met Bebe Rexha in de douche. Misschien een aanrader. Goed, de videoclip, dat zal voor de fantasie zijn, maar de stem van Bebe Rexha niet. Het nummer ook niet. Wat gaat nu draaien. Begint rustig, maar barst straks helemaal los. Geniet ervan. Hier is The Way I Want You.

0: De vrouw op de dansvloer en die nodige uit. Mojo was dat en Lady Hear Me Tonight. De files E313, een half uur tussen Rans en Antwerpen-Oost, half uur Antwerpse Ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. De Antwerpse Ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 20 minuten. En een kleine 20 minuten buitenring van Brussel, van Grimbergen tot Jette. Op een andere plaats in een vertraging, max 10 minuten. Zometeen goed bevonden of niet goed bevonden in 30 seconden.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een Tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton? Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
12: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
13: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
14: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
13: Dus we groeien.
14: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
13: Dan is dit jouw moment.
14: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Gordo en Reinier Zonneveld en Loco Loco.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Daarin geef ik nieuwe producers altijd een kans. En vanavond is Wim uit Aalst aan de buurt. Maar Wim is misschien een nieuwe producer. Maar Wim, muziek dat zit al heel lang in je leven, toch? Hè?
2: Ja, dat water klopt. Ik speel al heel mijn leven muziek. Vooral gitaar. Maar dus de laatste jaren ben ik vooral elektronisch bezig. In mijn eigen studio gebouwd. En ja, ben vol een bak aan producer nu.
0: Mooi. En een nummer gaan we zo meteen van jou testen. Misschien komt het als groepen, als we er niet mee overdrijven op een hete dag als vandaag, wat het heet Raindrop. Maar vertel eens het nummer. De inspiratie voor de track komt ook uit een oude song die mensen, luisteraars, misschien kunnen kennen. Maar vertel het zelf maar.
2: Ja, het is eigenlijk gebaseerd op Raindrop van Chopin, dus de klassieke componist. Mm-hmm. En ook op Gazebo van Fairmont. Dus okay. Dat heel repetitieve, hypnotiserende nummer. Ja. Ik vond die twee nummers een beetje gelijkaardig waren. Ik wou in die stijl ook zoiets maken.
0: Maar dus ook klassieke muziek luister je graag?
2: Niet zoveel, maar ja, toch af en toe. Dus, ja.
0: Oké, dan zijn we razend benieuwd. Jouw artiestennaam is Creating Spaces, lange naam. Is daar een verklaring voor? Hoe ben je erop gekomen?
2: Goh, dat was eigenlijk zo'n beetje half filosofisch. Dat betekent gewoon ruimte maken in je leven om te doen wat je echt wil doen. Ja. En dat was dus muziek maken.
0: Okay.
2: En dat bij deze.
0: Voilà, we gaan de Raindrop laten vallen zometeen in Creating Spaces van de Wim hier. En je weet hoe het werkt, hè? 30 seconden op zijn minst. En dan mag de steeds kritische luisteraar in de partyroom oordelen of we dat zometeen volledig gaan draaien of dat het hierbij blijft. Dus we gaan luisteren en we horen je sowieso terug, Wim, zometeen.
2: Tot straks.
0: Okay.
1: Goed bevonden in 30 seconden.

Ferman Gazebo. Ja, ik snap de link wel. Ik ken de track. Als jij hem kent, dan kan je het misschien ook wel ergens gehoord hebben. Wat is toch weer enigszins anders en misschien wel verfrissender. Helemaal anno 2026. Oké. Hoe vond je hem binnenkomen? Jij mag het weer gaan beslissen, zoals steeds, met een bericht in de Topradio BE app. Ofwel stuur je goed bevonden en graag ook dat met een woordje uitleggen. Niet zo van, ja, goed bevonden. Nee, waarom vind je het dan goed? Of is het toch niet jouw ding voor vanavond? Dan wordt het niet goed bevonden. Maar zoals steeds heb jij het oordeel. Het laatste woord. Jij bent de chef, de boss over de muziek hier. Die nieuwe muziek van Wim daarnet. Creating Spaces. Goed bevonden of niet goed bevonden. Laat maar komen in onze gratis app van Top.

0: Kygo en Khalid en Save My Love. Wim zei er net dat hij zijn inspiratie heeft gehaald bij Fairmont en Gazebo. Misschien wil ik dat nog eens laten horen, dat origineel. Nou, dit dus. Nou, ik herken het er wel een beetje in, maar toch weer anders. Bol, moet ik het zo meteen volledig draaien of niet? Goed bevonden of niet goed bevonden? Kan je nog even insturen in onze app.
1: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
2: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
5: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.
7: Yo,

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE. Top. We make you move. Top. We make you move. The Party Room.

0: Absolute Stadion heet in het voetbal, maar eerlijk gezegd, ik heb hem nog niet gehoord op 2K voetbal. Heb jij hem al gehoord? Meestal Shakira of Bon Jovi hoor ik ook altijd daar in Amerika. Gala Freed From Desire. Even iets anders, dit was goed bevonden in 30 seconden, het nummertje daarnet van de win. Creating Spaces en Raindrop.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
0: Eens spetter regen, dat kunnen we wel aan. Wim, staat de champagne al koud?
2: Half.
0: Is de champagne in huis voor als je zo meteen gaat winnen?
2: De champagne is er.
0: Ah ja, dan moet je toch opklinken dan. Hè? Maar we gaan niet vooruitlopen op de zaken natuurlijk, Wim. Creating Spaces, dat is je artiestennaam. Even zien. Bert, niet goed genoeg bevonden. Beetje saai.
2: Oei.
0: Ja, doe me niet echt bewegen. Kan je erin komen?
2: Goh ja, ieder zijn ding uiteraard.
0: Ja, Witse zegt hier ook niet goed bevonden, maar er staat ook niets bij. Ja, daar kunnen we niet te veel van maken. Gino zegt dan weer, ik ben niet helemaal overtuigd, maar ik wil het wel horen. Dus, goed bevonden. Dieter, die zegt hier ook goed bevonden. Lekker spacey melodisch. Had je dat ook in gedachten toen je het maakte?
2: Ja, eigenlijk zeker en vast, ja. Super.
0: Dus Sven, goed bevonden, laat maar horen. Dennis, benieuwd hoe het verder gaat, ook al goed bevonden. Hier zit Thomas, goed bevonden, heeft wat weg van Jean-Michel Jarre.
2: Ja, er zitten wat oude synthesizers in, dus dat kan ik
0: ja,
2: ook.
0: En Christophe, ja, goed bevonden, heerlijke vibe. Laurens, ook goed bevonden, lekkere intro, benieuwd hoe naar het vervolg. Ben je aan het meetellen?
2: Ja.
0: Ik denk dat we in de meerderheid zitten met...
1: Goed bevonden.
0: Dat betekent, Wim, de champagne mag ontkurkt worden.
2: Mooi.
0: Ja, de track gaat door, dus ik ga hem volledig voor je draaien. Het is nog niet alles omdat je hier in het item was. Win je ook nog eens wat, en dat is een professionele audiomastering voor een volgende track die je gaat maken. Bij Dendas Music krijg je dat.
2: Ah, super, dankjewel.
0: Dat is toch ook iets leuks, hè, voor een producer. Maar eerst, geniet van jouw moment, jouw track op de radio. Dat is ook magisch, denk ik, om dan te horen, hè?
2: Zeker en vast.
0: Ja. Geniet van je avond met mooie weer en geniet van de champagne zo meteen.
2: Dankjewel,
0: ja, dankjewel
2: iedereen.
0: Goeie avond, hè.
2: Ja, dag.
1: Goed bevonden in 30 seconden.
3: Dendas Music. Professionele audiomastering voor producers en artiesten. Dendasmusic.be.
0: Let ook op die intro, die vind ik wel mooi.

0: zotte muziek, hè, Kurt?
1: Ja.
0: Ben je tevreden dat deze is goed bevonden?
1: Maar zeker dat.
0: Creating Spaces en Raindrop.
2: Straks, na 7 uur, op top.
0: Ik denk niet dat er regen in de lucht hangt voor vanavond.
1: Ik denk het ook niet.
0: Nee, hè. Heel warm. Heb jij nog een tip tegen de warmte, Kurt?
1: En wel, toevallig heb ik online een tip gezien. Naar het schijnt moet je vanavond frietjes gaan eten.
0: Dat is ook iets raar. Daar gaan we toch meer dorst van krijgen. Wat is de uitleg?
1: Wat de uitleg is, als je zweet, dan zit daar ook een beetje zout bij. En ons zoutwaarde is aan het dalen. En bijvoorbeeld chips eten kan ook al helpen. Of ja, zout op de patatjes doen.
0: Zout op de patatjes. Ja. En dat ga ik doen. Ja, of zoutvat in de gekookte patatjes met zout. Of zout op de salade of zout op je vlees. Ja, jongens, we weten van je ophouden. Zometeen is er Dance Battle natuurlijk. Ik weet dat je altijd special guest hebt voor de laatste uitzending van net voor de zomer. Wie heb je gekozen?
1: Vorige week was het Mark with a K. En die heeft me doorgewezen naar Jan Vervloed.
0: Oh, dat is ook een topper. De Jan, doe hem de groeten van mij.
1: Ik zal het doen. Komt in orde.
0: Topkerel. Ja, ik ben benieuwd wat dat zal geven. Straks bij Kurt met Jan Vervloed. Heel veel plezier met je programma, Kurt.
1: Dankjewel.
0: Is Fisher. Nee, dat is Esta Vida, sorry. Ik moet op iets anders te kijken. Esta Vida van Marshmello en Faruko. Tot morgen.

0: Sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
2: Wilt jij met mij een meloen delen?
3: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
4: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
5: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de Betere Schoen- en Outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
6: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Dit is Stop!
8: Een laatste update van wat er allemaal gebeurd is in deze wereld krijg je van Frauwtje. Goedenavond, Frauwtje.
9: Goedenavond. In Sprimo in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken. De jongeren zochten samen met enkele vrienden verkoeling in het water bij een voormalige steengroeve. 2 van hen kwamen in de problemen en verdronken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is, maar volgens de lokale autoriteiten is zwemmen daar verboden. Seriemoordenaar Freddy Horjan zal de dwangsommen voor de tijd dat hij niet naar een zorgcentrum mocht nu toch opeisen. Dat bevestigt zijn advocaat. Het Europees Hof oordeelde eerder dat Horjan moest worden opgenomen in een zorginstelling buiten de gevangenis. De Belgische staat moest 1000 euro per dag betalen als dat niet gebeurde. Intussen is het bedrag opgelopen tot zo'n 770.000 euro. Horjan is wel vrijgelaten uit de gevangenis en naar een gesloten instelling gebracht. Hij draagt een enkel band. De stroomprijzen in ons land gaan vanavond en morgenavond door het dak. Een megawattuur kost vanavond meer dan 650 euro op de groothandelsmarkt. Morgenavond zelfs meer dan 1000 euro. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Komt omdat we massaal onze airco's aanzetten, ook 's avonds. En dan wordt er geen of veel minder zonne-energie opgewekt. Vooral als je een dynamisch energiecontract hebt waarbij de prijzen dus snel aanpassen, zal je dit voelen. En het Europees Parlement wil een digitale euro uitbrengen. Het heeft daarvoor een wet goedgekeurd. Het moet de digitale variant worden van cashgeld in onze portemonnee. We betalen steeds vaker elektronisch in winkels en online. Maar dat gebeurt via Amerikaanse betalingssystemen. De digitale euro moet Europa nu onafhankelijker maken van de Amerikaanse Visa en Mastercard. Nog tot vanavond heel zonnig. Het blijft vannacht ook warm met minima bij 22 graden. Morgen en donderdag broeierig warm met veel zon en tot 37 graden. In de late namiddag en avond zijn er lokale warmteonweters mogelijk. Vrijdag volgt dan nog een piek in de hittegolf met temperaturen tot zelfs 39 graden.
8: Mannekes, 39 graden. Onderweg is het minder mannekes, behalve als je rijdt op de R22 tussen de Tervuurse Laan en de Waterloze Steenweg. Dat is in Brussel, daar moet je er een kwartier bij tellen. Andere vertragingen kosten je minder dan 10 minuten op dit moment.
0: Dit is Stop. Kurt Vermeijeren.
8: Ontspannen met goede muziek, dat kan hier. Maar ja, er is heel veel goede muziek. En jij gaat moeten beslissen wie van die 2 de beste is straks. Oh, keuzestress. Stop. Het gaat beginnen straks.

Dit is nieuw Moving to the Sun. Ja, dat is nog warmer. Dance Battle Top Cillian Classics. Al moet ik toegeven dat hetgene wat we de volgende twee uur gaan uitsteken, dat het ook niet echt gaat helpen, toch niet om af te koelen. Want wat mag je verwachten? The best of the best. En dat mag je redelijk letterlijk nemen. Ik ben eens gaan kijken naar een aantal hitlijsten die we jou gepresenteerd hebben. Bijvoorbeeld, zo is er ooit een Zillion Top 100 gepasseerd op top. Al ja, ooit, dat is logisch natuurlijk. Het is ook een van onze online zenders, Top Zillion, waar je de vibe van toen, voor zo goed als dat kan natuurlijk, kan herbeleven. Met al die tracks die je daar toen passeerde in die tijd. En uiteraard is daar deze bij. Toen we ooit deze top 100 georganiseerd hebben van Zillion, ja, toen stond deze helemaal bovenaan. Junk Project van Control. En ik hoor nu onmiddellijk denken, ah ja, dat is logisch. En dat is het ook. En op nummer 2 in die fameuze lijst van een hele tijd terug, dit...

0: Dit is de Universal Nation van Push natuurlijk, maar nu is het aan jou om te kiezen tussen één van die twee. Ja, je moet. En dat doe je via de topradio BE. Als je gaat voor Project, Junk Project beter van Control. Control, Junk Project, dan moet je een 1 doorsturen. Als je gaat voor Universal Nation en Push, ja, dan moet je een 2 doorsturen. 1 of 2, het is nu welkom via de topradio BE. Gewoon als bericht. En zet er ook bij waarom je daarvoor stemt, dat is altijd zo leuk. Hey, dadelijk onderweg, Guru Joss Project.
1: Dance Battle. Top, top. We make you move. Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Shakir heeft daarnet haar pronostiek gegeven van de mogelijke landen die kunnen winnen, denk ik. Volgens mij heeft ze België niet genoemd. Maar ik had nog eens een keer moeten beluisteren. Shakira en Dai Dai. En jij moest net stemmen via de topradio BE. Je kon ook een soort van bye-bye zeggen tegen deze Junk Project. Dat wil dan zeggen dat je een 2 hebt doorgestuurd. Maar als je nummer 1 hebt doorgestuurd, ja, dan stem je dus voor deze. Onder andere Lorenzo in de topradio BE stuurt door 1. Gewoon een banger, schrijft hij. Maar ik denk best, Lorenzo, dat sommigen dat van deze ook vinden. Dit was nummer 2 in Universal Nation Ambush. Dance Battle Top Cillian Classics. Keertje rondneuzen op topradio.be of in de topradio BE-app. Het kan wat opleveren. Ik zeg maar iets, een of andere verloren wedstrijd die je daar kan tegenkomen. En voor je het weet krijg je een prijs in de bus. Dat kan. Maar vooral ook een online zender. Top Cillian Classics, waar je naar kan luisteren, waar je 24 uur op 24 dat gevoel van vroeger terugkrijgt. En als je er nooit bent geweest zoals ik, wel, ook dan krijg je een soort van gevoel terug. Dus het werkt eigenlijk voor iedereen. We zien hier nog allemaal passeren. Frans, als die mag kiezen, dan gaat hij voor nummer 2 Push. Ik heb ook nog Christophe gezien in de topradio BE-app. 2, een van de beste retro-schijven met hele goede herinneringen aan. Wel, beste Christophe uit Geldenaken, ik denk dat we jou een beetje gaan kwijt zijn, want de meerderheid heeft gestemd voor deze nummer 2. En ja, als het met herinneringen is... Ja, de volgende paar minuten gaan we dus van Christophe niet veel horen. Maar van deze Push, des te meer...

0: toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush. Het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in het park? Zo zijn jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Go Yellow!
3: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
5: Auto 5.
6: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
5: Auto 5.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend?
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Ik wil er nu geen spel van maken, maar je bent dat nu gewoon op de dinsdagavond zo tussen 7 en 9, dat je af en toe eens een paar moeilijke keuzes moet maken. Maar het is de laatste van het seizoen. Volgende week dinsdag ga je dat niet moeten doen. En ook de dinsdagen daarna, tijdens de zomervakantie, ga ik jou geen moeilijke vragen stellen. Maar ik weet het, je bent dat gewoon nu. En er is nog iets anders dat je ook gewoon bent. Want ja, vorige week, heel de tijd tijdens de dag, die zomerse tracks dankzij de Summer Beat 1000. Ja, deze week is dat ook het geval. Maar vanaf vrijdag, ja, dan is het afgelopen hè, met dit hier. Summer Beat 1000. Maar ik ga jou steunen, want er is nog een klein probleempje trouwens wat die Summer Beat 1000 betreft. We weten nog niet wie er op nummer 1 staat. Je kan het bepalen via onze website topradio.be of via de Topradio BE-app. En daar staan 20 tracks. Nu merk je dat soms hier al luisteraars last hebben om te kiezen tussen 2 tracks. Dus ik ga jou ook helpen. Ik heb mijn persoonlijke top 3 eventjes samengesteld. En als het van mij afhangt, maar ik heb hier niks te zeggen. Hè. Maar als ik toch iets zou te zeggen hebben, dan is dit voor mij de nummer 1. Zo'n Avicii'ke en Levels op nummer 1 in de Summer Beat 1000. Ah, wel, dat zou niet verkeerd zijn eigenlijk. Als jij dat ook vindt, ah, wel, dan moet je nu een 1 doorsturen en dan passeert hij straks iets over 7:30 sowieso. Want hij zit in deze speciale battle. Mijn nummer 2 trouwens, dat is deze. En die staat ook in het lijstje van die 20 tracks die nog geen vaste plek hebben. The Man with the Red Face is dit, van Laurent Garnier. Als je die straks helemaal wil horen, ja, dan moet je een 2 doorsturen. En ah ja, je moet er eigenlijk 3 kiezen. Je mag er 3 kiezen. Heb ik dat ook maar gedaan. Dit is mijn nummer 3. Voilà, kijk, voor mij mag dat de top 3 zijn eigenlijk. Ja. Op nummer 1 Levels Avicii, op 2 The Man With The Red Face en op 3 Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Maar zoals ik al zei, ik heb absoluut niks te zeggen. En jij hebt nu ook heel veel te zeggen eigenlijk. Want wie van die 3 zou je straks helemaal willen horen over een dikke 5 minuten? Dat kan jij nu bepalen via de Topradio BF. 1, 2 of 3, het is nu welkom. Stuur het me door als bericht.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Rumors van Thomas Gray. Goedenavond, Melanie uit Zeelen.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, je bent onderweg, heb ik het net al gehoord, dus ik gok dat je niet in Zeelen bent op dit moment.
1: Nee, ik ben voor de moment tussen Ikla.
0: Ah ja, oké, okay, ça va, dat moet ook gebeuren natuurlijk. En ja, je bent dus onderweg, maar vooral ook, je hebt al heel de dag geluisterd naar de Summer Beat 1000 en je hebt ook jouw top 3 doorgestuurd. Weet je nog wie je op nummer 1 hebt gezet?
1: Lucenzo en Don Omar met Danza Kuduro.
0: Dat vind ik een fantastische keuze eigenlijk. Ja, mijn nummer 1 was een andere natuurlijk. Dat was daarnet Avicii en Levels. Maar ja, ik vind, ja, van, kijk, dat mag ook. Wat was jouw nummer 2?
1: Mijn nummer 2 is Magic System en Shouty met Magic in the
0: Air. Ah, ja, ja, ja, ja, ik snap het. Ja. Op dat vlak komen we wel niet overeen eigenlijk. Onze nummer 1 en nummer 2 was iets anders. Want bij mij was daarnet Sky and Sand. Nee, was ik niet allemaal. Ja. Bij mij with the Red Face was het natuurlijk van Laurent Garnier. En de nummer 3 bij mij was Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Beste Melanie, wie heb jij op nummer 3 gezet voor de Summer Beat 1000?
1: Mijn nummer 3 is Paul en Fred Kalkbrenner met Sky and Sand.
0: Oh, beste Melanie, we komen overeen. Je hebt dat heel goed gedaan. Ja, dikke merci om jouw top 3 door te sturen.
1: Ja, graag gedaan.
0: En hij had ook de meeste stemmen daarnet in de battle. Dus bij deze is het ook de winnaar. Melanie, veilig thuis. Ciao.
1: Ja, dag.

0: Straks is het tijd voor een heerlijke flashback naar zo net voor de krokusvakantie van dit jaar. Toen was het ook veel frisser trouwens. Ah, fris. Maar goed, ben het afleiden. Vooral, toen was het heel schaamteloos hier op top. En ja, straks ga je dat ook merken. Een schaamteloze battle is onderweg na Oliver Heldens. Top! We make
1: you move! Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. Vijf podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. Ben jij al member van de Top Radio Community? Luister, doe mee en mis niets met de Top Radio BE-app. Download hem gratis via de App Store of Google Play. Ook de volledige Top Radio Playlist.

0: Oliver Heldens en zijn gekko. En die gekko die mag terug de kooi in.
1: Dance Battle Top Schaamteloos.
0: Ja, maar het is tijd om het beest in jou eigenlijk los te laten. Dat kan dankzij Top Schaamteloos. 24 uur op 24, dat is een van onze online zenders. Te vinden op topradio.be en in de Topradio BE-app natuurlijk. Jeroen is uiteraard het gezicht en vooral de stem van Top Schaamteloos elke zaterdag tussen 6 en middernacht hier op Top. En zo vlak voor de krokusvakantie, ik weet het, dat is al even geleden, toen hebben ze een Schaamteloze 300 gepresenteerd, Jeroen en Koen. En dit was toen de nummer 1.

0: Dit is met veel baila bailas. Het is vooral van even serieus, maar alles behalve serieus natuurlijk. De nummer 1 toen in de schaamteloze 300, Baila de Gasolina en Even Serieus. Als je hem straks helemaal wil horen, ja, dan moet je een 1 doorsturen. En dit was trouwens de nummer 2 toen.
1: Ik weet nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let.
0: Een rustig engeltje.
1: Ik kan het weten, ik ben er zelf eens voor gered.
0: Dit is Marco Schuitmaker.

Ja, de Engel is toen niet op nummer 1 beland. Dat was dus de plek van Even Serieus. En dat is nu ook keuze 1. Als je gaat voor Even Serieus, dan moet je dus een 1 doorsturen als bericht. Of als je toch liever een engeltje wil, een heel rustig engeltje van Marcos gaat maken, dan moet je een 2 doorsturen. 1 of 2, het is nu welkom via onze app.

Ja, dit is zeker de filosofie van schaamteloos. Gewoon zijn zoals je bent en dan krijg je dit. En er is helemaal niks verkeerd mee. Even serieus, dit en baila. Het is nummer 1 in de battle die op dit moment nog, we gaan maar zeggen, een kleine twintigtal seconden loopt. Als je een 1 doorstuurt, ja, dan moet je heel snel zijn. En dan stem je dus voor deze even serieus. Ik ben nu ook dat zo'n engelbewaarder op je let. Ja, dit was de nummer 2 daarnet, hè, in de battle. Dance Battle Top Schaamteloos. Eens kijken wat ik allemaal heb zien passeren via de topradio BE. Als het van Maarten afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Ook Jelle gaat voor nummer 1. Nummer 1, en misschien maakt dat de hitte wat draaglijker. Ja, dat heeft ermee te maken natuurlijk dat in die eerste track van F Serieus dat er ook heel veel ijsjes in passeren. Er zijn nog een aantal luisteraars die dat hebben opgemerkt. Dit past wel bij de hitte. Ja, dat is waar eigenlijk. Maar zijn er genoeg eentjes gepasseerd eigenlijk in mijn topradio BE-app? Wel, Sven en Nick bijvoorbeeld, die gaan al voor nummer 2. Birgit gaat alweer voor nummer 1. Kilian voor nummer 2. Nick voor nummer 2. Vanessa ook nummer 2. Ook Stien is erbij, ze gaat voor nummer 2. Jonas stuurt een 2 door. En we zien nog allemaal Kenny, doe maar nummer 2. Ik luister dat nog dagelijks. Wel, beste Kenny, ik denk dat, ik hoop toch dat hij dan vandaag nog niet gepasseerd is in jouw Spotify-lijst. Daar moet ik trouwens nog iets over zeggen. Die twee tracks die komen uit de schaamteloze 300. En daar hebben we ooit een hele Spotify-lijst van gemaakt. Dus als je al die 300 tracks eventjes wil toevoegen aan jouw Spotify, gewoon een keertje kijken op topradio.be of in de Topradio BE-app. Ja, je hebt mij daarnet vaker nummer 2 horen zeggen, dus ja... Dit is de grote winnaar van deze kleine battle. Marco Schuitmaker.

0: met framboos.
1: Richie, Belgische limonade.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie.
1: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
4: Iets over achter laat ik het over aan een andere DJ. En vandaag is dat Jan Vervloed. Jawel, benieuwd welke twee tracks hij in de bed heeft gegooid. En wel, straks ga je het ontdekken.
1: Top.

0: Upside Down. Ja, het is wel op het lijf geschreven eigenlijk.
1: Guest Battle.
0: Van de man die op dit moment aan de telefoon hangt en dat is de one and only Jan Vervloed. Goedenavond.
2: Goedenavond, Kurt.
0: Ja, goedenavond. Je hebt ook een aantal mensen eigenlijk Upside Down gebracht, hè, in al die lange carrière van jou.
2: Ja, ik heb al redelijk wat platen uitgebracht, inderdaad.
0: Ja. Nu, we gaan gewoon erdoor gaan. Dit bijvoorbeeld.
2: Okay, ja.
0: We moeten eerlijk zijn, jij zit er voor iets tussen, hè?
2: Ja, natuurlijk.
0: Drop It is dit van Scoop. En dit trouwens ook.
2: Ja.
0: Fioco natuurlijk, Aflito. En deze niet te vergeten.
2: Ja.
0: Dat komt er ook aan, dat komt dadelijk. Maar ja. Wie van die drie is eigenlijk de meest populaire?
2: Ja, dat hangt zo'n beetje af. Hè. In Nederland, daar is Scoop zeer populair geweest. Ja. En nog altijd, dat is een beetje de moesbar hit. Dan, ik denk, als ik in België op Hero Parties ga draaien, dus voor de jeugd, denk ik toch wel dat de Bonsai de meeste impact heeft.
0: Ja.
2: En als ik dan meer van die trancefeesten doe, daar is natuurlijk de Aflito natuurlijk het populair.
0: Aan de telefoon natuurlijk nog Jan Vervloed. De reden dat ik met jou bel heeft er alles mee te maken dat vorige week Mark with a K aan de telefoon hing. Jullie zijn goede vrienden, denk ik, hè?
2: Ja. We hebben elkaar pas eigenlijk ontdekt. Ik geloof 2 zomers geleden op Highlight Festival.
0: Ja?
2: Want ja, ik ben niet zo'n een sociale mens eigenlijk, achter de schermen. Ik ga meestal als eerste naar huis ook.
0: Je zegt het van jezelf, hè?
2: Ja, maar op een of andere manier zijn we toch een keer aan de praat geraakt. En dan hebben we afgesproken en hebben we enkele tracks gemaakt. Dus, en ondertussen is dat een goede vriend geworden, dus ja, perfect.
0: Ja, want hij heeft jou natuurlijk vorige week genomineerd. En uiteindelijk zitten we dus nu bij onze DJ-ketting, die wel vandaag afloopt, maar daarover straks meer. Nu, de 2 tracks die je hebt doorgestuurd en die je in de battle hebt gegooid, 1 van die 2, daarbij heb je samengewerkt met Marco de Kee, hè?
2: Ja, ik vond dat is een van de laatste releases. En natuurlijk omdat hij mij doorgestuurd heeft, wil ik natuurlijk ook dat hij ook aan bod komt, natuurlijk. Hè?
0: Snap ik volledig. Ja. De nummer 1 in de battle is deze. En daar zit dus Mark with a K ook voor iets tussen. En natuurlijk de one and only Jan Vervloed. Als je gaat straks van nummer 1, dan wordt het dit. En dat is Thunderdance.

0: En dat wil dan zeggen dat je stand voor Simplicity. Dat is de nummer 2 van Project A System.
1: Dance Battle.
0: Beste Jan Vervloed, dat Project System, is dat ook een van de zijprojecten van jou?
2: Ja, dat is inderdaad een van de eerste platen die ik samen met Olivier Adams gemaakt heb. Ja. Een zeer bekende producer in Tienen, die ook onder andere Praga Kan en zo meegemaakt heeft. En waarom heb ik die gekozen? Om een beetje de twee verschillende stijlen toch een beetje aan bod te laten komen. De Thunderdance is wat harder en Simplicity is meer toch trance. Zoals trouwens... Ja, dat is een pianoplaat en eigenlijk was dat voor de grote hit van Robert Miles, Children. Dus eigenlijk waren ik en Olivier een beetje trendsetters, als ik toch een beetje mag snoeven.
0: Je mag dat.
2: Ik vind het nog altijd een superplaat en daarom heb ik die gekozen.
0: Nou, wel, kijk, het gaat dus tussen Simplicity, dat is nummer 2, of Thunderdance, dat is nummer 1 van Mark with a K. Beste Jan, voordat we eigenlijk verder gaan, heb ik nog een normaal gezien belangrijke vraag. Dat is eerst en vooral, als we jou binnenkort aan het werk willen zien, hoeven we niet zo lang meer te wachten. Hè. De Lilse Bergen die zijn al aan het roepen naar jou.
2: Ja, het is weer een druk, het is ieder weekend druk. Maar ik zit dit weekend inderdaad daar. Ik zit ook in Tienen. Mm-hmm. Ik ken mijn agenda eigenlijk niet van buiten, maar ik zit eigenlijk overal.
0: Ja, ik heb ook nog gezien Camping Kitsch, daar komen we ook nog ergens langs. En Tomorrowland staat er ook nog ergens tussen.
2: Tomorrowland ook, ja, Fantasia, Land of Love, So Wappy, allemaal.
0: Overal kan je Jan Vervloed tegenkomen. En ja, meestal eindigt het dan met de vraag met wie moet ik volgende week bellen, maar er is een probleem, volgende week is vakantie. Maar je hebt een cadeautje voor ons.
2: Ja, blijkbaar is het de laatste aflevering een beetje, ja? van dit seizoen. En ik dacht van ja, ik ga de mensen toch zomaar niet naar huis sturen. Mm-hmm. Dus heb ik een kleine mix gemaakt van enkele toffe bunker retro platen. En die ga je normaal gezien op het einde van het programma te horen krijgen.
0: Ja, klopt helemaal. Bij deze weet je het al zo rond 9:15, dan gaan we aftellen naar 9:00. En vooral dan krijg je een kwartier lang, want zo lang duurt die, krijg je volledig Jan Vervloed in overmaat, maar vooral ook in heerlijke beats te horen. En die mix die komt er dan straks aan, dat is iets om naar uit te kijken natuurlijk. Beste Jan, ik wens jou een hele fijne avond. En over een dikke 5 minuten ga je weten wie van die twee de winnaar wordt. Thunderdance is dus nummer 1 en Simplicity is nummer 2. Is er nog iets dat ik jou mag wensen voor ik jou laat gaan?
2: Iets minder warm weer.
0: Dat snap ik volledig. Ik denk dat we daar veel mensen mee kunnen blij maken. Beste Jan, dikke merci voor je tijd. En tot de volgende, man.
2: Ja, dag.
0: Joe.

nog eens. Dahul, meet her at the Love Parade. Guest Battle. Ja, de guest battle, daar zorgde Jan Vervloed voor. De man ken je natuurlijk als Scoop bijvoorbeeld, of als Fiyoko, of als Bonsai, Channel One, Thunderball. Dat is allemaal van zijn hand. Ook DHT bijvoorbeeld, daar heeft hij volle 100% mee te maken. En heeft daarnet ook twee tracks in de battle gegooid, waarbij hij dan weer heeft samengewerkt met Mark with a K. Daarnet heeft hij verteld dat ze nog sinds een paar jaar echt vrienden zijn geworden, dat ze elkaar zijn tegengekomen op een of ander festival. En zo gaat het dan. Je komt elkaar tegen en een beetje later, ha, dan maak je dit natuurlijk. Dit was daarnet keuze 1. Mark with a K en Jan Vervloed en Thunder Dance was dus nummer 1. En je kon ook gaan voor nummer 2, dan werd het Simplicity van Project System en vooral dus van Jan.

Ik kan wel zeggen dat Jan gekozen heeft voor heel uiteenlopende tracks. And the winner is... En dan is de vraag natuurlijk, hè, zijn er meer stemmen binnengekomen voor de iets rustigere van de twee? Dat is dan nummer 2. Of zijn er toch meer stemmen binnengekomen voor de nummer 1? Wel, als het van Ivan afhangt, dan gaan we voor nummer 1. Maar ik zag bijvoorbeeld ook Evi, Melanie is er ook nog bij, Alain, Thibaut heb ik ook gezien, Lieven, nummer 1, groetjes. Lieven uit Ieper stuurt hij nog door. Verder ook nog Gunther, die gaat ook voor nummer 1. Als ik alles bij elkaar optel, en ik geef toe, het is ook niet zo'n hele grote verrassing eigenlijk, dan heeft nummer 1 echt massaal veel stemmen gekregen. Bijna 80% van de stemmen zijn binnengekomen voor die nummer 1. Ja, dan wordt het dit, hè. Mark with a K en Jan Vervloed en Thunderdance.

0: Mike stuurt door, bommetje.
1: Dance Battle.
0: Ja, dat kan te maken hebben met die actie die loopt natuurlijk tijdens de Summer Beat 1000, dat hij een zwembad wil winnen, maar ik denk ook dat hij het vooral heeft natuurlijk over deze Thunderdance, Mark with a K en vooral Jan Vervloed en Thunderdance dus de winnaar van deze battle. En meestal is het dan gedaan voor onze guest DJ, maar je hebt het daarnet gehoord natuurlijk. Hè. Jan heeft gezorgd voor een extra cadeautje. Straks over een 20-tal minuten krijg je nog een mix van hem, een kwartier lang, en dat is vooral meer van hetgene wat je daarnet al hebt gehoord. Iets om naar uit te kijken. Straks dus vanaf ongeveer 20 voor 9, dan ga je hem te horen krijgen. Dat wil ook zeggen dat het de laatste battle wordt van deze dinsdag 23 juni en de laatste van dit seizoen. En traditiegetrouw is dat er eentje die jij mag bepalen. Ja, een beetje vroeger dan anders. Dus welke twee tracks wil jij graag horen? Stuur ze eens door via de Topradio B-app. We zetten ze tegenover elkaar en dan een beetje later weten we wie van die twee de beste is. Het is jouw laatste kans voor de zomerstop om een battle door te sturen, maar dan moet je het wel nu doen via de Topradio B-app. Twee tracks, laat ze maar komen.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. 26, 27 en 28 juni. Sunrise Festival Gierle. Kom langs. Kies je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat.
2: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
3: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
1: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
1: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
1: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Armo van Helden en My, My, My. Dance Battle. Dat is misschien hetgene wat je soms ook denkt als je buiten bent en je bent aan het zweten. Amai, amai, amai, amai. Hetgene wat de Armo van Helden daarnet ook aan het zingen was. Of misschien denk je gewoon aan goede tracks en daarvoor moet ik bij Yves zijn. Goeie avond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Voordat we jouw battle gaan bekendmaken, want het is een beetje een spannend moment, want het is de laatste van het seizoen. Ik heb ook het idee dat je er goed over nagedacht hebt, dat weet ik al, als ik zo zie hetgene wat er straks aankomt. Wat heeft de dag voor jou vandaag gebracht?
1: Heet weer.
0: Ah.
1: Gelukkig hebben we airco.
0: Ja, ja, kan ik me voorstellen eigenlijk. En het is heel de dag in de airco, dus eigenlijk heb je er niet zoveel last van gehad.
1: Ja, ja, nee, inderdaad. Op het werk hebben we ook airco.
0: Heerlijk, heerlijk. Maar ik weet welke job dat je doet?
1: Ik ben transport. Dispatcher.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je zit eigenlijk de hele dag achter een bureautje, daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: En
1: ja.
0: Heel veel kijken naar computerschermen.
1: Hele dag naar de radio luisteren.
0: Ja, ja, ideaal. En naar computerschermen kijken is een beetje zoals hier eigenlijk. Hè. Alleen het verschil, het verschil is dat we hier een beetje baas zijn over datgene wat jij te horen krijgt. Je hebt de twee tracks in de battle gegooid, maar we moeten er iets over zeggen. Eén van die twee heb ik daar straks ook al in de battle gegooid. Je weet dat toch?
1: Ja, ja, inderdaad. Maar ik had die toen ook aangevraagd en dat is echt een top zomernummer. Dus daarom had ik gevraagd van ja, die moeten we toch zeker nog even in de battle kunnen smijten.
0: En wel, dat is deze. Ja, beste Yves, voor mij is dat gewoon de nummer 1 van de Summer Beat 1000, hè? Maar je bent het er dan mee eens, denk ik.
1: Ongetwijfeld,
0: ah,
1: ja.
0: Voilà.
1: Het geeft ook altijd een beetje Tomorrowland vibes, vind ik dat nummer.
0: Klopt helemaal eigenlijk. Levels en Avicii is keuze 1 en je hebt hem gezet tegenover welke track?
1: Beautiful van Anima.
0: Dat zou deze moeten zijn, normaal gezien.

0: Beste Yves, hoor ik daar een kleine klacht in dat we deze te weinig draaien?
1: Eigenlijk wel, ja. Ja. Ik heb Anima 2 weken geleden live gezien op, in Brussel en dat was gewoon waanzinnig.
0: Er kan verandering in komen als je ervoor stemt natuurlijk. Wat gaat het worden? Levels, Avicii is keuze 1 of deze Beautiful van Anima, dat is nummer 2. Beste Yves, als jij zou mogen kiezen, wie wordt het?
1: Ha.
0: Ja, nu krijg je die vraag terug natuurlijk. Ha, nu zit je ermee.
1: Dan ga ik toch voor Avicii.
0: Oké, goed. Ik ga al 1 streepje bij Avicii zetten. Dikke merci om die 2 in de battle te gooien en jij kan dus laten weten wat het wordt. 1 of 2, het is welkom nu via de Top Radio BE-app. Salut, Yves.
1: Ja, dankjewel. Doei.

Ik moet nu wel zeggen, hij doet de titel van deze track wel alle eer aan. De Bauza en Magnetic, want hij plakt al weken vast bovenaan op de nummer 1 plaats in de top 40. Misschien komt er zaterdag verandering in. En dit is volgens mij de nummer 1 in de Summer Beat 1000. Ah ja, dat is mijn persoonlijke favoriet. Ah, ik wil nu niemand beïnvloeden en zo, maar... Nu we dan toch bezig zijn, Levels en Avicii. En ja, daar kon je dan net voor stemmen. Het was nummer 1 in de battle. Maar ik kon ook gaan voor een track die, en daar moet ik ook eerlijk over zijn, die net iets te weinig op top passeert als deze. Hij lijkt er wel wat op als je zo naast elkaar hoort. Dit is Beautiful van Anima. Dance Battle. Ja, en dat was aan jou natuurlijk om jouw keuze door te geven via de Topradio BE-app. En ik kan verklappen, dit is al de spannendste battle geweest van de avond. Rudy gaat

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move. Ook de volledige Top Radio playlist.

Een licht is boze Martin Garrix, maar dat is nergens voor nodig. Avicii heeft daarnet nipt verloren, maar... Dance Battle. De grote finale moet nog komen natuurlijk. En dat is dankzij Jan Vervloed. Dat is de man die een klein half uurtje geleden onze guest battle heeft verzorgd. Maar omdat het de laatste dance battle van het seizoen is, heeft hij gezorgd voor een speciaal cadeautje. En dat cadeautje dat ga je nu te horen krijgen eigenlijk. 15 minuten lang krijg je Jan Vervloed in de mix met fantastische tracks te horen tot aan 9 uur. En ik ben er zeker van, als je het nog niet warm had, dan ga je het nu zeker nog wat warmer krijgen. Dankzij Jan Vervloed natuurlijk. Tot 9 uur is dit zijn mix om jou te bedanken voor het stemmen. En om je vooral een heerlijke zomer te wensen.

0: feestje bij Bo in het zwembad. Ook bij Koen. Amai, dat is muziek. Stuurt hij door via de Topradio BE-app. Het is vooral Jan Vervloet die deze mix heeft gemaakt natuurlijk. Als cadeautje voor de laatste dance battle. En nog tot 9 uur gaat hij ermee door.
1: We make you move. Top

Devin zegt, Jan vervloed held. Ja, hij heeft gelijk eigenlijk. Debbie komt terug van de warme ronde van de thuisverpleging. Hij is net iets warmer geworden, denk ik, dankzij deze Jan vervloed. En ook Daisy is heel blij in de Top Radio BE-app. Allee, kom, nog een dikke minuut.

Jan Vervloed, de afsluiter van de DJ Ketting in de Guest Battles. En op wat voor een manier zeg. Het was zijn cadeautje voor jou. Allee, en nu allemaal recht naar huis, hè.